0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Goedemorgen, bijna 6 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is 1 juli, de eerste helft van het jaar is alweer een verre herinnering. En dat betekent dat we met frisse energie aan de tweede helft kunnen beginnen. Mede dankzij het warme stemgeluid van Dave Datema met het Rijnmond nieuws van 6 uur. Dave, goedemorgen.
3: Goedemorgen. In Ridderkerk is een jongen van 15 neergestoken door iemand met een schroevendraaier. Dat gebeurde op de Koosjajalstraat. De steekpartij was iets voor 10 uur gisteravond. De politie heeft een 23-jarige man opgepakt. De politie heeft nog niet aangegeven wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De GGD gaat zelf ook onderzoek doen naar een Schiedamse kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen duidelijk genoeg waren. Samen met een intern onderzoek binnen de kinderopvangorganisatie waar de opvang onder valt, zal worden gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen. De twee betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. Oud-Feyenoordspeler en bondscoach Ronald Koeman die stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Gisteren werd hij met Oranje uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Daarmee komt er een einde aan de tweede periode van Koeman bij Oranje. Eerst van 2018 tot 2020 als bondscoach en later van 2023 tot nu. Op het vorige EK wist hij met Oranje de halve finale te bereiken. En ook al had hij dit keer een stuk verder willen komen op het WK, de trots overheerst, schrijft hij op Instagram. Hij is trots op alles wat hem voetbal heeft gebracht en het feit dat hij van zijn grootste passie zijn beroep heeft mogen maken. Toch zijn er belangrijke zaken dan voetbal, zegt hij. Zijn vrouw Martina is al langere tijd ziek. Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de achtste finale van het WK voetbal. Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Ivoorkust. 5 minuten voor tijd maakte Erling Haaland de winnende goal. Hij staat nu op 5. Frankrijk was met 3-0 te sterk voor Zweden. Daar scoorde Mbappé 2 keer. Die wedstrijd stond onder leiding van de Duitse scheidsrechter Danny Makkely. Mexico-Ecuador zit in de slotfase. Het gastland begon een uur later vanwege onweer. Mexico staat voor met 2-0 in blessuretijd. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een droge dag vandaag. Het is ook zonnig. Er kunnen wat wolkenvelden zijn. En het wordt vandaag 24 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
2: Dankjewel Dave. Tot straks weer. Verkeersinformatie ook al op deze vroege woensdagochtend. En gelukkig is daarvoor Jet hier. Jet, waar staat het
4: ik
2: vast?
4: Ik mag het slechte nieuws.
2: Ah, gelukkig.
4: Brengen.
2: Hoef ik het niet te doen.
4: De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. Daar staat 4 kilometer. 7 minuten vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en industriegebied Avelingen. Daar staat 3 kilometer, 5 minuten vertraging.
2: Dankjewel. Dan staat niets ons meer in de weg om te beginnen.
4: Yay.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Olivier en Jet.
1: Radio met een grote R.

0: een feestje, dat wordt het. Neem dat maar voor mij aan. Cool and the Gang trapten het af met een toepasselijke hoor. Celebration bij Eruit. En goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik heb altijd een ontzettende hekel aan het fenomeen zaagmans op woensdag.
1: Oh, ja.
0: Weet je wel, dat je dat zaaggeluid dan hoort en zo. Maar goed, als er ook het jaar doormidden wordt gezaagd, dan vind ik dat we het wel even kunnen gebruiken.
1: Dubbele zaagmans.
0: Ja, dubbele zaagmans.
1: Ja, dan zaag je aan twee kanten in plaats van dat het mes aan twee kanten snijdt.
0: En van dik hout zaagt men planken. Ja. Het is 1 juli 2026. De eerste helft van het jaar ligt achter ons. De tweede lonkt nu. Is het verschiet? Nou, dat is toch lekker, hè? En ook in die helft zijn we er met Radio Rijnmond elke dag om je leven hopelijk net een stukje leuker, muzikaler en interessanter te maken. Vanochtend even zonder Peter en Milou, maar met Jet Sol. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Olivier.
0: En met mij, ik ben Olivier de Neven. Nou, Jet, toch maar eventjes de temperatuur, de thermometer erin steken. Hoe voelt de eerste of de tweede helft van 2026 tot nu toe?
1: Nou ja, weet je, mijn tijdlijn is stuk. Dus ik, als je tegen mij echt een goed verhaal ophoudt over het is morgen kerstmis, dan geloof ik je. Ja, echt, ik ben daar zo slecht in.
0: Okay, dus ja. Voor jou voelt het gewoon, ondanks het feit dat het 24 graden is en zo, kan prima?
1: Ja.
0: Had ook kerst kunnen zijn.
1: Zou zomaar kunnen, ja. Weet je, ik ben gewoon een beetje in de war.
0: Er is van alles tijd.
1: Ja.
0: Okay. Ja. Nou, daar heb ik niet zo last van, maar het gaat wel heel snel.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Misschien komt het daardoor. Ja.
0: Ja, dat je denkt van, maar wacht eens even, het was toch net oud en nieuw?
1: Ja. Dus dat.
0: Dit klopt
1: precies
0: niet.
1: Dat.
0: Ja, okay. Nee, dan hebben we toch hetzelfde. Ja, ik weet niet of ik in dit bakje terecht wil komen, maar we hebben hetzelfde, Jet. Dus, okay. Nou ja,
1: okay.
0: Maar we blijven positief.
1: Dat zeker.
0: Want het is ook alweer een prachtige dag natuurlijk. Vandaag flink zonnig ook. Vrijwel overal blijft het droog met toch een aangename temperatuur, hoor. Tussen de 22 en de 24 graden. Ik
1: reken
0: ervoor.
1: Ja, ik ook.
0: Staat het ook nog ergens vast?
1: Jazeker.
0: Waarom vraagt hij dat nou?
1: Ja, waar vraagt hij
0: nou? Waar staat de belangrijkste file?
1: Ik ben de koningin van de files vandaag. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Leidschendam. Daar staat 9 kilometer. Dat levert een kleine kwartier vertraging op.
0: Okay. Bestel jij wel eens bij Aziatische websites?
1: Nee.
0: Temu en zo,
1: nee.
0: Shein. Okay.
1: Nee.
0: Nou, dan treft dit jou niet, maar het is 1 juli. En dat betekent ook dat er allerlei nieuwe regels van kracht worden.
1: Ja.
0: Dat is 1 januari natuurlijk vaak de meeste. Maar 1 juli is ook zo'n mooi moment dat de overheid denkt, nou, dan gaan we eens even los.
1: Ja, we gaan eens even wat doen.
0: Ja. Nou, als je nu bestelt bij die Aziatische websites vanaf vandaag, dan kan je daar toch wel behoorlijk wat meer voor moeten betalen. Vanwege een heffing die wordt ingevoerd. Dus dat is bijvoorbeeld iets waar je op moet letten.
1: Ja. Ik zou het wel even doen, inderdaad. Ja.
0: Ik ga het even bestellen nu.
1: Ja.
0: En wat is er verder nog in het nieuws?
1: Ik weet het niet.
0: Oh.
1: Sorry. Ik ben nog niet helemaal wakker.
0: Iets over dat het AD schrijft dat de jonge generatie geen overuren wil maken, volgens mij. Dat zag je, daar hoor ik jou net over.
1: Hoor. Ja, dat klopt. Nee, de jongere generatie is niet heel dol op overuren. En al helemaal niet als ze er niet voor betaald worden.
0: Ah ja.
1: Ja, de werkomschrijving, de functieomschrijving, daar houden ze zich aan vast en daar wijken ze niet van af. Vind ik eigenlijk heel ouderwets voor de jongere generatie.
0: Ja, laten we die eens even een beetje moderner worden.
1: Maar zit jij zo in elkaar, Olivier?
0: Nee, zeker niet. Nee, want anders zou ik hier nu ook niet zijn, hoor. Kan ik je wel vertellen. Dan zou ik zeggen, ik begin om 9 uur.
1: Nee, maar goed, een zelfstandig ondernemer, hè, een ZZP'er.
0: Ja.
1: Ja, die lopen vaak wat extra kilometers.
0: Ja.
1: Als vanzelfsprekend.
0: Ja.
1: Zonder dat daar dan meteen met het mes op tafel wordt over onderhandeld.
0: Vind ik wel. Kijk, je moet wel, als je zelf afspraken maakt, moet je wel zorgen dat je niet de kaas van het brood wordt gegeten. Dus dat moet je wel doen. Maar voor de rest, dan zit je een keer 's avonds te werken, zit je in het weekend te werken.
1: Ja. Oh, misschien is het daarom dat de tijdlijn kapot is.
0: Dat zou kunnen.
1: Jij hebt het over zaagmans. En dan denk ik, zaagmans. Maar dat komt omdat wij niet vast omlijnde werkweken hebben. Nooit gehad ook.
0: Onze luisteraars misschien wel.
1: Ja.
0: Zou maar kunnen. Hè?
1: Ja.
0: Die misschien gewoon nu alweer klaar zitten te maken voor een nieuwe dag. Om weer naar de baas te gaan die op ze wacht. Met open armen.
1: Dat hoop je dan.
0: Hoop je maar dan.
1: Ja.
0: Hey, het is vandaag een bijzondere dag. Niet alleen 1 juli vanwege nieuwe regels. Maar ook natuurlijk Kitty Kotti. We gaan de muziekformatie strakjes bellen. En het is ook een feestelijke dag voor kapellenaar Henk. Waarom dat is, dat hoor je strakjes in de show. En we spelen strakjes een nieuw spel. We gaan op tracktocht.
1: Ja, zeker.
0: Dat is mij door Peter gezegd dat je absoluut tracktocht moet zeggen. Niet trektocht.
1: Ja.
0: Dat levert hele andere associaties op. Je gaat met ons mee. En aan jou als luisteraar dan de taak om te raden in welk land we zijn. Op basis van de tracks die je hoort op onze auto. Radio. Nou, dat belooft wat, hoor. Want Jet gaat de omschrijving doen. Ik ben heel benieuwd welke landen eruit gaan komen.
1: Ik ben me nu al aan het voorbereiden.
0: Heel goed.
1: Let op.
0: Nou, Adele die staat al klaar in de coulissen. Die gaat er nu voor. Dit is Send My Love to Your New Lover bij Rijnmond.

0: passieve agressie heeft een gezicht en het is van Adele. Ik zal het even uitleggen. Send my love to your new lover. Klinkt natuurlijk super lief, hè? Van, nou, als je hebt een nieuwe partner, ik wens er haar of hem alle liefde toe. Maar het is toch een beetje passief-agressief, hoor. Zo van, nou, ik wens er het beste of hem het beste.
1: Ja, het is een beetje cynisch.
0: Ja, daar zit een ondertoontje in. Ja.
1: Heb jij dat wel eens zelf ervaren?
0: Oh, zeker. Ja. Ja, alleen mijn vrouwen kennen dat ondertoontje. Dat kan er soms wel bij zitten, hoor.
1: Ik was echt dolblij toen mijn ex een nieuwe vrouw ontmoette.
0: Echt waar? Ja, maar oprecht blij?
1: Ja, serieus. En ik ben ook heel dol op haar.
0: Oké.
1: Ja.
0: Dus jij kan dat gewoon, jij kan dat zonder bijbedoelingen, kan je dat menen?
1: Het was niet de dag daarna natuurlijk. Maar nee, ik was zelf inmiddels ook gelukkig getrouwd.
0: Ja, precies.
1: Dus,
0: ja.
1: Maar,
0: als je allebei goed terecht bent gekomen, dan kan je dat misschien wat makkelijker. Ja, tuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. Nee, ik heb nog wel eens een ondertoontje gehoord in mijn carrière.
1: Okay. Maar
0: goed, je hoorde dus Adele op Radio Rijnmond. En ondertussen wordt er ook nog gewoon gevoetbald. Je zou het bijna vergeten. Althans, bijna niet aan het ontkomen. En gelukkig ook maar niet. Tenminste, ik vind het hartstikke leuk. Jij bent er wat minder fan van, geloof ik, hè? Van alles wat er nu nog gebald wordt.
1: Alles speelt zich 's nachts af,
0: ja,
1: Olivier.
0: Klopt, ja.
1: Dan ben ik met andere dingen bezig.
0: Oh ja, ja. Slapen.
1: Ik probeer dat. Ja,
0: ja precies,
1: ik doe mijn best.
0: Nou, er is onder andere door Noorwegen en Ivoorkust gespeeld. Dat werd 2-1 voor Noorwegen. Dat was denk ik wel te verwachten. Frankrijk-Zweden, ook een uitslag waarvan je dacht, nou, die had ik op zich wel in de pool goed. 3-0 voor Frankrijk. Daar zat ik nog even naar te kijken gisteravond laat. Ik kan je wel zeggen, de eerste helft, dat kwam nog langzaam en moeilijk op gang. Je dacht, al die Franse topscorers, die gaan wel even er gehakt van maken van die Zweden. Zweedse balletjes van maken. Maar dat lukte niet. Ik geloof binnenkant paal van Mbappé onder andere. Dus het bleef maar 0-0. En uiteindelijk, in die tweede helft, gingen ze eroverheen. En dus 3-0. En net nog, want het is christelijke tijdstippen. Ja, Mexico tegen Ecuador is net afgelopen, begreep ik. 2-0 voor Mexico is het geworden. En die Mexicanen, ook eigenlijk zoals verwacht, hebben het dus gehaald. En gaan door naar de kwartfinales.
1: Hoe sta jij in de pool eigenlijk?
0: Nou, bij Rijnmond wil ik het er eigenlijk liever niet over hebben. Maar zijn meer pool. Nee, ik sta bij Rijnmond ergens in de middenmoot. Zoals Dave Datema net verbaasd aan mij vertelde.
1: Mm-hmm.
0: Die dacht dat ik slechter stond. Nou, lekker dan. Bij andere pools, want ik doe aan nog twee andere pools mee, sta ik respectievelijk vierde van 90 mensen en eerste.
1: Niet.
0: Ja, echt waar. Ik zal het je zo laten zien, want je gelooft er niks van, ik zie het aan je.
1: Maar je bent te raden gegaan bij een octopus of iets dergelijks?
0: Nee, gewoon bij mezelf.
1: Serieus?
0: Ja, soms kan dat gewoon.
1: Dicht bij jezelf blijven.
0: Dicht bij jezelf blijven. Dat bleek toch beter dan ChatGPT of Claude of Gemini of andere dingen die mensen gebruiken tegenwoordig. Kan veel simpeler.
1: Oké.
0: Kan even goed nadenken.
1: Ik ben onder de indruk. Je ziet het aan mijn gezichtje.
0: Ik doe nou gewoon alsof ik dat allemaal al het ijs met de pacht heb. Valt ook wel weer mee. Maar ja, laat mij maar gewoon plaatjes aankondigen. Dat ben ik beter in.
1: Oké.
0: Dat gaat
1: ga
0: wel beter. Paul McCartney en Wings zijn dit bij Rijnmond. En Silly Love Songs. Goedemorgen.

0: Alex Warren. Fever Dream op Radio Rijnmond. En daarvoor nog City Love Songs van Paul McCartney en Wings. Allemaal op je vroege woensdagochtend hier. Dus op Radio Rijnmond bij Eruit. En zometeen, Jet, gaan we weer de vroegste vogel loslaten. Belangrijk
1: ja,
0: moment in het programma.
1: Ik heb een heel leuk en superlief klein vogeltje klaar. Mm. Zitten hier.
0: Okay,
1: ja, hij valt een beetje rond hier, maar je hoort hem bijna niet.
0: Nee.
1: En nou, die kan zich nog een beetje aanpassen qua kleuren.
0: Ja.
1: Dus dat mag de vroege vogel dan zelf aangeven. Maar er moet wel zich even een vroege vogel dan gaan melden.
0: Ja.
1: Dus als je denkt, nou, deze dag lijkt me een goede dag om een heel lief, klein, schattig vogeltje te ontvangen vanuit de Eruit-studio. Laat het dan eventjes weten via de app. Dan kunnen we je zo misschien wel bellen en blij maken met de vroege vogeltjes.
0: Ja, dat is toch hartstikke leuk. Dus inderdaad, de Rijnmond-app gebruiken. En wie weet bellen we je dan strakjes wel eventjes. En dan, nou, dan mag jij inderdaad laten weten hoe die eruit mag zien.
1: Ja, vinden we leuk.
0: Fantastisch, joh. Nou, de vroegste vogel komt er dus aan. En een andere vroege vogel, die meldt zich hier zo meteen ook. Maar daar kan je niks aan meer doen, hoor. Die ziet er gewoon uit zoals hij eruit ziet. Kan hij ook niks aan doen. Steve Datema namelijk. Die is nieuwslezer.
1: Heel lieve vogel.
0: Ja, is heel lief.
1: Een rare vogel, maar een leuke vogel.
0: Zeker. Maar eerst de stel nog. An American Boy.

0: Estelle en American Boy hier op Radio Rijnmond bij Eruit. Zometeen zijn we alweer bij je terug met het weerbericht met Steven van der Gijzen. En als er files staan, en die staan, dan kan ik je alvast verklappen, dan weet jij dat. En Dave, wat zit er in het nieuws?
1: Hij gaat helemaal ingewikkeld maken.
0: Oh jee.
1: Ik ga het zo meteen over het weer hebben. En over een weerrecord. En over een super El Niño.
0: Oké.
1: Okay. Straks meer.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Van Uffelen. Das Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
5: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen. Mode op zijn mooist.
7: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
0: Goedemorgen, 6:30 geweest. Je luistert naar Radio Rijnmond. En dit is Eruit, met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave. En het weer krijgen we van Steven van der Gijzen. Maar eerst, Jet, het staat weer hartstikke vast, hè?
8: Nou, vooral op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp, daar staat 18 kilometer, ruim een half uur vertraging door werkzaamheden op de A44. En de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, daar staat 6 kilometer, een kwartier. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 6 kilometer, een kwartier vertraging, ook door wegwerkzaamheden.
0: Oké, okay, dankjewel Jet. Dan gaan we naar Steven van der Gijzen. En ik vind het altijd aangenaam om met hem te praten. Maar het is ook een aangename dag volgens mij, Steven. Goedemorgen.
9: Een hele goede morgen, Olivier. Nou, zeker. Het ziet er goed uit vandaag. Flink wat zon op deze woensdag. Blijft ook op de meeste plaatsen droog. De meeste zon vinden we vandaag op het strand. Het oosten van de regio maakt vanmiddag een kleine kans op een regenbui. Nou, aangename temperaturen vanmiddag 22 tot 24 graden bij een matige noordwestenwind. Nou, morgen krijgen we in de loop van de ochtend te maken met wat regen. Maar in de loop van de middag klaart het ook wel weer op. En wordt het morgenmiddag ongeveer 22 graden.
0: Kijk, nou, dat is zeer de moeite, kan ik wel zeggen. En die enorme hitte, daar gaan we het straks weer over hebben, hè? Of die nog terugkomt.
9: Daar gaan we het inderdaad over hebben. Maar of die terugkomt, ik zie een hoop nieuwsberichten verschijnen online over dat er weer tropische hitte aankomt. Maar ik zie het alvast voorlopig niet.
0: Oké, okay, oh. Nou, hij geeft het toch al een beetje weg, hè?
8: Ik zet even een klusje achter de naam van Stefan van der Gijzen.
0: Ja. Tot straks, Stefan. Dankjewel.
9: Tot zo.
0: En dan de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgen we van Dave Datema. Dave, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op de Mijnsheerenlaan in Rotterdam-Sjaarloos is iemand gestoken. Slachtoffer is gisteravond naar het ziekenhuis gebracht. Ook is iemand opgepakt. De politie heeft nog niks gezegd over een aanleiding. Bondscoach Ronald Koeman is opgestapt een dag na het verlies van Oranje tegen Marokko op het WK voetbal. Hij had nog een stuk verder willen komen met Oranje, maar hij kijkt vooral met trots terug op de afgelopen jaren. Op Instagram staat een persoonlijk verhaal van Koeman, waarin het haast wel lijkt alsof hij helemaal afscheid neemt van het voetbal. En de NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.
10: Dat zat wel een beetje in dat bericht dat hij op Instagram plaatste. Waar hij dus inderdaad al zijn clubs bedankte. En als je dan ook de reden meeneemt dat zijn vrouw dus al een hele tijd ernstig ziek is. Hij heeft ook gezegd dat ze willen gaan reizen, dus het zou heel goed kunnen. Maar goed, het is de voetballerij, dus ik durf nu niet te zeggen dat hij nooit meer terugkeert.
1: Ja, kijk maar naar Dick Advocaat, die al 15 keer de afgelopen jaar steeds weer een nieuwe klus aankondigt. Ja, Koeman was 2 keer bondscoach bij Oranje van 2018 tot 2020 en van 2023 tot nu. En de oceaan is in deze tijd van het jaar niet eerder zo warm geweest en alle records worden verbroken. El Niño, dat is een klimaatverschijnsel dat eens in een paar jaar optreedt, lijkt heftiger dan ooit. En dat komt weer door klimaatverandering. Vorige week haalde de temperatuur van het water in de Stille Oceaan 20,9 graden. Dat is nooit eerder zo hoog gemeten. En ook in de poolgebieden is het water slechts ruim een halve graad warmer. Nou, dat nieuws komt niet helemaal onverwachts, dat er meerdere oceanen zijn de afgelopen maanden opvallend hoge temperaturen gemeten. Nou, El Niño, dat is dat klimaatverschijnsel, dat komt eens in de 2 tot 7 jaar voor. De laatste keer was 2024. Dat zorgt voor hoge watertemperaturen, een zwakkere tropische wind en veranderende oceaanstromen. Ja, dat heeft in sommige delen van de wereld grote gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan meer regen en risico op overstromingen in Zuid-Amerika, Oost-Afrika en Zuidoost-Azië en Noord-Amerika, Australië en Indonesië. Die kampen dan weer met grote droogte en bosbranden. Ja, voor dit jaar wordt dan de zwaarste El Niño in decennia verwacht. Een zogeheten, zo zeggen de wetenschappers, een super El Niño.
11: Ja, dat klinkt dan meteen ook wel. Dat bekt dan wel weer lekker, hè?
1: Staat goed in de kop.
11: Ja. Ja. Hey, hoe is het met jou El Niño? Nou, super El Niño. Ja.
8: Het klinkt leuker dan het is.
11: Ja, het klinkt leuk, maar het is het inderdaad helemaal niet. En ja, je hoort dan vaak die discussies. Mensen zeggen, een half graadje, maakt het nou uit. Maar dat heeft enorme gevolgen.
1: Gigantische gevolgen.
11: Ja. Nou, hier in de studio lopen de temperaturen ook op, maar niet zo erg. Het is nog geen super El Niño, kan ik zeggen.
8: Wel super gezellig.
11: Super gezellig, ja. Maar dat klinkt ook leuker dan het is. Dat is precies even leuk als dat het klinkt. Dankjewel Dave, tot straks.
12: Dit is Radio Rijnmond.

0: Eén voor alle, alle voor één. Douwe Bob en All for One op Radio Rijnmond. En daarvoor ZZ Top en die klassieker Gimme All Your Lovin' op Radio Rijnmond, waar je het beste van de jaren 80, 90 en van nu hoort. En nou, dat motto dat doen we elke ochtend weer eer aan. En dat trouwens ook elke middag en elke avond en elke nacht. Zo zijn we.
1: Ja, zo zijn we gewoon. Ja,
0: dag en nacht kun je ons er wakker voor maken. Dan komen we wel weer hoor, met het beste uit de jaren 80, 90 en van nu. Goed, we krijgen veel appjes binnen. We hadden het net al...
1: Zo gezellig.
0: Ik verbaas me er altijd over. En dan denk ik, ja, dit is toch best wel een vroeg tijdstip.
1: Ja, nou wat ik altijd heel leuk vind als ik, Milou mag vervangen... Is dat er al appjes binnenkomen nog voordat de uitzending is gestart. Ja. Allemaal vaste luisteraars die dan zeggen... hey, goedemorgen, we maken er weer een mooie dag van. Dat vind ik zo leuk.
0: Ja, vind ik ook. En dan weten ze nog niet wie er zitten. Tenminste, dan denken ze Peter en Milou. Dan blijken wij het opeens te zijn.
1: Ja, maar daar wordt ook dan meteen op gereageerd. Oh. Onder andere door een zeer gewaardeerde vaste luisteraar, Danny. Die zegt, hey, mijn toppertjes Jet en Olivier. Oh. Maak een mooie dag van. Ja, dat vinden wij natuurlijk heel erg leuk om te horen.
0: Zeker.
1: En Wim, die zegt altijd, goedemorgen radio, vriendjes. Ari, die komt dan binnen. Bijzonder goedemorgen deze morgen. En Astrid zegt, dat vind ik dan heel leuk. Morgen, Peter en Milou, wat hebben jullie toch een leuke baan. Ja, en dan moet ik even natuurlijk reageren. Daar heeft ze natuurlijk volledig gelijk in.
0: Ja.
1: Alleen ze hebben vandaag wel eventjes vrij.
0: Ja, zij hebben vrij.
1: Neemt niet weg dat wij het heel erg leuk vinden om ze dan eventjes te vervangen. En René Bredeveld, dat vind ik dan ook echt heel leuk. Vorige keer toen wij hier waren, toen was René de winnaar van een spelletje.
0: Ja.
1: En die stuurt nu een foto van die Rijnmond sokken, dat hij er blij mee is. Maar ook dat hij dus al rond 5 uur is vertrokken uit het zonnige Hellevoetsluis met een paar foto's erbij.
0: Wat leuk.
1: Nou, dat ligt er niet om. Dat ziet er inderdaad heel mooi uit.
0: Mooi zonsopgang.
1: Ja, prachtig. Nou, maar dat had ik dus ook toen ik hier vanochtend naartoe fietste, dat ik over de brug keek en dat ik dacht, jeetje, wat is dat toch mooi ook in de ochtend, hè? Zo'n stad die ontwaakt.
0: Ja, ik zal het even laten zien als je nu meekijkt. Dan kan je ook even de foto's van René zien.
1: Ja, hartstikke leuk. En Rita die reageert nu ook meteen weer van, ik ben altijd aangenaam verrast als jullie er zitten 's ochtends. Ja, dat zijn wij ook. Wij zijn ook verrast als we er dan toch weer bij zijn. Rita, leuk dat jij er ook weer bij bent. En Brian die zegt, hey, goedemorgen André Giganten. Fijne dag en uitzending. Nou, dat is hartstikke leuk.
0: Wat een gezelligheid.
1: Ja, maar inderdaad, het is zo gezellig.
0: Het is geen werk eigenlijk wat wij doen.
1: Nee. Het is een voorrecht om hier te mogen zitten. Zo voel ik dat altijd wel. Ik verheug me er ook altijd
0: op. Ja, ook. En dat maakt dus ook dat je... Nou, je moet er wel op een bepaalde tijd zijn. Dat is eigenlijk het enige wat het nog een beetje op werk doet lijken. Maar als je er eenmaal bent, is hartstikke leuk.
1: Ik vind het niet zo heel erg om vroeg op te staan.
0: Nee.
1: Helemaal niet zelfs.
0: Nou, dan is in totaal 1 iemand in de studio die dat niet erg vindt.
1: Nou, dat is toch al gauw 50%.
0: Ja, 50%. Ja. We hebben een kleine poll gehouden hier.
1: Ja.
0: Zo gaat dat. Zometeen gaat die vroegste vogel, die vindt het vast wel leuk, hè, om een vroegste vogel te zijn.
1: Ja.
0: Die gaat weer vliegen naar iemand toe die ook een vroege vogel is. Wie dat is, dat bepalen we zo meteen. Die gaan we zo meteen bellen. Naar Car Wash van Christina Aguilera en Missy Elliott.

0: origineel van Rolls Royce, maar deze versie, ja, die mag er ook wel zijn hoor. Christina Aguilera en Missy Elliott en Car Wash. Je luistert naar Eruit. Goedemorgen en wat fijn dat je ook weer op dit onchristelijke tijdstip luistert naar dit radioprogramma. 7:10 is het. En nou, zoals altijd in dit programma zoeken we ook een vroegste vogel die wij een vroegste vogel mogen sturen.
1: Ja, en ik vind het zo leuk, want er waren dus een aantal mensen die zich kwamen melden in de app. Best wel veel trouwens. Maar Aad, die sprong eruit, die had echt een duidelijke wens als het ging om het vroege vogeltje. Dus ik dacht, nou, ik ga Aad eens eventjes bellen.
0: Nou, gelijk heb je. Aad Smits uit Rotterdam Obboord. Goedemorgen, Aad.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, we komen zo meteen bij jouw wens. Maar eerst eventjes, hoe is het met je? Heb je een goede dag tot nu toe?
2: Ja, ik moet weer gaan werken.
0: Je moet weer gaan werken? Ja, ik weet niet of dat goed is.
2: Ja, nou ja, matig, maar ja goed, dan moet je toch werken. Ja,
0: ja precies. Ja, ja en wat voor werk doe je aan?
2: Nee, ik ben bij de dingen der gemeente.
0: Bij de gemeente?
1: Oh.
0: Oké.
2: Okay.
1: Ja. Ja, dan kan je wel een vogeltje gebruiken, denk ik.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: En wat doe je bij de gemeente Aad? Is dat dan op kantoor of ben je juist buiten?
2: Nee, ik zit gewoon om de werk te doen. Gewoon taartje werk.
0: Oké.
2: Ja.
0: Nou, fijn dat je dat doet voor ons. Hè? Want ja, als je voor de gemeente werkt, dan werk je eigenlijk ook een beetje voor ons. Daar zijn we hartstikke blij mee.
2: Want,
1: ja, dan heb je helemaal een vogel verdiend. Maar jij hoorde dat wij iemand zochten die wel een vroeg vogeltje kon gebruiken. En je had een duidelijke wens. Hoe moet de vogel eruit zien, Aad?
2: Nou, gewoon een wit vogeltje.
1: Gewoon een lief, klein, mooi wit vogeltje.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Dus even kijken, kunnen we daar wat mee?
1: Hij zit hier naast me. Het is een meisje. Ze heet Fientje, zei ze. Fientje, dat komt van Fietje, want zo heet haar moeder.
0: Okay.
1: En Fietje, die staat hier te trappelen. Dus als ik het raam open doe, dan gaat ze richting Ommoord. En het leuke is, mijn oudste tantetje, Wanda, die woont in Ommoord. En die noem ik altijd mijn vogeltje.
0: Nou.
1: Dus ik laat haar ook eventjes langs mijn tante vliegen. En dan komt ze naar jou, Aad.
0: Aad, ben je er klaar voor?
1: Opengezet.
2: Ja?
1: Ja?
0: Oké, daar komt-ie.
1: Daar gaat ze.
2: Ja, kom. Ja,
0: hey. Ik heb een mooie witte.
1: Ja.
0: Hartstikke goed, Aad. Nou, fijn dat je er blij mee bent. Dat is toch wel fijn. Het is toch jammer als je zegt, nou, die was niet helemaal wat ik in gedachten had. Dat zou je vervelend zijn.
2: Hey, ja, maar wat je wat doen kunnen. Dat leuk is. Ik heb hier ook nog vogeltjes allemaal hier.
1: Oh, echt joh.
0: Nou,
1: wat gezellig.
0: Dat past er mooi bij. Ja, hartstikke goed. Hey, dankjewel Aad. Leuk dat je
2: ons vroegste vogel wilde zijn. Bedankt en een fijne dag. Hè?
0: Ja, jij ook. Werkzaam.
2: Hey, dag. Hè.
0: Dat was Aad Smits uit Rotterdam Ommoord die een mooi wit vogeltje heeft gekregen van ons. En ondertussen is het wel de tijd voor ontbijt hoor. Met Deep Blue Something en Breakfast at Tiffany's. Goedemorgen.

0: One Hit Wonders van Deep Blue Something. Na dit werd het niet echt meer wat. Maar deze is dan wel hartstikke goed. Hè? Breakfast at Tiffany's bij Eruit hier op Radio Rijnmond. Waar we alweer oprukken naar het nieuws van 7 uur. En dat doen wij niet, hè? Dat doet Dave Datema zo meteen. Die praat je zo meteen in, pak een beet, 2 minuutjes helemaal bij. Tot zo!
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
2: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Dat is een goeie.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Goedemorgen, het is bijna 7 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen in dit radioprogram praten we met kapellenaar Henk, die letterlijk zijn foodtruck uit is gegroeid. Nou, wat hij nu van plan is en daarmee te doen, dat hoor je zo meteen. Maar eerst het Rijnmond nieuws van 7 uur met die altijd uitgeslapen Dave Datema. Dave, goedemorgen.
6: Goedemorgen. In Ridderkerk is een jongen van 15 neergestoken door iemand met een schroevendraaier. Dat gebeurde op de Koos-Jajalstraat. De steekpartij was iets voor tienen. De politie heeft een 23-jarige man opgepakt. De politie heeft niet aangegeven wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoek doen of de protocollen wel duidelijk genoeg zijn. Samen met de kinderopvangorganisatie zal worden gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen. De 2 betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. Oud Feyenoord speler en coach Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Gisteren werd hij met Oranje uitgeschakeld op het WK na strafschoppen tegen Marokko. Daarmee komt er een einde aan de 2e periode als bondscoach bij Oranje van Koeman. Eerst van 2018 tot 2020 en later van 2023 tot nu. Op het vorige WK wist hij met Oranje nog de halve finale te bereiken. En ook al had hij dit keer veel verder willen komen op het WK met Nederland, de trots overheerst, schrijft hij op Instagram. Hij is trots op alles wat het voetbal hem heeft gebracht en het feit dat hij van zijn grootste passie zijn beroep heeft kunnen maken. Toch zijn er belangrijke zaken dan voetbal, zegt Koeman. Zijn vrouw Bartina is al langere tijd ziek. Mexico, Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de 8e finale van het WK voetbal. Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Ivoorkust. 5 minuten voor tijd maakte Erling Haaland de winnende goal. Frankrijk won met 3-0 van Zweden. Daar scoorde Mbappé 2 keer. Die is met 6 doelpunten nu topscorer van het toernooi. Frankrijk-Zweden stond onder leiding van de Duitse scheidsrechter Danny Makkely. Mexico won met 2-0 van Ecuador. Het weer, zonnig en droog. Het is 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen. Later klaart het op. Het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel Dave. 19:30, dan spreken we elkaar weer. En de verkeersinformatie die krijgen we nu van Jet, want die ochtendspits die komt er behoorlijk op gang inmiddels, hè?
7: Ja, vooral op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en Hoogmade. Daar staat 16 kilometer, 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 7 kilometer, 1 kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Succes daar!
0: Ja, zeker.
7: Sterkte.
0: Dank je wel, Jet.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
9: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
8: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
10: Zo hou ik ruimte
8: voor andere patiënten. Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
14: Slag, dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
1: Dit is Radio Rijnmond. Eruit. Met Olivier en Jet.
2: Radio met een grote R.

0: Yeah, de man met de langste adem ter wereld. Tenminste, als je dit nummer hoort. Maar toch werd ook die een keer uitgeblazen. Namelijk iets meer dan 6 jaar geleden. Maar wat een carrière heeft die man gehad. Hè? Elke keer als het weer een mooie dag is zoals vandaag. Dan denken we weer aan hem en dan denken we aan deze. Bill Withers en Lovely Day. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, en of het een lovely day is.
1: Zeker.
0: Hè? Of in ieder geval wordt. Want de morgenstond heeft goud in de mond. En jij bent er al vroeg bij. Hartstikke slim natuurlijk ook. Olivier en Jet hier. Een ochtendje in plaats van Peter en Milou. Met de ochtendshow op Radio Rijnmond. Eruit op deze woensdag 1 juli. De helft van het jaar ligt alweer achter ons. Ik ruik de kerstboom al bijna weer.
1: Ik ben aan het aftellen. Ja.
0: Het einde van het jaar, daar gaan we alweer naartoe. Zo snel gaat het. Maar het is ook de dag van Kitty Kotti. Heb jij daar iets mee, Jet? Met
1: ja.
0: Kitty Kotti?
1: Ja.
0: En waarom?
1: Ja. Nou, ik vind het mooi dat er hier om de hoek een heel mooi monument staat. Mm-hmm. Aan de Lloydkade. En ik zie dat mensen daar hoop en troost uithalen. En het is altijd goed om de geschiedenisboeken in te duiken. Dat was een van mijn favoriete vakken.
0: Ja.
1: En dat hoort daar zeker bij. Dus ja, ik heb daar zeker iets mee. En ook met de gemeenschap.
0: Ja, ja. Wat zeg je tegen mensen? Dat hoor ik ook nog wel eens om me heen. Mensen zeggen, ja, maar het is al zo lang geleden. Dat geldt trouwens ook voor 4 mei, weet je. Of ja. Ja, moeten we er niet eens een keertje dat laten?
1: Ja, waarom zouden we? Het is niet nodig om het te laten. En zolang mensen daar iets uithalen en dat belangrijk is, waarom zouden we het laten?
0: Ja.
1: Ik bedoel, ik vier mijn verjaardag niet. Voor andere mensen is dat heel belangrijk. Ik ga dan ook niet zeggen tegen andere mensen, ja, ik vier het niet. Ik heb er niks mee.
0: Het is al zo lang geleden.
1: Ja, het is al zo lang geleden dat ik geboren werd. Waarom zou ik. Ja, weet je, dat is voor iedereen anders. En
0: nee,
1: ik heb daar gewoon. Ik vind niet dat ik daar dan iets van moet vinden.
0: Nee, nou zo is het ook.
1: Dat is het.
0: Strakjes gaan we ook even bellen met een muzikale act die van alles met Kitty Kotti te maken heeft.
1: Ja.
0: Maar eerst even kijken. Ik zei net al, het wordt een lovely day. Nou, dat is zeker als je naar het weer kijkt het geval. Want het wordt een flink zonnige dag. Vrijwel overal blijft het droog. Met de temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Dat is persoonlijk, als ik dan voor mezelf spreek, mijn absolute voorkeur.
1: Bij mij exact hetzelfde.
0: Voilà.
1: Ja.
0: En hoe is het op de weg?
1: Nou, het is vooral op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is het echt eventjes vervelend. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade, daar staat 15 kilometer, een uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Wat is ons verder opgevallen in het nieuws vanochtend? Nou, vanaf vandaag kunnen pakketjes die je besteld hebt op Temu en Shein, hè, die Aziatische aanbieders, kunnen duurder uitvallen omdat er een heffing van de EU bovenop komt. Dus als je weer denkt van, nou, ik ga lekker goedkoop bestellen, pas op.
1: Ja.
0: Het kan dus best wel wat duurder uitvallen.
1: Ja, en jongeren willen vooral binnen hun functieomschrijving werk uitvoeren. Daarbuiten zien ze vaak niet zitten. Net als overuren maken. Dat gaan ze al helemaal niet doen als ze er niet voor betaald worden. Al dus het Algemeen Dagblad.
0: Ja, dat is toch wat, zeg. Nou, ja, ik moet zeggen, ik heb daar zelf niet zo'n last van. En
1: ik
0: jij
1: ook
0: niet, hè?
1: Nee.
0: Nee, zijn er
1: maar
0: geen jongeren
1: ik denk
0: meer.
1: Ook dat het anders is. Omdat, weet je, wij zijn zelfstandig ondernemer. En dan ben je zo goed als je laatste klus. Dus je moet altijd toch een stapje extra zetten.
0: Ja,
1: zo is het gewoon.
0: Nou, over overuren draaien gesproken. Zometeen praten we met Henk.
1: Ja.
0: En dan hoor ik je denken, welke Henk? Wat moet ik met Henk? Nou, deze Henk die komt uit Capelle aan de IJssel. Die heeft een populaire foodtruck. En die foodtruck is zelfs zo populair dat hij er eigenlijk niet meer in past. Maar er gloort hoop. We spreken hem zo meteen. Na Train en Hey Soul Sister bij Rijnmond.

0: tonight. Een band die niet kapot te krijgen is. Wat hebben ze toch veel hits. De laatste jaren niet meer zoveel van gehoord. Maar deze die komt altijd weer terug hoor. Hey Soul Sister van Train. Ja, wie wel eens in Capelle aan de IJssel komt, die kent die gigantische rijen op de parkeerplaats bij de David Lloyd daar vast wel. Want mensen staan uren en uren te wachten voor de Surinaamse broodjes en bami van foodtruck Harry Pally. Maar vanaf vandaag hoeft dat wachten in de kou of de regen niet meer. Want eigenaar Henk Harpal, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij maakt deze feestelijke 1 juli nog een stukje feestelijker, hè? Want wat gaat er vandaag gebeuren?
1: Vandaag gaan we dus voor het eerst open. Dan gaan de deuren open van de winkel. Ja. Van de toko in dit geval. En dan gaan we dus eigenlijk over naar een vaste toko. Van voetdruk naar een vaste toko.
2: Kijk, dat is mooi, hè. Want als je terugdenkt aan 7 jaar geleden, toen verkocht je op je allereerste dag in de voetdruk wel geteld 5 broodjes. En dan dacht je, ja, waar ben ik nou aan begonnen? Maar het is allemaal goed gekomen.
1: Ja, boven verwachtingen eigenlijk. Hè? Ja. Ik bedoel, kijk, het was natuurlijk als een hobby en je wilde ooit eens een keer iets voor jezelf doen. En op een gegeven moment zei ik tegen mevrouw van Jozak, ik zeg, ik wil iets voor mezelf doen. En ze zegt, ja, maar ze heeft dan meer van een zekerheid. Hè? Van ja, maar we hebben een hypotheek, we hebben dit, we hebben zus. Ik zeg, ja, dat begrijp ik. Ik zeg maar, ja, als het niet loopt, dan kunnen we altijd nog verkopen.
2: Ja.
0: Ja, zo is het ook, hè. En dus, dat is uiteindelijk helemaal losgegaan. Want...
1: Ja, uiteindelijk wel, ja. Dus wie had het zo verdromen dat het zo uit zou komen natuurlijk, hè?
0: Nou, inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik begreep dus, jij werkt volgens het op-is-op-principe. Ik las ook een gesprek met jou daarover. En dat betekent dat je al 's morgens vroeg sta je alles al te maken en zo. Maar ja, als het op is, dan is het op. Nu heb je dus een prachtig pand in plaats van een kleine foodtruck eigenlijk. Maar betekent dat ook nog steeds op-is-op of gaat het nu oneindig door?
1: Nou ja, oneindig. Ik bedoel, uiteindelijk wat ik al zei. kijk, ik bedoel, het is natuurlijk een heel ander concept. Kijk, als je praat over een, even grofweg gezegd, niet oneerbiedig, maar een McDonald's. Weet je, die zijn dus natuurlijk veel groter concern. En het is maar een hele kleine toko. En ik maak alles dagvers.
0: Ja.
1: In die zin van dagvers, zoveel mogelijk. Zoals mijn nasi, mijn bami, mijn zoutensoep. Die maak ik dus elke ochtend maak ik gewoon vers. En op het moment dat ik dat maak, dan is het gewoon op is op in dit geval.
0: Ja.
1: En dan probeer natuurlijk zo, kijk nu je een toko hebt, probeer natuurlijk zoveel mogelijk dat bij te houden. Maar ja, als het dan zo druk is en op een gegeven moment, dan heb je daar geen tijd meer voor om het bij te maken.
0: Nee, precies. Nou, vandaag is het 1 juli natuurlijk, Kitty Kottie. Dat is een prachtig moment, bewust gekozen ook neem ik aan voor een opening van een Surinaamse keuken. Voor jou persoonlijk is er nog een reden, hè, voor deze dag, waarom die extra betekenis heeft gekregen.
1: Ja, dat wat ik al zei, hè. Kijk, ik heb de token natuurlijk al een tijdje al, zeg maar, die overdracht gehad. Dat was precies op mijn verjaardag op 4 mei geweest. En toen wilde ik al eerder open, maar ja, je moest natuurlijk nog het een en ander doen. Nee, je moest nog wel een beetje netjes maken, wat leuker maken, gezelliger. En op een gegeven moment dachten we, nou, gaan we open 6 juni, 6/26. Ik zeg, ja, oké, leuk, maar het is wel een beetje kort vroeg. Nou, toen hebben we dus die opening gehad, formeel dan met de wethouder, op 26/26. En toen dacht ik van, ja, maar wacht even, 1 juli is natuurlijk Kitty Kottie.
0: Mm-hmm.
1: En dat associeert zich natuurlijk met de Surinaamse keuken ook, hè?
0: Ja.
2: Ja, het is wel grappig trouwens. Er reageert nu een luisteraar. Die zit heel aandachtig te luisteren, denk ik. Die zegt, vandaag is het Kitty Rotti.
1: Ja, had ik ook zo kunnen noemen. Echt, dat is wel heel leuk. Ja.
0: Jacob, jou bedankt voor het appen. Dat is inderdaad een hele leuke. Nou, ik zou zeggen inderdaad, het wordt vandaag Kitty Rotti voor jou. En heel veel succes daarmee ook, Henk. Ik hoop dat het een groot succes gaat worden vandaag.
1: Nou ja, ik hoop het ook natuurlijk, uiteraard. En nogmaals, we zullen zien hoe het zal gaan lopen. Hè. Want het is natuurlijk wie niet waagt, die wint.
2: En als we in de buurt zijn, dan kom ik een lekker soutensoepje halen, want daar ben ik dol op.
1: Heel graag, heel graag. Succes. Dit loopt vandaag als een tierenlier.
2: Ja,
1: hartstikke bedankt. Ja, en jullie bedankt voor deze interview.
0: Heel graag gedaan. Fijne dag.
1: Jullie ook. Succes verder. Dankjewel, hè.
0: Hoi. Henk van Toko Harry Pally in Capelle aan de IJssel. Dus dan weet je waar je nu naartoe moet. Want behalve vandaag is die ook gewoon voortaan de komende tijd weer open. Dus als je er vandaag niet naartoe komt, kan je een ander moment gaan.
2: Lekker
0: hoor. Ondertussen draaien wij de hit van dit moment op Radio Rijnmond hierbij eruit. Dit is Justin de Wild en Cheerio.

0: Shepherd en het mooie Let Me Down Easy. En daarvoor de hit van dit moment, Cheerio van Justin de Wild. En het is wel grappig, die werd daar ook zelf totaal door overvallen. Maar toevallig sprak ik iemand van zijn platenmaatschappij. Die waren er ook totaal door verrast van, wat is dit nou? Dat is een enorme hit natuurlijk geworden. En toen dachten ze, ja, we moeten nou wel wat gaan doen. Dus die man die staat nu in 5 feesttenten per avond ongeveer door het hele land. Die is keihard Cheerio aan het zingen de hele dag.
1: En, zo.
0: All the way to the bank, zeggen ze dan. Hè? Dus, dat is wel weer lekker voor hem, toch?
1: Zeker. Als je eenmaal
0: zo, dat is een binnenkomer.
1: Maar het is ook zo grappig dat je totaal kan overvallen.
0: Ja.
1: Wel, meestal denken mensen, oh, ik heb een hit in handen en dan wordt het niks.
0: Nee.
1: En het kan dus ook andersom.
0: Nee, dat komt inderdaad vaker voor dat mensen denken, ik heb het, dit is hem.
1: Ja.
0: Dan is het toch helemaal niks. Nou ja, goed. Gelukkig hebben wij Dave Datema.
1: Gelukkig.
0: En als je daar even goed kijkt, dan is het wel wat, hoor. Hij is nieuwslezer namelijk bij ons. Die heeft me wat, joh.
2: Ja, normaal gesproken ziet een president van Amerika af van zijn zakelijke inkomsten. Maar nu is zwart op wit aangetoond wat Trump het afgelopen jaar heeft verdiend. En dat is niet niks. Straks meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
8: Oh ja joh?
7: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Ja. Goedemorgen, het is bijna 7:30. Dit is Radio Rijnmond. Met eruit in volle gang. Met zo de hoofdpunten van het nieuws met Dave. En het weer met Stefan van der Gijzen. Maar eerst zijn er natuurlijk die vermaledijde files. En die krijgen we gelukkig dan wel weer van Jetsel.
1: Nou, ik begin met de ergste. De A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude Rijndijk. Daar staat 13 kilometer. Een uur vertraging door wegwerkzaamheden op de A44. De A16 Belgische grenzen richting Rotterdam. Tussen afrit Rijsberg en Dordrecht. Daar staat ook 16 kilometer. 20 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer, 13 minuten. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum 7 kilometer, 20 minuten. En dat was het.
0: Oh,
1: nou,
0: best mee.
1: Nou, nee. Behalve als je op de A4 staat.
0: Ja, nee, dat is huilen inderdaad.
1: Zo.
0: Ja, en de spits is nog niet eens op zijn hoogtepunt, dus het kan nog erger worden. Nou goed, dankjewel in ieder geval Jet. Dan gaan we naar Stefan van der Gijzen en die heeft het weer voor ons. Stefan, goedemorgen.
9: Olivier, een hele goede morgen.
0: Ben jij een beetje vrolijk op het moment dat er dit soort temperaturen op de thermometer verschijnen?
9: Nou, ik vind dit helemaal fantastisch.
0: Ja, hè?
9: Zeker weten.
0: Ja.
9: Ja, die bloedhitte vond ik echt verschrikkelijk vorige week. Er zijn ook maar weinig mensen die dat wel heel lekker vinden, denk ik. En die temperaturen van vandaag, dat houden we ook nog wel langere tijd vast. Vanmiddag wordt het zo'n 21 of 22 graden op het strand. Waar het zeewater trouwens is opgewarmd tot zelfs 21 graden. Dus je kan gerust een duik nemen. En diep landinwaarts in de regio wordt het vanmiddag 24 graden. Flink wat zonneschijn. Op de meeste plaatsen blijft het ook droog vandaag. En een matige noordwestenwind. Nou, morgen wordt het wel een beetje anders. Gaat het in de loop van de ochtend vanuit het noordwesten enige tijd regenen. Een stevige wind ook morgenmiddag. Windkracht 4 tot 6 uit de westelijke richting. Dan maximaal 22 graden. Maar in de loop van de middag wordt het dan wel weer droog. Vrijdag dan blijft het zelfs de hele dag droog. Geregeld zon, 21 of 22 graden. En ook het weekend ziet er goed uit. Geregeld zon, op de meeste plaatsen droog. Ja, en 21 tot 24 graden. Dus dat ziet er gewoon goed uit.
1: Ik vind dit een goed gesprek, Stefan. Ja, ik hou hiervan. Uitstekend.
9: Ja, ik ook.
1: Ja. Ik ga je vaker bellen.
0: Nou, dat vind ik ook. Ja. Stefan, dit is gewoon... Jet is hier ook blij mee. Hebben we al vastgesteld, deze temperaturen. Nog even checken, want dan hebben we de bingo-kaart compleet. Dave Datema, blij met 21 tot 24 graden.
9: Absoluut, man.
1: Oké. Okay. Idee.
0: Nou, het is wel een beetje mooi. Jammer. Want bij de radio is het wel de bedoeling dat dan iemand het er niet mee eens is. En dan een beetje een discussie gaan krijgen. En zo,
1: nou, ik ga
0: dan
1: ben ik het niet meer eens overigens.
0: Kijk, heel goed. Kijk, Dave, je leert het wel, hè, die Dave. Dat gaat wel goed zo. Dankjewel, Stefan. Tot straks, hè.
9: Hey, tot later. Hoi.
0: Nou, waar we niet over gaan discussiëren, althans, laten we dat proberen, is het nieuws. Want dat heb jij, Dave.
2: We gaan de derde dag in met dat er geen treinen rijden van Rotterdam richting het zuiden. Naar Dordrecht en Breda rijden nog altijd geen treinen vanwege de kabelbrand bij Rotterdam Stadion eerder deze week. De 300 kabels die daar liepen moeten één voor één worden gecontroleerd en eventueel vervangen. Want met die kabels worden de seinen en wissels bediend. Inmiddels is het duidelijk dat de rest van deze werkweek er geen treinverkeer mogelijk is op dat stuk. En dat is langer dan verwacht. En dus balen op Rotterdam Centraal.
8: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
10: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
11: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
12: Wordt een lange reis.
11: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: Zaterdag zouden de eerste treinen weer moeten gaan rijden, maar ja, afgelopen maandag zijn ze ook alweer eind van de dag, dus ja. Je weet maar nooit.
0: Nee, moet je nooit vertrouwen die nieuwslezers die er iets roepen.
2: Hè? Pakketjes van buiten de Europese Unie zijn vanaf nu duurder. Voor kleine bestellingen onder de €150 moet je vanaf vandaag invoerrechten gaan betalen. Dat is minimaal €3. Zo moet oneerlijke concurrentie worden aangepakt. Ook lukt het de douane niet om zoveel al die losse pakjes uit China te controleren. Omdat er zoveel verschillende spullen binnenkomen, zegt deze douane-expert.
13: Nu komen er veel meer zendingen aan. Ja, en als ze één goed hebben geïnspecteerd, zegt dat nog niks over alle andere goederen die zich in een container bevinden. Dus dat is de grote uitdaging waar zij voor gesteld staan.
2: De Europese Unie is van plan om binnenkort met meer maatregelen te komen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het afgelopen jaar meer dan $1 miljard verdiend met activiteiten rondom cryptovaluta en meme coins, blijkt uit de jaarlijkse opgave van financiële belangen. En dat zorgt voor opnieuw een grote ophef in de Verenigde Staten. Sorry, waar het gebruikelijk is dat een president van zijn zakelijke belangen afbouwt. Want als hij een besluit neemt, kan dat zomaar leiden tot een geval van voorkennis. Trump verdiende bijvoorbeeld bijna €600 miljoen met de verkoop van World Liberty. Dat is een cryptobedrijf dat hij zelf opzette. En het opmerkelijke is dat hij zelf ook beleid uitstippelt om AI en cryptovaluta juist te stimuleren. Nou, er duiken nu ook steeds vaker verhalen op van Trump dat hij aandelen koopt in bedrijven waar hij korte tijd later een besluit overneemt of iets over zegt. En dat heeft natuurlijk invloed op de koers van zo'n bedrijf. Ja. Nou, in totaal nam het vermogen van Donald Trump het afgelopen jaar met $2,2 miljard toe.
1: Zo.
2: Het beleid van Trump is wel anders dan bij zijn eerste termijn, toen hij zijn imperium op papier had overgedragen aan anderen, vooral familieleden. Ook gaf hij aan dat hij afziet van zijn salaris. Dat is een bedrag van $400.000.
0: Zo.
2: Ja, en Biden, sorry, verdiende hij dan niets tijdens zijn presidentschap? Jazeker, dat deed hij wel, ook met zakelijke belangen. Maar dat is slechts $5 miljoen in 4 jaar tijd. Hmm. En Trump in 1 jaar... $2,200 miljoen.
0: Ja, dat is wel een verschil inderdaad. Wow. Kan je zeggen, misschien is het een betere zakenman dan Biden. Maar als ik dit allemaal zo opgeteld hoor, dan heeft hij daar wel bijzondere tactieken voor. En dan is hij wel de vraag, Dave, is daar wat tegen te doen? Of kan dit gewoon?
2: Het is niet illegaal, tenzij je kan aantonen dat er echt sprake is van corruptie.
0: Ja.
2: Dat hij dus inderdaad met bepaalde handelingen zichzelf laat omkopen. Ja, dan wordt het wel illegaal.
0: Ja, of handelen met voorkennis. Hè? Dat zijn ook dingen die natuurlijk niet mogen.
2: Maar ja, je moet het wel allemaal aan kunnen tonen. Kijk, er gaan heel veel verhalen rond.
0: Ja.
2: Hè? Dus soms is het ook gewoon te zien van, goh, hij koopt die en die aandelen en een week later zegt hij dat en dat. Maar je moet het wel dan een zaak van kunnen maken. Is er sprake van corruptie?
0: Ja, ik begreep wel dat dat gaat dan om mensen in de regering, Trump. Toen Iran werd aangevallen, dan kon je natuurlijk al weten dat er bepaalde dingen zouden gaan gebeuren op de wereldmarkten. Dat daar wel nu onderzoek naar is lopend, omdat die mensen opeens enorme belangen in bepaalde dingen kochten of verkochten. En je daar toch wel kan afvragen, goh, wisten ze niet dat Iran binnengevallen zou worden en daardoor hebben ze gehandeld met voorkennis.
2: Ja, het is sowieso heel erg afwachten wat er in november gebeurt. Er zijn de grote verkiezingen in de midterms, die zijn dan. Dan kunnen de politieke verhoudingen in Amerika heel erg gaan veranderen. En dan zou je misschien bepaalde rechtszaken kunnen gaan krijgen.
1: En wat is de verwachting daarvan?
2: Dat gaat gebeuren.
1: Ja, dacht ik al. Ja.
0: Spannende tijden. Dankjewel, Dave. Zometeen wordt het ook spannend bij ons op de radio.
1: Zo.
0: Want dan maak je kans op topprijzen in ons hernieuwde spelletje De Tracktocht.
14: Dit is Radio Rijnmond.
0: Maar eerst Tina Turner en David Bowie. En Tonight...

0: De koningin van de duetten, kunnen we wel zeggen. Tina Turner samen met David Bowie. En Tonight hier bij je. Eruit op Radio Rijnmond. En het is zover, hoor.
1: Olivier en Jet op trektocht.
0: Ja, want Peter en Minou die zijn op trektocht sinds gisteren. En die bleven gisteren achter in België. Daarom nemen we je één dag mee op pad. Je reist met ons mee op de achterbank. En de vraag aan jou is, in dit radiospel, in welk land zitten we? En dat kun je raden op basis van de liedjes, de tracks dus, die voorbij komen zometeen op onze autoradio.
2: En als je dan raadt in welk land we zitten, dan win je dus het enige echte Rijnmond zonnescherm. En dat wil je. Hou je hoofd en je auto koel met dit te gekke hebben ding. Tijdens de warme dagen. En het is misschien niet zo warm als de afgelopen dagen, maar het is altijd handig om in de auto te hebben. Je maakt ook nog eens kans op die maandprijs. En dat is een gezinsabonnement voor Diergaarne Blijdorp. Dat wil je.
0: Ja, dat lijkt me wel heel vet.
2: Zeker.
0: Hoor. En wij mogen niet winnen alleen. Dat is
2: nee,
0: het probleem.
2: Dat is jammer.
0: Maar goed, we vervolgen onze tocht in Europa, gaan kriskras er doorheen en elke dag dus in een ander Europees land, zeg ik erbij. Dus het heeft niet zo heel veel zin om Bangladesh in te sturen of zo. Weet je wel. Dat zal het niet zijn, denk ik. Dus even kijken of we een beetje je op weg kunnen helpen met een hint. Dus Jet, wat zie je als je nu uit het raampje kijkt? Let op, ik doe hem even open.
2: Ja. Oh, kijk wel even uit, Olivier. Je hebt hier namelijk geen snelheidslimiet op de linkerbaan. Oh. Maar iedereen rijdt wel keurig rechts. En in de vlag van het land zit de kleur
0: zwart. Dus ja, de kleur zwart zit in de vlag van dit land. En het is nu tijd voor de fragmenten van de autoradio. De liedjes, de tracks die je hoort, die komen dus uit het land waar we ons op dit moment bevinden. Dus let goed op, hier komen ze.
1: Op trektocht met Olivier en Jet.

0: Ja, je hoorde dus onder andere de Scorpions en Boney M. Maar ja, waar komen die ook alweer vandaan? Met andere woorden, in welk land bevinden we ons op dit moment? Nou, laat het ons weten via die gratis Rijnmond-app. En ja, dan mag je ook de vlag van het land via de app sturen. Want ik denk, Jet, dat jij die vlag wel herkent, toch?
1: Ja, meteen.
0: Dat denk ik ook.
1: Natuurlijk.
0: Dat komt wel goed. Nou, de Rijnmond-app er dus bij pakken. En dan zo meteen zou het zomaar kunnen dat Jet jou uit de grote pot grabbelt. En dat je het antwoord mag proberen te geven in de uitzending.
1: Ja, en dan krijg je dus een mooie prijs. Daar knap je van op. Oh,
0: tot zo!

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: voor Stella Lefty. Allemaal op Radio Rijnmond hierbij eruit.
1: Olivier en Jet op trektocht.
0: Ja, wij trekken erop uit, of we tracken erop uit in dit geval, want het is een tracktocht. Ja, dat is wel grappig. We hadden gisteren het bedrijfsuitje van Rijnmond. En ja. Daarom zijn Peter en Milou er vandaag niet, zodat ze even lekker een feestje konden bouwen ook. Hè, vandaag vrij kunnen zijn. En ik sprak Peter daar nog, want ik was daar wel gewoon bij ook. En die zei, ja, ik leg nog één keer even het spelletje uit, want het is een nieuw spelletje op de radio. Dus Olivier, dat je een beetje weet hoe het werkt. Toen heb ik het daarna expres 5 keer herhaald dat ik het verkeerd herhaalde eigenlijk, hoe de regels waren. Toen raakte hij toch lichtelijk in paniek, van zou dat wel goed gaan morgenochtend? Maar ik denk dat het zich wel vanzelf wijst.
2: Natuurlijk, zo moeilijk is het. Het is ook geen hogere wiskunde.
0: Nee, want we gaven allerlei hints net. Nou, van we zijn naar een land gegaan. Hè?
2: Ja.
0: Maar ja, welk land zijn we dan? En dat hebben we met muzikale hints onder andere ondersteund. En nou, iemand die het denkt te weten is Milou uit Barendrecht. Dat vinden wij natuurlijk leuk, dat Milou er toch een beetje weer bij is.
2: Ja, dat vind ik heel
0: Maar dan
2: leuk.
0: Een andere Milou volgens mij. Milou, goedemorgen.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Hey, hallo.
0: Kijk,
2: zo,
0: energie.
2: Jij bent lekker wakker volgens mij, Milou.
3: Ja, dat klopt.
2: Ah, jij dacht, ik ga toch eens eventjes een appje sturen nu Milou er niet is.
3: Zeker weten.
2: Ja.
0: En waarom ben je al zo vroeg wakker, Milou?
3: Ja, ik moet vandaag een toets maken.
0: Oh, oké. Okay. En wat voor toets?
3: Ja, mijn Duits toets.
0: Een Duits toets?
2: Oh, ach zo.
0: Ah,
2: er nog maar.
3: Ja, klaar.
2: Ja, let's klaar, ja.
0: Het brengt allemaal dingen bij ons boven die niet wist dat er in ons zaten, Milou. Maar goed.
2: Ik had mevrouw Dijkstra voor Duits op school. Ja. Ik zat natuurlijk helemaal vooraan, dat begrijp je wel. En ik weet nog dat ik een keer een grapje maakte. En toen heeft ze me met een heel dik boek boven mijn hoofd geslagen. Oh. Daar moet ik aan denken.
0: Oh, dat klinkt als iets waar je nu voor aangeklaagd zou worden.
2: Terecht.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja. Milou, je hebt geen dikke boek op je hoofd gekregen, mag ik hopen?
3: Gelukkig niet.
2: Oh, goed
0: okay,
2: zo.
0: Oké, okay, goed zo. Nou, als je het fout zou hebben, gaan wij geen dik boek op je hoofd gooien, maar het zou fijn zijn als je het wel goed
3: fijn.
0: Hebt. Dus let op, hier komt de opgave nog één keer.
1: Op trektocht met Olivier en Jet.
0: Allemaal muziek uit een bepaald land.
2: Wat zou het zijn?
0: Ja, Bodie M, ja, oké. Okay. Ah, Nena.
2: En die zingt?
0: Ja, dat gaan we niet horen natuurlijk.
2: Nee.
0: Niet voor één gat te vangen. Dus, beste lieve Milou, wat denk jij waar wij zijn? Welk land zijn wij?
3: Ja, dit is Duitsland natuurlijk.
0: Even kijken of dat goed is.
3: Duitsland!
2: Ja. Über alles.
0: Uiteraard. Ja. Nou, dat is helemaal goed. Nogmaals, het levert allemaal bijzondere situaties op bij Jet. Maar het betekent
3: geweldig.
0: Wel,
3: Milou,
0: dat jij in de prijzen bent gevallen. Jij wint het enige echte Rijnmond zonnescherm. En daarnaast
3: maak
0: je
3: ook
0: nog eens... Ja, dat is lekker, hè? Ja, dat is echt tol. En je maakt ook nog eens kans op die maandprijs. Dat is een gezinsabonnement voor Diergaarde Blijdorp. Nou, is te gek, toch?
3: Oh, wat leuk.
0: Ja.
2: Nou ja, dat is er nog niet. Hè. Dat is 1 keer per maand. Ja. Maar daar word je dan over gebeld op een vrijdag.
0: Eind deze maand gaat er weer. Je gaat je naam in de hoge hoed. En wie weet win je dan die prijs. Maar dat zonnescherm, dat heb je in ieder geval in de pocket.
2: Lekker, lekker. En straks natuurlijk heel veel succes met je Duitse toets. Heb je een beetje goed geleerd? Ben je een beetje goed in Duits?
3: Nou, ik denk, ik ben zo goed in Duits. Ik hoef niet te leren, want het is een leestoets.
2: Oh, nou, dat is lekker.
0: Dat denk ik ook, ja.
2: Ja.
0: Nou, Milou, zet hem op zo meteen. Dat komt dan helemaal goed. En hele fijne dag nog, hè.
3: Heel erg bedankt.
2: Joe.
0: Hoi, hoi.
2: Ja, Milou.
0: Dat was Milou uit Barendrecht, die dus haar Duitse examen gewoon hartstikke goed gaat doen. En wij gaan luisteren naar Marco Borsato en Rood. En dan zo meteen het nieuws van 8 uur.
4: Rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
4: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
8: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers, of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieks pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Goedemorgen, het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen in de show. Vandaag vieren veel mensen in onze regio Kitty Kotti. En traditiegetrouw is de muziekformatie Op Maat daar ook weer bij. Dat is een van de hoofdacts in Rotterdam. We spreken ze zo. Maar eerst het Rijnmond nieuws van 8 uur. En hier is Dave Datema daarvoor. Dave, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Ridderkerk is een jongen van 15 neergestoken door iemand met een schroevendraaier. Dat gebeurde op de Koosjaarjalstraat. De steekpartij was iets voor tienen. De politie heeft een 33-jarige man opgepakt. De politie heeft nog niet aangegeven wat nou de aanleiding was voor de steekpartij. Het slachtoffer is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het Nederlandse reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbevingen in Venezuela. Dat team bestaat onder meer uit ambulancemedewerkers en brandweermensen van Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam weer, zegt Jorg van Waardhuizen van de brandweer in Dordt en omgeving.
13: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, mistzorg en spullen om te kunnen overleven.
12: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbevingen. Een paar 10.000 mensen worden nog vermist. De Eerste Kamer heeft de stemming uitgesteld over de zogeheten Box 3-regeling. Daardoor is nog onduidelijk hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggen en vastgoed. De Tweede Kamer stemde in met de wet, maar niet van harte. De Eerste Kamer is ook nog niet overtuigd, bijvoorbeeld over de vermogensaanwasbelasting. Dat houdt in dat beleggers ook belasting moeten betalen als de winst in aandelen nog vastzit. Zoals coalitiepartijen VVD en CDA dreigen tegen het plan te stemmen. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt nu de tijd voor nieuwe voorstellen. Die kunnen dan eventueel als aanvulling op de wet via de Tweede naar de Eerste Kamer. Mexico, Noorwegen en Frankrijk hebben zich geplaatst voor de achtste finale van het WK voetbal. Noorwegen was met 2-1 te sterk voor Ivoorkust. 5 minuten voor tijd maakte Erling Haaland de winnende goal. Frankrijk was met 3-0 te sterk voor Zweden. Daar scoorde Mbappé 2 keer. Die is nu met 6 doelpunten topscorer van het toernooi. Frankrijk-Zweden stond onder de leiding van de Dordtse scheidsrechter Danny Makkely. Mexico won met 2-0 van Ecuador. Het weer, zonnig en droog. Het is 20 tot 24 graden vandaag. Morgen korte tijd regen. Later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
11: Dave, dankjewel. Tot straks. Verkeersinformatie, die krijgen we nu al. En ja, het is een drukke ochtendspits weer in onze regio ook. Jet, waar staat het allemaal vast?
0: Ik pik de langste files er voor je uit. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en knooppunt Gouwen. Daar staat 12 kilometer. Een half uur vertraging door een lading die van een auto of ik denk vrachtwagen is afgevallen. Drie rijstroken zijn daar dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda West en Dordrecht 15 kilometer. Bijna een half uur vertraging. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, daar staat 7 kilometer. Drie kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum, 8 kilometer, 20 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
11: Dankjewel.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
14: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
15: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
14: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
16: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
14: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Hé, het licht doet het niet.
20: Ik heb geen bereik.
21: Hebben we nog wel water?
22: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
18: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
5: Eruit. Met Olivier en Jet.
1: Radio met een grote R.

0: weet nog het exacte moment waarop ik dit nummer voor het eerst hoorde.
1: Oh.
0: Ja, dat is altijd wel bijzonder. Ik zat in de trein naar Berlijn. Lange rit wel natuurlijk. Was in de tijd dat je nog een iPod bij je had om je muziek op te luisteren. Die had ik helemaal volgezet met al dan niet illegaal verkregen muziek. Hè, daar wil ik verder vanaf zijn. Waaronder het debuutalbum van een bandje met de naam Maroon 5. En ik hoorde dit liedje, specifiek dit liedje, zo ergens richting Amersfoort, denk ik. En toen dacht ik, wauw. Zo goed als deze plaat zijn ze daarna ook niet meer geworden. Maar hun debuutsingle, die blijft fantastisch. Ook 22 jaar later nog. 22
1: Jeetje.
0: Jaar later, ja.
1: Oh.
0: Ja, gek hè?
1: Oké. Okay.
0: Zo kan muziek herinneringen maken.
1: Ja.
0: In ieder geval bij mij.
1: Mooi dus. Is dat. Ja, nee, maar dat heb ik heel vaak. Als ik ergens loop, dat ik dan denk, oh, hier hoorde ik.
0: Ja.
1: Ik weet nog de stoeptegel ongeveer dat ik voor het eerst Red Hot Chili Peppers hoorde.
0: Wauw, met welk nummer?
1: Dat was in Zwijndrecht. Dat was de plaat Uplift Mofo Party Plan.
0: Kijk.
1: Ja.
0: Ja, mooi toch.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dit was This Love van Maroon 5 dus. En goedemorgen, je luistert naar Radio Rijnmond, de zender met het beste uit de jaren 80, 90 en van nu. En van Maroon 5, dus uit de Zero's, daar doen we ook niet moeilijk over. Sinds 6 uur vanochtend zijn Jet en ik al bezig met radio maken op deze prachtzender in de vorm van dit programma Eruit. En daar gaan we sowieso nog tot 9 uur mee door. Olivier en Jet dus, in plaats van Peter en Milou een ochtendje. En Jet, ik moet wel even zeggen, het is tot nu toe een zeer positieve show, maar ik moet toch even een klein moeilijk momentje met je delen.
1: Oh.
0: Want ik ben er nog steeds ziek van.
1: Waarvan?
0: Ja, wat denk je? Nederland, Marokko.
1: Oh.
0: Ja, en dat we eruit liggen.
1: Ja.
0: En dat Koeman nou weg is en zo. Nou, het is een grote misère. Nou ja, ik ben echt niet zo'n enorme voetballiefhebber dat ik elke dag alle wedstrijden kijk. Maar het Nederlands elftal, dat doet toch wel wat. Maar weet je wat, ik wil het dan niet zozeer over de sport hebben zozeer. Maar ik had vanmorgen een realisatiemoment dat ik dacht, ja, maar ook gewoon het hele land komt wat Oranje betreft tot stilstand. Dus die juichjacks en zo. Hè, er zijn er miljoenen van gemaakt. Die gaan allemaal de vuilverbrander in. En persoonlijk, wat ik heel erg vind. Hè, dus al die versieringen zijn weg en zo. De sfeer is meteen weg. Het ergste vind ik de oranje donuts die eruit zijn. Ja, daar was ik echt fan van.
1: Maar
0: van bepaalde supermarkten.
1: Het is niet de kleur die de smaak bepaalt.
0: Nee, maar ze zijn gewoon extra lekker.
1: En, oh ja?
0: Ja, en nu moet ik dus weer wachten tot Koningsdag 2027 voordat ze er weer zijn.
1: Arme schat, wat vind ik dat nou ongelooflijk erg voor jou.
0: Nou ja,
1: ik leef met je mee.
0: Ja, er is leed in de wereld, maar dit is toch echt
1: ja,
0: wel...
1: Ja, jij staat met stip op één, dat is duidelijk. Weet je, het enige wat ik gemist heb in al die oranje dingen, ik wil, en ik tweet dat volgens mij elk jaar, het enige woord dat ik mis is wuppies.
0: Wuppies?
1: Wuppies.
0: Ja, die komen echt wel weer terug.
1: Oh, ik kijk uit naar de dag. Mag ook kerstwuppies zijn. Ik vind het allemaal prima, maar zolang er maar weer wuppies zijn.
0: Ik denk dat de grootgutters wel zitten te luisteren en denken, speciaal voor Jet brengen we die wuppies weer terug.
1: Ja, daar word ik nou blij van.
0: Juist. Nou, waar ik blij van word is dat het een flink zonnige dag is vandaag.
1: Ja?
0: Wij hebben overal blijven droog met aangename temperaturen tussen de 22 en de 24 graden. Chef's kiss.
1: Ja, I love it.
0: En waar staat het vast?
1: Nou, de langste file die staat op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. Daar staat maar 7 kilometer, denk je dan. Maar dat is wel bijna een uur vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij.
0: Nou, gelukkig. Zometeen in dit programma hebben we muzikanten in de show. Nou, die hebben natuurlijk sowieso altijd wel met hun muziek. Maar nu is het een bijzondere act, Op Maat, die we spreken over hun rol als hoofdact tijdens de viering van Kitty Kotti in Rotterdam vandaag. Wat ze van plan zijn en hoe ze dat allemaal gaan doen, dat vertellen ze zometeen hier.

0: Ace of Base en The Sign hierbij eruit op Radio Rijnmond. En goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je luistert naar Radio Rijnmond dus op deze 1e van juli. En vandaag vieren en herdenken we Kitty Kottie. Dat is de afschaffing van de slavernij. En een van de hoofdacts vandaag in Rotterdam is muziekformatie Op Maat. En die klinken zo. Moet je opletten.
1: Lekker zeg.
0: Ja, dat is meteen sfeer natuurlijk.
1: Zeker.
0: Niet zomaar een lekker ritme. Dit is Kaseko. Dat is een Surinaamse muziekstijl die diep geworteld is in het slavernijverleden. Tenminste, dat kan ik wel beweren. Maar Romario Panka, die weet het pas echt. Goedemorgen, Romario.
2: Je spreekt niet met Romario, je spreekt met Dwayne. Goedemorgen.
0: Oh, Dwayne, hallo. Nou, dat is ook hartstikke leuk. Ja, jullie zijn natuurlijk een muziekformatie. Kan je ook iemand anders spreken? En Dwayne, wat is je achternaam?
2: Belfort.
0: Kijk, heel goed. Nou, zeg voor de administratie. Dwayne, jij bent wel van opmaat. Dat is wel
2: ja,
0: goed,
2: zeker,
0: hè?
2: Ja, zeker. Dat is 100%.
0: Hele fijne Kitty Kottie natuurlijk. Ben je nog thuis op dit moment? Of zijn jullie
2: op dit moment? Nee, op dit moment thuis. Ik heb net de kleine naar de opvang gebracht. Ja. Die gaat wel even in de ochtend naar de opvang. En we moeten straks aan beginnen. We hebben een drukke dag vandaag.
0: Oké, ja, dat is, kan je wel zeggen. Ja, want hoe ziet jullie dag eruit?
2: We hebben een aantal optreden staan in Rotterdam natuurlijk. We zitten ook vandaag nog in Den Haag, ook in Amsterdam. Dus het is een mooie, drukke dag.
1: Zo, hé.
2: En natuurlijk, als ik nu al naar buiten kijk, ik ben net buiten geweest. Mooi weer. Dus we gaan ook gewoon lekker genieten van de dag. Dus we gaan het ook niet, we gaan het ook rustig aan. Dus we gaan vroeg uit huis.
0: Ja, dat lijkt mij heel verstandig. Ja, we hoorden net al wat muziek van jullie. Voor jullie is dat Kaseko, hè, waar ik het net over had. Die specifieke muziekstijl. Dat is meer dan entertainment, hè. Het is echt een belangrijk deel van jullie culturele erfgoed. Waarom is dat zo belangrijk, ook op zo'n dag als vandaag?
2: Ja, het heeft twee varianten. Het is Kaseko en Kabina noemen wij het dan. Kaseko is de variant met de drum. Kabina is de variant met meerdere drumstellen bij elkaar. Meerdere instrumenten bij elkaar. Waarom het voor ons zo belangrijk is. Het is eigenlijk iets wat eigenlijk echt wel uit het slavernijverleden komt. Dat heeft echt te maken gehad met in de tijd dat er voor ons, om het maar even zo te zeggen, weinig was. Maar er wel altijd muziek. En was er altijd muziek die ons goede dagen kon geven. En ook ervoor kon zorgen dat we gewoon nog steeds naar onze zin hadden in de avond. En dan was het eigenlijk altijd zo dat de slaap op dat moment eigenlijk daar iets dieper in het bos ging. En daar een feest gingen vieren aan het einde van de avond. Hmm. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. En daarom vinden wij het ook belangrijk om dat gewoon te blijven doen. Om dat te blijven spelen. En er gewoon voor te zorgen dat we het eigenlijk voordragen.
1: Ja, nou hebben jullie natuurlijk in aanloop naar vandaag gerepeteerd. En jullie gaan straks op de Lloydkade, pal naast het slavernijmoment, ook jullie muziek te horen brengen.
2: Yeah.
1: Is dat voor jullie extra beladen? Heeft dat een extra betekenis voor jullie om daar dan vandaag te staan?
2: Ah, beladen is het altijd, omdat het blijft toch een dag waarbij je terugdenkt aan wat en hoe het was.
1: Ja,
2: en natuurlijk ook voor ons natuurlijk ook het mooie dat we nu de vrijheid hebben. Maar je blijft wel altijd even terugdenken aan de tijd dat de vrijheid er niet was. Maar het geeft ons ook kracht, zeg ik altijd. Het geeft ons ook kracht om dat we ook trots zijn dat wij nu zoveel jaar later, 163 jaar later, toch nog steeds die muziek kunnen spelen en hetzelfde kunnen voordragen als wat onze voorouders dan zoveel jaar geleden hebben gedaan.
1: Hmm.
2: Dus ik zeg beladen maar wij putten er meer kracht uit.
1: Ja, er zijn meerdere kanten, dat is heel begrijpelijk.
0: Tot slot Dwayne, het is vandaag een dag van herdenken natuurlijk, maar ook van vieren. Wat hoop jij dat de gemiddelde Rotterdammer die vandaag naar jullie komt kijken mee naar huis neemt als die geweest is?
2: Ik hoop dat ze genieten van de muziek. Ondanks dat het mooie weer en dat het extreem warm is, dat ze toch goed kunnen genieten van de muziek. En wat ik wil dat ze meenemen, wat ik hoop dat ze meenemen, is hetgeen wat ik net al zeg, het stukje dat kracht, dat de muziek ze kracht geeft om verder te gaan, om door te gaan. We zijn er nog steeds niet, maar we gaan wel de goede kant op. En dat is mooi om te zien. En ik hoop dat onze muziek iedereen even dat extra steuntje in de rug geeft om te blijven groeien, want dat is nodig.
0: Nou, dat is een hele mooie boodschap. En heel positief en optimistisch.
1: Ik ga even langskomen, Dwayne.
2: Top, dan hoop ik u daar te zien. Ik ben de langste van de groep.
1: Ja.
2: Ik ben de langste van de groep, dus je herkent me direct.
1: Ik ben denk ik een van de kleinste daar. Dus wij treffen elkaar vrij makkelijk.
0: Als jullie even een foto maken, een selfie, dat is lachen.
1: Ja, dat is
0: kijken of dat lukt.
2: Als je een heer van 2 meter plus ziet, dan weet je, dat was
0: het. Dat is Dwayne. Hartstikke goed. Dwayne, heel veel succes en plezier vandaag.
2: Yes, dank jullie wel. Jullie
1: dank
2: ook.
1: Je wel. Fijne dag.
0: Dat was Dwayne van muziekformatie Op Maat, die dus vandaag tijdens Kitty Kotti gaan optreden hier aan de Lloydkade naast het Slavernijmonument. Nu, hele andere muziek. Shanna Spyro, die staat binnenkort op North Sea Jazz, maar nu al bij ons. Material Lover is dit bij Eruit.

0: Barry White en Never Never Gonna Give You Up. Wat een prachtige stem heeft die man ook. Hè? En daarvoor dus Shanna Spyro, die binnenkort over, even kijken, wat is het? 10 dagen op Noordsea Jazz staat.
1: Ga jij?
0: Ja, absoluut.
1: Ik
0: 3 dagen lang.
1: Oh, ja. Ik ga 1 dag.
0: Oh ja, nou misschien moet je even kijken of dat dan de dag is dat Shanna er is. Ja, volgens mij is ze op zaterdag, maar goed, gaan we even checken. Shanna Spyro dus ook op Radio Rijnmond, daar is ze altijd. Hè? Met Material Lover, haar nieuwe single. Strakjes het weerbericht natuurlijk met Steven van der Gijs in dit programma. En als we dan toch sterren in de show halen, nou dan kan Dave Datema er ook nog wel bij, toch?
2: Ja, het liep storm bij een pizzeria in Rotterdam-Zuid, maar absoluut niet met de gast die ze juist over de vloer wilde hebben. Straks meer.
3: Mm. Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
6: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
7: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
6: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
7: Die geur van dat water.
6: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
7: Uitvinding, die ambulance.
5: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
0: Goedemorgen, het is 8:30. Dit is Radio Rijnmond. Met eruit, met zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave en het weer met Stefan. Maar eerst zijn er toch weer files, Jet.
1: Ja, helaas. De A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Daar staat 11 kilometer, 40 minuten. A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen. 16 kilometer, 40 minuten vertraging. Door een lading die van een wagen is afgevallen. 3 rijstroken zijn daar dicht. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel. 11 kilometer, 20 minuten. En last but not least, de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda. Ja, richting Rotterdam tussen Breda, West en Dordrecht, 15 kilometer. Bijna een half uur vertraging. En ik heb er toch nog één. Oh. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum, 7 kilometer. 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden.
0: Dankjewel, Jet. Dan gaan we naar Steven van der Gijzen, want die heeft het weer op zak. Steven, goedemorgen.
8: Olivier, een hele goede morgen.
0: Wat een lekker weer, hè?
8: Ja, dit is prima zomerweer voor heel veel mensen inderdaad. Periode met zon, blijft overal droog. De temperaturen aangenaam vanmiddag, 22 graden op het strand. Met daar ook de meeste zonneschijn tot ongeveer 24 graden dieper de regio in. En er staat vandaag een matige noordwestenwind. Nou, morgen volgt dan duidelijk wel een mindere dag. In de ochtend volgt bewolking en regen vanuit het noordwesten. In de loop van morgenmiddag wordt het ook wel weer droog. Met later de zon er wel weer bij. Morgen dan wordt het maximaal 22 graden. En er staat ook dan een stevige wind, dat gaan we echt wel eventjes merken. Maar gelukkig wordt het dan wel weer beter op de vrijdag. Dan blijft het hele dag droog met geregeld zon. En dan wordt het 21 of 22 graden.
0: Ja, en Stefan, ik hoor nu allemaal Nostradamussen opstaan die zeggen ja, maar dan volgende week dan komt er weer een hittegolf. En pas nou maar op, het wordt weer heel warm. Wat denk jij?
8: Ik denk het niet. Ik weet het eigenlijk haast wel zeker.
1: Oh, wil je dat nog één keer herhalen, Stefan, alsjeblieft?
8: Ja. Nou, dat ga ik zo meteen nog wat duidelijker vertellen. Goed. Want we krijgen eerst een aardig weekend, periode met zon. De meeste zon op zaterdag, de minste zon op zondag. Misschien een enkel buitje. Ook dan aangename temperaturen tussen de 22 en 24 graden. Ja, en die temperaturen van 22 tot 24 graden, die houden we nog lange tijd vast volgende week. Zeker tot en met woensdag en donderdag. Geen zomerse temperaturen van 25 graden en meer, maar daar lekker dus een beetje onder. Leefbare temperaturen noemen we dat. 22 tot 24 graden met af en toe zon en een kleine kans op een bui.
0: Oké, dit is geen zendtijd voor politieke partijen. Leefbare temperaturen, daar moet je een beetje oppassen hoor, Stefan.
8: Ja, ze noemen dat zelfs gematigd zomerweer. Maar ik denk dat heel veel mensen blij zijn toch met die 22 graden.
1: Ja, uitstekend zomerweer.
0: Hij is pro-zomer, zei hij ook, Stefan. Dat is echt... Dankjewel, Stefan.
8: Oké,
0: tot later weer. En dan de hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
9: Goedemorgen, op de mijn
2: Kerelaan in Rotterdam-Sjaarloos is iemand gestoken. Dat gebeurde bij een vechtpartij. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is ook iemand opgepakt. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over de stikstofplannen van het minderheidskabinet die vorige week werden gepresenteerd. Een meerderheid lijkt voor, maar onder meer JA21, SGP en ChristenUnie die zijn kritisch. Ze vinden dat boeren in de zones rond natuurgebieden te hard worden geraakt.
9: Wij zullen stevig aangeven dat ik wel wil dat we van het stikstofslot gaan, maar niet dat boeren offers brengen die niet nodig zijn.
10: Een van de dingen bijvoorbeeld die ons echt wel stevig raakt is die grote zones.
11: In de basis moet er denk ik wel echt iets gebeuren aan die die zonering.
2: Ja, die stikstofproblematiek die zorgt ervoor dat er eigenlijk bijna niks meer kan in sommige delen van het land. Het nieuwe plan dat houdt dus in dat er dus om die natuurgebieden dus een soort strook van 1 kilometer wordt gedaan. En boeren binnen dat gebied, die moeten minderen.
0: Ja, en dan moet ik zeggen, Dave, toch één vraag daarover. Jette had gezegd, ik wil eigenlijk minimaal 100 zetels steun daarvoor hebben voor dit plan. Nou begreep ik dat ze met Pro erbij rond de 84, 86 zetels zitten of zo. Dus dat wordt nog wel een dingetje. Of dat dan, hij heeft zichzelf eigenlijk een soort strop om de nek gehangen.
2: Ja, dat kan je wel zeggen. Aan de andere kant, 76 is genoeg.
0: Ja, daarom. Dus waarom zeg je dat ik wil er minimaal 100? Het lijkt mij toch een beetje moeilijk doen. Hè?
1: Ja. Nou. Zoals Maxima zou zeggen, dat was een beetje dom.
0: Ja, wellicht wel. Ja. We gaan het zien hoe het gaat vandaag. Ja. Ja.
2: En een filiaal van de New York Pizza in Rotterdam-IJsselmonde is gesloten. Van het filiaal gaan namelijk beelden rond op het internet dat er ratten door de zaak lopen. Op beelden is te zien dat het ongedierte over stapeltjes kratten heen loopt en kruimeltjes eten, schrijft het AD. Nou, de pizzaketen zegt op de hoogte te zijn van de beelden, maar zegt tegelijkertijd dat de zaak al dicht was uit voorzorg. En de ratten waren niet de directe aanleiding. Tegen de krant zegt een woordvoerder dat ze hadden vastgesteld dat de vestiging niet meer voldeed aan de hygiënestandaard die ze als New York Pizza hanteren.
1: Nou, wat een verrassing.
0: Ja, maar je kan er wel hele lekkere ratatouille inmiddels krijgen.
1: Ja, ik kan het
0: echt ontzettend fijn. Ja,
2: het gaat om een pizzeria in winkelcentrum Keizerswaard. Daar zitten natuurlijk nog veel meer winkels. En dus is de vraag, spelen die rattenproblemen ook bij die andere zaken? Nou, zij zeggen van nee, niet hier.
1: Ja, zou ik ook zeggen.
2: Ja, zeker. Ja. Rondom het winkelcentrum wel, zeggen ze. En daarvan zeggen ze, dat komt niet eens zozeer door die pizzeria. Het komt eigenlijk meer door het winkelend publiek eigenlijk gewoon alles maar gewoon maar zo op de grond neersmijt.
1: Foei.
2: Ja, en daar komen natuurlijk komt ongedierte op af.
0: Gadverdamme. Ja.
1: Waarom kijk je nou naar mij? Als je het over ongedierte hebt.
2: Ik had ook naar hem kunnen kijken hoor. Dat maakt voor de rest niet uit. Okay. Als ik in gesprek ben met mensen, kijken ze het liefst aan.
1: Oh ja, vind ik ook gezellig, Dave. Ja.
0: Oh, dit is toch fijn dat het weer even opgehelderd is.
1: Ja.
0: Dankjewel, Dave.
2: Hoi.
0: En zometeen dan gaan we het hebben over de grootste stoelendans van Rotterdam-Zuid.
1: Ja.
12: Dit is Radio Rijnmond.
0: En één ding is zeker, ratten mogen niet meedoen.
1: Nee.
0: Dit is Michael Jackson.

0: Een liedje dat gaat over dat je naar buiten toe uitstraalt. Alles gaat goed met me, maar van binnen zit het helemaal niet goed. Cameron Whitcomb's nieuwe heet Kingdom of Fear. En je hoort hem bij Eruit op Radio Rijnmond. Ja, Jet, even over stoelen dansen.
1: Ja.
0: Heb jij daar vroeger aan gedaan en had je een bepaalde
1: Zeker.
0: Tactiek?
1: Zeker, ja, reken maar. Ik veranderde ook steeds van tactiek, omdat ik elke keer niet won.
0: Oh, maar ja. is er geen winnende tactiek die jij kan delen?
1: Nee, maar misschien heeft iemand daar wel een tactiek voor, want...
0: Ja, volgende week woensdag, 8 juli, dan is in het Afrikaander Park een reden om toch wel echt te willen winnen
1: ja.
0: met stoelendansen. Want dan is er flink wat concurrentie. Er gaat namelijk gestoelendanst worden met 1000 mensen.
1: Leuk!
0: Aan de telefoon hebben we opperstoelendanser Michelle Wilderom. Want ze is directeur van North Sea Round Town, die het allemaal organiseren. Michelle, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, even, ik ken North Sea Round Town. Dat denk ik dat veel luisteraars het kennen. Maar dan denk je van ja, North Sea Round Town, dat is jazz, song, soul, funk en dat soort muziekgenres. En dan gaan we het opeens over stoelendansen hebben. Hoe zijn jullie bij elkaar gekomen met stoelendansen?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk wel North Sea Round Town in Rotterdam. Dus dat is vooral lekker veel contact maken met de bewoners. En veel spelplezier, muziek, sport, spel, interactie. Dus dat is wel echt ook wat het festival is hoor. En daarom ook de stoelendans natuurlijk. Om het een beetje op te levendigen, als je dat zo mag noemen.
1: Nou, levendig gaat het worden als je gaat stoelen dansen met 1000 mensen. Jij zegt dat is dan de grootste stoelendans van Rotterdam-Zuid. Maar bij mij riekt het eerder naar een recordpoging.
2: Ja, het is natuurlijk sowieso een record. Want iedereen is een winnaar, dus het is een persoonlijk record. En het is natuurlijk ook een record als je met 1000 man aan het stoelendansen bent. En het is vooral ook op live muziek. En dat is normaal gesproken niet het geval. Normaal heb je een beatbox of een DJ. En we hebben een hele grote band. De nazaten, een Surinaamse swingband.
1: Leuk.
2: Onder leiding van Keimper de Jong. Dus ja, die moeten ook heel erg goed opletten wanneer ze met elkaar tegelijkertijd stil moeten zijn. Dat is een kunst. En natuurlijk de stoelendansers ook, die moeten extra alert zijn.
1: Supergezellig. En ja, wat ik dan natuurlijk wel belangrijk vind, als er prijzen te winnen zijn, daar komen we zo op, zijn er dan ook spelregels en scheidsrechters aanwezig bij deze alweer 5e editie?
2: Ja, kijk, het WK is natuurlijk in volle gang nu, dus mensen kunnen goed al een beetje afkijken hoe dat gaat met de voetbal. En zo gaan wij ook te werk. We hebben lijnrechters, we hebben ballenjongens, maar dan geen ballenjongens, maar stoelenjongens en meiden, dus die de stoelen in en uithalen.
1: Leuk.
2: We hebben een scheidsrechter en nog een tennisscheidsrechter op een hoge tennisstoel, bij wijze van spreken, die alles goed in de gaten houdt. Ja, het moet natuurlijk wel een beetje veilig zijn voor iedereen, voor jong en oud.
0: Ja.
2: Families, er doen mensen mee met boodschappentassen onder hun arm, met baby's op hun arm, Leuk. Mensen met een rollator en hele gezinnen, families, buren, dus het is echt voor iedereen.
0: Maar is er dan ook een VAR? Dat moet je misschien ook nog hebben.
2: Ja, hou jij het even lekker op. Als de RTV Rijnmond dat kan regelen, dan hou ik me aanbevolen.
0: Ik denk dat Jet wel interesse heeft hoor, om voor te zijn. Dan gaat ze even een hokje zitten.
1: Dat ik gewoon mee wil gaan doen.
0: Ja, dat is misschien
1: lijkt
0: wel
1: me
0: leuker,
1: nog veel leuker.
0: Nou, in het kader, ik vraag dit voor een vriendin van de radio. Wat valt er te winnen, behalve de lol en de gezelligheid natuurlijk?
2: Ja, we hebben een mooie prijs. En wat ik al zei, iedereen is natuurlijk een winnaar. Iedereen krijgt een bon en kan lekker wat te eten halen, een snack en wat drinken bij het klooster. Dat ligt aan het Afrikaanderpark. En na afloop, dus als je hebt meegedaan, dan kan je daar lekker wat halen en terugkomen om de rest aan te moedigen. En we hebben 3 prijzen. De hoofdprijs is boodschappengeld van €250.
1: Zo.
2: Een boodschappenbon, moet ik zeggen, bij de supermarkt. En dan heb je nog een tweede prijs van €125 en een derde prijs van €75. Ja. Want iedereen wil natuurlijk gewoon lekker zijn boodschapjes kunnen doen.
0: Ja,
1: dan ga ik toch maar eens eventjes op YouTube kijken of daar nog wat tactieken te vinden zijn.
2: Ja.
0: Ik denk dat mijn tactiek zou in ieder geval zijn om de hele tijd een beetje zo bij die stoelen te cirkelen.
1: Ja.
0: Weet je wel? Zo een beetje als een soort aasgier.
1: Ja, dat duw ik je echt omver, Olivier. Dat is natuurlijk dat is niet eerlijk.
2: Nee, kijk, de scheidsrechters zouden dat echt in de gaten. Want vooral volwassenen, die zijn heel secuur met hoe ze dingen uit kunnen denken. En kinderen gaan vol enthousiasme erin. Dus wij houden het echt goed in de gaten. Als iemand te lang, te langzaam, te druilerig, met zijn dikke kont op een kind gaat zitten, dan halen we diegene echt uit het veld en geven we even waarschuwing.
0: Ik hoor het al, ik ga ruzie krijgen met die scheidsrechters. Dus
2: in dikke kont dan.
0: Komende woensdag dus, 8 juli, volgende week woensdag, over precies een week, in het Afrikaanderpark. En je kan gewoon meedoen. Als je mee wilt doen, moet je daar zijn?
2: Ja, zeker. Je kunt je ook aanmelden via onze website. Maar je mag ook er naartoe komen. Want er zijn nogmaals heel veel stoelen. Dus we houden rekening met veel mensen. En als die nog lang niet bezet, moet ik zeggen, zijn, dan mag je gewoon lekker aanschuiven.
0: Ja, en ook een beetje bezit. Dus, hè? Want als je gaat bezitten, dan zijn ze ook bezet. Dus,
2: stoel bezitten. Ja, precies.
0: Dankjewel, Michelle. En heel veel succes, hè?
2: Ja, dankjewel ook. En ik zie jullie daar, hè?
0: Zeker.
2: Ja,
0: zeker. We gaan meedoen. Ja, Michelle Wilkom was dat, directeur van Noordzee Roundtown. En dus ook opperstoelendanser, zou je kunnen zeggen. Ja, ik vind het wel heel fascinerend, hoor.
1: Ik ook. Ik vind het heel leuk.
0: Laat het kind weer in je los, hè?
1: Zo is
0: de bedoeling.
1: Het.
0: Meredith Brooks horen we nu bij eruit. Met, ja, moet ik toch zeggen, want hij heet zo. Dit is Bitch.

0: Meredith Brooks en Bitch hier bij Eruit op Radio Rijnmond. Ja. Ja, hou je vast. Wij zijn bijna klaar namelijk. Maar dat is traditiegetrouw het startschot voor de man die je zo meteen door de ether hoort. Schallen werkelijk. Ruud de Boer is zijn naam. Morgen hoor je Peter en Milou weer op deze plek. Ik vond het hartstikke gezellig weer om een dagje samen met jou radio te maken.
1: Eens gelijks, Olivier.
0: We hebben wel een vol programma. Want we moeten dus straks, als we even resume doen van deze uitzending. Wij moeten roti en andere Surinaamse lekkernijen gaan halen bij Henk.
1: Straf.
0: In Capelle aan de IJssel. Dan rijden we daarna door.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar het slavernijmonument. Want daar is op maat muziek aan het maken tijdens Kitty Kotti.
1: En daar wil ik bij zijn.
0: Precies.
1: En ik heb een afspraak met Dwayne van 2 meter.
0: Precies, ja.
1: Ja, die denk ik dat ik die wel kan vinden.
0: Jij bent bijna net zo lang, dus dat komt helemaal goed. En dan hebben we ook nog volgende week woensdag een stoelendansdate.
1: Het is een drukke tijd, maar wel een fijne tijd.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Nou, we hebben er weer van genoten vandaag. Ik hoop jij ook als luisteraar. En over een paar minuutjes dus de boer op met de 5 na 9. De koffiecorner, koppensneller en niet te vergeten Ruud de Boer natuurlijk. Fijne dag nog.
1: Fijne.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf, kom snel langs in onze winkel.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
11: Het is in Bleiswijk 20 graden. Goedemorgen.
12: Bij Radio Rijnmond, dit is de boer op waar je naar luistert. En zometeen gaat die koffiecorner weer open. Kun je meepraten over het nieuws? Nou, bijvoorbeeld over het feit dat bijna de helft van jonge werknemers niet meer uren gaat werken dan in het contract is afgesproken. En daar houden ze zich stevig aan. Hè? 32 uur is 32 uur. Is dat een gebrek aan arbeidsethos of is het juist heel goed dat dit gebeurt? En de Tweede Kamer wil dat de Ridderzaal toegankelijk wordt voor het publiek. Waar zou jij wel eens binnen willen gluren? Wat nu niet publiekelijk toegankelijk is. Gewoon laat je fantasie de vrije loop. Open de app rechtsboven, klik op Apples. En zometeen ga ik praten met Shirley. En die is van Stichting DOC. En dat is een welzijnsorganisatie. En dat is heel goed, want we moeten het samen doen in Rotterdam. En zij zorgen ervoor dat er al 30 jaar Rotterdammers in 5 wijken aan elkaar zijn gekoppeld. En er horen 5 mooie platen bij in de 5 na 9. Eerst het laatste nieuws. Dave Datema, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Het Nederlands reddingsteam in Venezuela gaat weer naar huis. Het Urban Search and Rescue Team zocht de afgelopen dagen naar overlevenden van de aardbeving. Het team bestaat uit ambulancemedewerkers en brandweermensen van onder meer Rotterdam, Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid. Omdat er een nieuwe fase aanbreekt in de hulpverlening, vertrekt het reddingsteam, zegt Jorg van Waardhuizen van de brandweer in Dordrecht en omgeving.
14: De kans dat wij nu nog levende mensen vinden is wel heel erg klein geworden. En de nood aan andere hulp is op dit moment veel hoger. Dus denk aan tenten, medezorg en spullen om te kunnen overleven.
13: Er zijn bijna 2000 mensen omgekomen bij de aardbeving in Venezuela. Een paar 10.000 mensen wordt nog vermist. De GGD gaat onderzoek doen naar een Schiedams kinderdagverblijf waar een jongetje van 1 vorige week alleen werd achtergelaten. Ze gaan onderzoeken of de protocollen duidelijk genoeg zijn. Samen met de kinderopvangorganisatie wordt gekeken naar wat er nodig is om dit soort gevallen in de toekomst te voorkomen. De 2 betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld. De Eerste Kamer heeft de stemming uitgesteld over de zogeheten Box 3-regeling. Daardoor is nog niet duidelijk hoe vanaf 2028 belasting wordt geheven op spaargeld, beleggen en vastgoed. De Tweede Kamer stemde in met de wet, niet van harte. De Eerste Kamer is ook nog niet overtuigd. Bijvoorbeeld over de vermogensaanwasbelasting. Dat het in dat beleggers ook belasting moeten betalen als de winst nog in de aandelen vastzit. Zoals coalitiepartijen VVD en CDA dreigden tegen te stemmen. Staatssecretaris Ehrenberg krijgt nu de tijd voor nieuwe voorstellen. Die kunnen dan eventueel als aanvulling op de wet via de Tweede naar de Eerste Kamer. In verschillende landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Er zijn onder meer contacten onderzocht van een rechtse partij in Frankrijk. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij in zat opdrachten verleend zonder de goede procedures te volgen. Het zou gaan om ruim 4 miljoen euro. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Een woordvoerder zegt wel dat het gaat om mogelijke fraude tussen 2019 en 2024. Het weer zonnig en droog, het is 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, later klaart het wel op en het wordt dan 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. Het is nog steeds behoorlijk druk in Zuid-Holland, dus ik beperk me even tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 15 minuten of meer. Dan kom ik als eerste uit op de A4 Rotterdam richting Schiphol. Tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep hou daar rekening met bijna een uur vertraging. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Daar ruim 40 minuten. Daar wordt de weg opgeruimd. 3 rijstroken zijn dicht. Ja, daar was wat zuiveringsslip van een vrachtwagen gevallen. Dat is niet lekker rijden eroverheen. Dus dat wordt nu opgeruimd. Dan de A15 vanuit het oosten van het land richting Gorinchem tussen Meteren en Afrit Arkel. 20 minuten ben je daar langer onderweg. De 16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht. Een half uur extra. De 27 er wordt natuurlijk gewerkt. Breda richting Gorinchem tussen Hank en knooppunt Gorinchem. Daar 20 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig natuurlijk. Hè? En geniet zo meteen van de 5 na 9. Die is aangevraagd door Shirley. En zij is van Stichting DOC. En dat is een bijzondere welzijnsorganisatie die al 30 jaar het verschil maakt. En zometeen gaan we met Los Del Rio helemaal los. Hoor je hem? Macarena.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
15: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
0: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt

0: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
1: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20

0: sparen.
1: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: De Boer op. Ruud de Boer.
2: Radio met een grote R.
3: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Ik ben helemaal kapot. Ja, je moet natuurlijk dat dansje doen, hè, als je dit nummer hoort. Los del Rio en Macarena, de eerste van...
2: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 na 9.
1: Aangevraagd door de harde werkers achter Stichting Doc. Heb je ook de Macarena gedaan zojuist, Shirley?
3: Zeker.
1: Ja, lekker plaatje hoor. Gaan we het zo even over hebben, over het hoe en waarom. Ja, Stichting Doc, jullie bestaan al 30 jaar.
3: Ja.
1: Ja, en even kort gezegd, jullie zorgen ervoor dat mensen in contact met elkaar komen. Hè? Dus jullie zorgen voor verbinding.
3: Absoluut, absoluut. Ja, ja, en het wil zo zijn. Het is vandaag 1 juli 1996 of 1 juli 2026. En exact 30 jaar geleden is Doc opgericht.
1: Ja, fantastisch.
3: Dus ik dacht, ook maar gelijk bij een feestelijk nummer.
1: Ja, precies. Inderdaad, een feestelijk nummer. Ja, maar goed, het is, je mag wel feestelijk genoemd worden. Hè, want jullie doen goede dingen. En niet alleen trouwens in Rotterdam. Hè. Jullie zijn ook bijvoorbeeld in Amsterdam aan de gang. Maar in Rotterdam ook op veel plekken. Hè. Hoogvliet, Hilligersberg, Kralingen, Pernis, Prins Alexander. Ja.
3: Ja, klopt. En inderdaad ook in de steden Utrecht, Amsterdam en Zaanstad.
1: Ja,
3: maar we zijn begonnen in Kralingen-Krooswijk.
1: Ja.
3: In het relatief welvarende Kralingen en het volksgerecht Krooswijk.
1: Ja.
3: En de missie daarin is dat wij mensen met elkaar verbinden.
1: Ja. Hè,
3: dat we mensen helpen mee te doen, buren sterker maken. En te zorgen dat niemand buiten de boot valt.
1: Ja.
3: En dan is het zo mooi. En daarom hebben we ook toen de tijd, 30 jaar geleden, Krooswijk-Kralingen verbonden. Dat was toen een deelgemeente.
1: Ja.
3: En daar staat DOC dus ook voor. Deelgemeentelijke organisatie Krooswijk-Kralingen.
1: Ja, ja, fantastisch. Ja. Aan wat voor activiteiten moet ik denken?
3: Aan opbouwwerk, maatschappelijk werk, jongerenwerk, kindtienerwerk. Het organiseren van activiteiten, zodat dat we mensen bij elkaar weten te brengen, met elkaar verbinden.
1: Ja.
3: Zodanig dat ze ook eigenlijk een gemeenschap met elkaar oprichten en versterken. Dat ze voor elkaar kunnen klaarstaan, elkaar kunnen helpen, elkaar kunnen ontmoeten.
1: Ja.
3: Dus eigenlijk heel breed, 0 tot 100, voor alle doelgroepen.
1: Ja.
3: En gezamenlijk inzetten om de buurten en de wijken sterker te maken.
1: Ja, hoe komen jullie in contact met die bewoners? Hoe werkt zoiets?
3: Nou, onze medewerkers zijn die werken vanuit de huizen van de wijk. Die heb je door de hele stad.
1: Ja.
3: En zo hebben we er ook een vijftal in Kralingen en Krooswijk samen. Dat is sowieso gewoon een hele fijne ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt om daar te komen.
1: Ja.
3: En vanuit daar werken onze sociaal werkers.
1: Ja.
3: En zowel in het huis van de wijk als vanuit daar gaan ze de straten op. Zijn ze vindbaar in de wijken. De kindtienerwerkers zijn op de pleinen van de scholen te vinden.
1: Ja.
3: Ze zijn op scholen aanwezig. Dus eigenlijk gewoon door in de haarvaten van, van de
1: gemeente. Jullie zijn er gewoon echt gewoon onderdeel van die community dan.
3: Ja,
1: jullie zijn bekende gezichten dan ook, denk ik, op straat.
3: Ja, absoluut.
1: Ja, ja,
3: ja.
1: Reden voor een feestje, Los del Rio, Macarena. 30 jaar Stichting Doc. Ik zie ook nog I Can See Clearly Now van Lee Towers. Ben je met de pet rondgegaan bij alle vrijwilligers en medewerkers?
3: Nee, daar had ik helaas niet de tijd voor. Maar ik heb wel heel goed nagedacht over de nummers die natuurlijk in verbinding staan met al onze medewerkers.
1: Ja, heel goed.
3: Ja, en het nummer van Lee Towers, dat is gewoon, dat is natuurlijk een optimistisch nummer. Hè? Dus
1: absoluut.
3: Het verdwijnen van donkere wolken, het hervinden van perspectief.
1: Ja, ja.
3: En dat het altijd laat zien dat na moeilijke tijden weer ruimte is voor nieuwe kansen.
1: The rain is gone, inderdaad. Ja, ja, prachtig. Ja, ja en nou ja, goed, jullie bestaan inmiddels 30 jaar. Jullie weten niet van wijken of van stoppen. Dus Don't Stop van Fleetwood Mac is volgens mij ook wel een inkoppertje.
3: Exact.
1: Ja, en Beautiful South, dat vind ik zo mooi. Hè? Dat Beautiful South speciaal voor Rotterdam een prachtig liedje heeft gemaakt. Rotterdam or Anywhere. Ja, vind ik leuk om weer eens te horen.
3: Ja, ik vind het zelf ook, het is een heel, het nummer raakt heel erg. En het bijzondere is, kijk, het nummer gaat over vervreemding. Hè, en het gevoel niet ergens thuis te horen.
1: Ja, ja.
3: En dat is waar wij voor staan. Hè. Als maatschappelijke organisatie, als sociaal werkorganisatie, dan dragen wij eraan bij dat mensen zich juist wel thuis voelen in een wijk, in een buurt, in een gebied. Dus ik vind daar de tegenstrijdigheid of de tegenstelling daarin in heel mooi.
1: Ja.
3: Ja, en de laatste, die Stand By Me, dat is eigenlijk een beetje mijn favoriet.
1: Ja.
3: Maar dat komt, en dat zou ik heel graag willen vertellen. Vorige week hadden wij een presentatie van een meisje van 10 jaar. En zij zit in de wijkraad van Kralingen.
1: Ja.
3: En haar moeder was mee en die vertelde dat haar moeder 30 jaar geleden naar Nederland is gekomen. En dat is van mijn collega Jos, die wordt dit jaar 70. Mm-hmm. Heeft zij Nederlandse les toendertijd gekregen.
4: Ja.
3: Een Nederlandse taalles, hè, ter ondersteuning voor integratie. En vervolgens is zij de kinderen van deze moeder gaan begeleiden. Dus zij en haar zussen na school, na schoolopvang. Maar vooral heel erg gericht op talentontwikkeling, zelfvertrouwen. En dan nu weer haar dochter weer die in de kinderwijk raakt.
1: Ja, prachtig. De cirkel is rond. Ja, ja.
3: Precies.
1: Ja, ja, ja. Oh, dat vind ik wel mooi.
3: Generaties.
1: Ja, ik vind het wel mooi om deze connotatie met deze plaat te horen. Dat vind ik het leuke sowieso van de 5 naar 9. Ik ga met alle liefde voor je draaien. En ja, op naar de volgende 30, toch, Shirley?
3: Ja, absoluut.
1: Doc.nl, D-O-C-K.nl voor meer informatie. Dat is echt prachtwerk wat jullie doen. En dank voor het aanvragen, hè.
3: Ja, zeker. Hartstikke graag gedaan.
1: Geniet van de muziek, Shirley.
3: Gaat lukken.
1: Joe. Hoi.
3: Hoi.

0: I Can See Clearly Now. Het nummer met de positieve boodschap. En dat is ook precies de boodschap van Stichting DOC. Lee Towers trouwens, hoorde hij. En Stichting DOC vroeg deze platen aan. Sure, die had ik net in de uitzending. Stichting DOC bestaat 30 jaar en zorgt al 30 jaar voor verbinding tussen Rotterdammers en wijken. Met allerlei activiteiten. En dat is heel mooi werk wat ze doen. En je kunt er meer over lezen op doc.nl. D-O-C-K.nl. En als je nou ook een 5 naar 9 wil aanvragen, je bent natuurlijk van harte welkom. Stuur een mailtje naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 naar 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Wat doe jij als je de sirene hoort?
4: Toch even op internet kijken, denk ik.
3: En wat als je geen verbinding hebt?
4: Ik heb geen idee.
3: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Het is 9:30. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. Ja, en je kunt nog steeds meepraten. Er komen al wat mensen langs in de koffiecorner om mee te praten. Bijvoorbeeld over overwerken. Ja, bijna de helft van de jonge werknemers gaat niet meer uren werken dan in het contract is afgesproken. Daar houden ze zich stevig aan. Maar goed, is dat nou een gebrek aan arbeidsethos of is het juist heel goed? Want ja, je hebt toch een afspraak gemaakt in een contract. En de Tweede Kamer wil dat de Ridderzaal toegankelijk wordt voor het publiek. Waar zou jij wel eens binnen willen gluren? Open de app rechtsboven, klikken op App Ons. Even kijken naar de verkeerssituatie in Zuid-Holland. Nou, kan je melden dat het behoorlijk druk is. De wegenkaart van de ANWB kleurt behoorlijk rood en oranje. Ik beperk me tot het noemen van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik uit op de A4 Rotterdam richting Schiphol. Tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. Hou daar rekening met een half uur vertraging. Op de A12 wordt nog steeds zuiveringsslip opgeruimd. Dat is Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en knooppunt Gouw als gevolg ruim 40 minuten vertraging. Dan de A15 vanuit het oosten van het land richting Gorkum. Tussen Meter en afrit Arkel een kwartier extra. De 20 hoek van Holland richting Gouda. Tussen Terbrechtseplein en Moordrecht ook een kwartier extra. 20 minuten ben je langer onderweg op de 27. Maar dat komt door wegwerkzaamheden. De 27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Ja, die weg is dus in beide richtingen afgesloten. Hou daar dus rekening mee. En dan naar de provinciale wegen. De N207 Bergambacht richting Alphen. Tussen Gouda en Waddinxveen Centrum. 10 minuten extra reistijd. Hoe ziet het eruit vandaag? Het is wat warmer vandaag dan gisteren. En dat heeft te maken met iets minder bewolking. 22 tot 24 graden is toch wel aangenaam voor deze tijd van het jaar. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. Minima rond 16 graden. Morgenochtend volgt al vrij snel bewolking en wat regen vanuit het noordwesten van Zuid-Holland. In de middag wordt het droger en volgt later weer zon vanuit het noordwesten bij maxima rond 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
5: Goedemorgen, er hebben zich nog geen getuigen gebeld bij de politie van het fatale ongeluk gisteren op de N214 in Alblasserwaard. Bij het ongeluk bij de weg richting Oud-Alblas kwam een motorrijder om het leven. De bestuurder van een vrachtwagen is aangehouden voor het veroorzaken daarvan. Maar over de precieze oorzaak kon de politie verder niks zeggen, daarom werd dus ook een getuigenoproep gedaan. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel van het schadelijke PFAS, blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 1600 vrouwen. Te veel PFAS kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem van baby's, ook kunnen vaccinaties minder bescherming geven. Toch blijft het RIVM bij het advies aan alle vrouwen, indien mogelijk, om borstvoeding te geven, ook al zit er in poedermelk veel minder PFAS. En warme temperaturen houden er natuurlijk ervan in dat er niet gestookt hoeft te worden. Dat is heel gunstig. Maar hele hoge temperaturen betekenen juist dat er weer meer energie wordt verbruikt. Want Nederlandse huishoudens hebben vorige week tijdens de hittegolf zo'n 50% meer stroom verbruikt dan op koelere dagen. Dat meldt energieleverancier Essent op nu.nl. Nou, de airco's en ventilatoren die zijn natuurlijk de belangrijkste reden daarvoor. En die draaiden vooral in de avonduren hard door. Vooral voor mensen met een dynamisch contract liep dat behoorlijk in de papieren. Nou, overdag heeft het veel minder gevolgen. Dan draaien die airco's en die ventilatoren ook wel natuurlijk. Maar veel van die mensen die die dingen hebben, hebben ook zonnepanelen. Ja. En dus lever je een groot deel daarvan van de stroom lever je zelf aan. Dat is in de avond natuurlijk weer veel minder het geval. En dan wordt het dus een duur geintje.
6: Ja, maar ventilatoren die gebruiken toch helemaal niks? Het zijn vooral die airco's.
5: Dat zijn vooral de airco's, ja.
6: Maar inderdaad, als je zonnepanelen hebt en de zon die staat vol op je huis, dan is het misschien wel de moeite.
5: Ja, en aangezien terugleveren het bijna niets meer oplevert, kan je dus ook gewoon dan alles vol aanzetten.
6: Ja, het blijft de discussie, hè? Want er zijn ook nog echt mensen die last hebben van airco-schaamte. Dus heb jij er last van?
5: Nee, zeker niet. Ik heb een plat dak. Ja. Als we de airco's niet aan zouden zetten, dan is het daar al in de zomer kan het dan daar al binnen al bijna 30 graden worden. Als de zon schijnt. En dan kunnen de jongens niet slapen.
6: Nee, ik geef je groot geluk. Dankjewel.
3: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
6: Met nu Volumia.

En ik raad je echt aan om die clip te bekijken. Die is gewoon op YouTube te vinden. Coldplay en BTS, My Universe, over verbinding gesproken. Verschillende werelden die bij elkaar komen. Het is echt een, nou, het is een mini science fiction film. Het is echt heel erg de moeite waard om te bekijken. En zeker ook om te beluisteren, want het is natuurlijk een lekkere plaat. Coldplay en BTS en My Universe bij Radio Rijnmond. In de Boerel, daar luister je naar. En je kunt langskomen in de koffiecorner voor het verhaal van de dag. Of jouw verhaal natuurlijk. Hè. Wat heb je op je lever? Heb je een beetje geslapen? Ben jij een van diegenen die vorige week min of meer in één week het hele maandbedrag van je elektriciteitsprovider heeft opgestookt? Hè? Die airco's die aangaan en zo. Heb je last van airco's schaamte? Laat het me weten. Bijna de helft van de jonge werknemers gaat niet meer uren werken dan in het contract is afgesproken. En daar houden ze zich stevig aan. Hè? Dus als er 32 uur staat, ja, dan is het ook echt 32 uur. Is dat nou een gebrek aan arbeidsethos of is het juist heel erg goed? Want ja, een contract bestaat niet voor niets. Nou, laat je mening maar horen. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. En moeten AI-bedrijven straks gaan betalen voor teksten of plaatjes die ze genereren om vervolgens schrijvers, kunstenaars en artiesten te compenseren? Ja, er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars en artiesten die zien hun brood verdwijnen natuurlijk door AI. En zouden misschien ook verplicht een soort AI-label op wat dan ook moeten worden geplakt. Al is het een jingle die wordt gedraaid of een plaat. Of, nou ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Zou dat niet veel duidelijker herkenbaar gemaakt moeten worden? Nou, laat maar horen in de Rijnmond-app. En de tweede... Zou dat niet veel duidelijker herkenbaar gemaakt moeten worden? Nou, laat maar horen in de Rijnmond-app. En de Tweede Kamer wil dat de Ridderzaal toegankelijk wordt voor het publiek. Waar zou jij wel eens willen kijken aan de binnenkant waar je normaal niet in mag? Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Zometeen Here I Am van UB40. Maar eerst deze klassieker, Cyndi Lauper en Time After Time bij de Boer op.

UB40. Jammer. En here I am bij Radio Rijnmond. Hans stond net bij mij in de koffiecorner. Die had zichzelf even overgeflitst van Dordrecht naar de koffiecorner. Dat kan met de app, hè? Ja, die wilde wel even wat zeggen over die jonge werknemers die geen meer uren werken dan in het contract is afgesproken. Hij zei, ja, sorry, maar ik kom

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen. Even

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Het is 10 uur geweest. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. De boer op de luisteraar. En ook in ronde 2 staat die koffiecorner natuurlijk gewoon open. Hè? Dus je kunt meepraten over het nieuws. Wat heb je zelf op je lever? En wat is je dagcijfer eigenlijk? En heb je al klaargemaakt voor de nieuwsquiz? Die bloedstollende nieuwsquiz waar leuke prijzen mee te winnen zijn. Nou, ik laat je zo meteen weer een fragment horen uit het nieuws. En die is een beetje gemankeerd geraakt door het koffieapparaat. En aan jou dan de taak om uit te vogelen welke woorden er dan weggemalen zijn tussen de bonen. En natuurlijk ook het komend uur heerlijke muziek van City to City en Wendy en Lisa. Die staan nu om beneden koffie te drinken, want ze moeten even wachten op het nieuws van Dave Datema. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Er hebben zich nog geen getuigen gemeld bij de politie van het fatale ongeluk op de N214 in de Alblasse Waard gisteren. Bij dat ongeluk, bij de weg richting Oud-Alblas, kwam een motorrijder om het leven. De bestuurder van de vrachtwagen is aangehouden voor het veroorzaken daarvan. Maar over de precieze oorzaak kan de politie nog niks zeggen. Daarom is dus ook een getuigenoproep gedaan. Het kabinet trekt bijna 200 miljoen euro uit om aan huishoudens te steunen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds Energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het fonds is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne meerdere keren is ingezet. Dit keer is het fonds tenminste 4 maanden open, zegt minister Velbrief. In tegenstelling tot eerdere jaren gaat het loket niet dicht als het budget op is en is nog niet iedereen geholpen. En in september moet bekend worden wanneer het fonds open gaat. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Te veel daarvan kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem voor baby's. Ook kunnen vaccinaties minder bescherming geven. Toch adviseert het RIVM nog steeds aan alle vrouwen om borstvoeding te geven, indien mogelijk. Ook al zit er in poedermelk veel minder PFAS. In verschillende landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Er zijn onder meer contanten onderzocht van rechtse partijen in Frankrijk. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij in zat opdrachten verleend zonder goede procedures te volgen. Het zou gaan om een bedrag van 4 miljoen euro. De Europese justitie die bevestigt de invallen wil verder niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Een woordvoerder zegt wel dat het gaat om mogelijke fraude tussen 2019 en 2024. Dan nog het weer. Het is zonnig en droog. 22, 24 graden vandaag. Morgen korte tijd regen. Daarna klaart het op en het wordt 22 graden. Tot over het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
4: Dankjewel Dave. Gaan we naar de verkeersinformatie. En het is nog steeds behoorlijk druk in Zuid-Holland. Er is nog steeds een opsomming van files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer. Dan kom ik als eerste weer uit op de A4, Den Haag richting Schiphol. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Roelofaar en Sveen. 20 minuten ben je daar langer onderweg. Zuiveringsslip. We gaan zo meteen nog eens even kijken wat voor spul dat precies is. Maar het is niet goed om overheen te rijden. En vandaar dus dat de A12 Utrecht richting Den Haag het toneel is van flinke stremming tussen Woerden en Knoop het Gouwen. 3 kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn er ook dicht, want er is dus een vrachtwagen zuiveringsslip verloren. Dan de A15 Rotterdam richting het oosten van het land tussen Gorkum en Knoop en Del, 1/2 uur. Dan de A15 vanuit het oosten weer richting Gorkum tussen Meter en afrit Arkel, daar 15 minuten. En mensen op de weg. Mensen op de weg. Op de A24 Rozenburg richting Vlaardingen en Vlaardingen richting Rozenburg. Die weg hebben ze dus helemaal dichtgegooid bij de Maas-Delta-tunnel vanwege mensen op de weg. Wat daar nou precies aan de hand is, dat hoor je zo meteen nog wel van me. En de A27, er wordt gewerkt aan de weg Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. Een kwartier extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig en geniet zo meteen van een klassieker van Wendy en Lisa met Waterfall.
6: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo...
1: Slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer. Radio met een grote R.

0: Dat krijg je als je gezellig zit oude deuren met een collega. Ja, maar zo hebben we het toevallig wel een keer. En natuurlijk gezwijmeld zitten kijken naar de foto van Wendy en Lisa en Waterfall. Je bent bij Radio Rijnmond, je bent bij De Boer Op. Deel 2. En ja, dat betekent dat je ook in actie moet schieten, want ik heb weer mooie prijzen voor je zometeen. Maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik wil eerst even met je praten over, nou ja, het nieuws dat bijna de helft van de jonge werknemers niet meer uren gaat werken dan in het contract is afgesproken. En daar houden ze zich stevig aan. 32 uur is 32 uur. Is dat nou een gebrek aan arbeidsethos of is het juist heel erg goed? En moeten AI-bedrijven betalen voor de teksten of plaatjes die ze genereren om schrijvers, kunstenaars en artiesten te compenseren? En de Tweede Kamer wil dat de Ridderzaal toegankelijk wordt voor het publiek. Ja, er zijn heel veel verboden plekjes in Nederland. Hè. Waar zou jij dan wel eens binnen willen gluren? Misschien wel binnen in een elektriciteitscentrale of als een soort vlieg op de muur zitten in de vertrekken van het Koninklijk Huis. Waar zou jij stiekem wel eens binnen willen kijken? Nou, laat het me weten. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Ja, en heb je je klaargemaakt voor de nieuwsquiz? Groepensneller. Valt iets meus te verdienen. Valt iets beus te verdienen. Namelijk een echt Rijnmond zonnescherm. Hoe cool is het als je je auto beschermt door onder je voorruit een reflecterend zonnescherm te leggen van Rijnmond? Ja, daarmee laat je zien dat je bij die leuke Rijnmond Club zit en je stapt niet je klamme wagen in. En bovendien, als je dat zonnescherm voor boven je dashboard wint, maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Ben je er klaar voor? Hier is die opgave.
1: Een filiaal van de New York Pizza in Rotterdam IJsselmonde is gesloten.
0: Oké, een filiaal van een pizzeria is in Rotterdam IJsselmonde gesloten. Waarom is die dan gesloten? A, omdat personeel sauzen gebruikte die zwaar over de datum waren. B, omdat er ratten rondlopen. Of C, omdat er kakkerlakken zijn gezien. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op App Ons. Ik wens je heel veel succes. Miles Smith. Die wacht even op ons. Ja, die geeft gewoon eventjes alle ruimte aan de mannen van City to City. En zij pakken de weg, de road ahead.

0: Miles Smith bij Radio Rijnmond. De boer op, daar luister je naar. En nogmaals, blijf reageren. Ook op plekjes waar je stiekem wel eens een kijkje zou willen nemen. Ken je dat? Dat je op straat loopt dat je denkt, wat zou er nou in dat gebouw zitten? Het ziet er zo geheimzinnig uit. Nou, de Tweede Kamer wil dat de Ridderzaal toegankelijk wordt voor het publiek. Moet nog wel even wat getimmerd worden, hoor. Want het is allemaal in zeer slechte staat. Al die historische gebouwen daar rond het Binnenhof. Het is allemaal niet best, maar dat mogen bekend zijn. Maar de Ridderzaal, ja, die mag ook wel een likje verf gebruiken. Misschien wel meer dan dat. Maar daarna wil de Tweede Kamer de Ridderzaal toegankelijk maken voor het publiek. En dat bracht mij op de vraag, waar zou jij eens binnen willen gluren? En vandaag is het natuurlijk Ketty Kotti. Hoe beleef je vandaag, Ketty Kotti? Heb jij verhalen? Ben je druk bezig met voorbereidingen? Nou, je kunt gewoon langskomen in de koffiecorner. En dat kan ook voor de luisterpleisterplaats. Laten we dat niet vergeten. Want misschien zit je wel op een exotische plek. Een beetje te genieten van Radio Rijnmond. He, toch een beetje, ja, we zijn een beetje de wereldomroep van vroeger. Hè? Ja, tegenwoordig kan dat met al die internettechnieken. Dus zit je te genieten aan een rivier of aan een meer? Of zit je lekker in je eigen tuin? Laat het me even weten. Maak even een foto van je luisterplaats. Pleisterplaats en studio op via de app van Rijnmond. Groepensneller. En natuurlijk die nieuwsquiz die je kunt spelen, waarmee dus dat geweldige Radio Rijnmond zonnescherm te verdienen valt, die je onder je voorruit kan leggen, zodat je auto een klein beetje koel blijft en niet gelijk derde graads brandwonden oploopt door je stuurbeet te pakken. Maar hoe cool is het als je je auto beschermt, hè, door dat Rijnmond zonnescherm onder je ruit te leggen? Ja, dan ben je wel een beetje de baas van de straat, denk ik. En als je die wint, dan maak je ook nog kans op de maandprijs, want dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Hier is nog een keer die opgave.
1: De filiaal van de New York Pizza in Rotterdam IJsselmonde is gesloten.
0: Ja, en de grote vraag is, waarom is dat filiaal gesloten? A, omdat personeel sauzen gebruikte die zwaar over de datum waren. B, omdat er ratten rondlopen. Of C, omdat er kakkerlakken zijn gezien. A, B of C, open de app. Rechts op klikken. Klik op apples. Sorry Carly. Je mag nu. You're so vain bij Radio Rijnmond. Vergeet niet te appen, hè.

0: Rika en Happy Ending bij Radio Rijnmond. Het is bijna 10:30. Goedemorgen, je bent bij de boer op. Blijft allemaal een beetje tobben op de wegen in Zuid-Holland. Nog steeds files die leiden tot een vertraging van 10 minuten of meer te vinden op de A4. Den Haag richting Schiphol. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp nog steeds ruim 20 minuten vertraging. Nou, het grootste deel van het zuiveringsslip lijkt opgeruimd. Want de vertraging op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Gouda bedraagt nu 16 minuten. En Dave heeft voor mij, dat vind ik zo lief altijd van hem, uitgezocht.
1: Oh. Nee, ik wilde even vragen of je ooit wel eens het woord zuiveringsslip op de radio hebt geroepen.
0: Nee, dat is voor alles in de eerste keer. Ja, dat is echt wel een zuiveringsslip. Ja, nee, ik had even gehoopt dat jij.
1: In welke kleur is die?
0: Ja, dat vertelt de ANWB niet.
1: Zuiveringsslip.
0: Nee, niet een slip.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ik zag het vanochtend voor het eerst bijkomen. Moest wel even twee keer lezen wat daar stond.
0: Ja, het is smurrie, denk ik. Ja. Maar ik weet niet wat. Nou ja, goed. Misschien als iemand het weet, laat het me even weten in de koffiekoorden. Open de app rechtsboven, klik op app ons. De A15, Rotterdam richting het oosten van het land. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Afrit Leerdam. 10 minuten vertraging. De 27 ook nog 10 minuten extra reistijd. Maar dat komt omdat er wordt gewerkt aan de weg natuurlijk. Breda, Gorkum, Nieuwedijk, Gorkum. Daar is de weg dicht tussen Gorkum en Knoopend Everdingen. En dat gaat nog wel even duren. Ik geloof, we kijken. De ene is pas klaar op 17 juli, die andere pas begin augustus.
1: Ja, als het goed is, is deze week en volgende week nog is die in noordelijke richting afgesloten. Ja. En dan nog deze week is die voor het eerst dicht in zuidelijke richting. Dat duurt 4 weken.
0: Oké, nou, even blijven doorademen. En dat kan ook hoor, met deze temperaturen. Want het is weliswaar flink zonnig en overal droog. Maar de temperaturen zijn behoorlijk aangenaam. 22 tot 24 graden bij een matig windje uit het noordwesten. Vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. De minima liggen rond 16 graden. Morgenochtend volgt wel vrij snel bewolking en wat regen vanuit het noordwesten. Maar morgenmiddag droogt het weer op. En dan volgt er later weer zon vanuit het noordwesten in Zuid-Holland. Maxima rond 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Rotterdam heeft tientallen miljoenen euro's verlies geleden bij een ICT-project. Er is 45 miljoen euro uitgegeven, terwijl er 16 miljoen was begroot. Het gaat om het systeem Oracle Fusion, het belangrijkste computersysteem van de gemeente. Daarmee wordt onder meer de financiële administratie, inkoop en subsidies geregeld. Donderdag is er een debat in de gemeenteraad over de kostenoverschrijding. In Venezuela is een peuter 6 dagen na de verwoestende aardbeving in het land levend onder het puin vandaan gehaald. Waarschijnlijk gaat het om een jochie van 3. Het slachtoffer maakt naar omstandigheden goed. De kans is nu nog heel klein, omdat het zo lang geleden is dat slachtoffers levend worden gevonden onder het puin. Daarom komt het regionale USAR-team vandaag ook naar huis. In België heeft de jongen van 12 uren lang opgesloten gezeten in een schoolbus in de buurt van Aalst. Hij was onderweg in slaap gevallen. De chauffeur, begeleider van de bus, die hadden dat niet door, sloot er hem af. En daardoor zat hij dus urenlang vast. Nou, hij is geschrokken, maar bleef wel ongedeerd, schrijft nu.nl. De jongen was onderweg naar school in slaap gevallen. Een leraar belde de oma van de jongen op. Toen bleek dat hij niet op school was komen opdraven. Nou ja, er zaten 4 kinderen in de bus. 3 stapten eruit, 1 bleef slapend zitten. En vervolgens ging de deur op slot. De bus was van het Ros Beijaard. Dat is hetzelfde busbedrijf waarvan een bus vorige maand nog werd aangereden op een spoorwegovergang. De chauffeur reed door de slagbomen heen, werd geraakt. 2 kinderen, een begeleider en de chauffeur kwamen toen om het leven.
0: Bizar. Ja. Dus dan zou je wel zeggen, wat is er aan de hand?
1: Nee. Er is daar iets mis, ja.
0: Er is daar iets mis, ja. Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Freak Power.

0: Wat een prachtige samensmelting van twee provincies. Zeeland en Brabant. Raccoon natuurlijk uit Zeeland, maar ze hebben een prachtige nummer samen met Vaila, de zangeres uit Brabant, gemaakt. 18 jaar is ze. En ja, ze was al eerder een support act van Raccoon tijdens de theatertour. En nu hebben ze deze heerlijke Daffodils gemaakt. En uiteraard draait die met heel veel plezier bij jou in De Boer op Radio Rijnmond. Arita, die kwam net even in de koffiecorner. Die zei, Ruud, jij vroeg aan ons van ja, op welk plekje zou jij stiekem wel eens bezoeken? Bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale. Hoe zou dat er van binnen uitzien? Arita heeft het daadwerkelijk gezien. Ik ben in veel energiecentrales geweest in Zweden en Noorwegen. Dat waren waterkrachtcentrales en echt werkelijk prachtig om te zien. Ik heb toen ook een bezoekje gebracht aan een kerncentrale in Zweden, lang geleden. Trouwens, lekkere koffie weer, zei ze net tegen mij. En als ze dik missen, dan is die vis, hè? Hij liet me net weten wat zijn luisterpluisterplaats is. Die zit lekker met Radio Rijnmond op zijn oortjes te vissen aan het kanaal in Spijkenisse. Dus nou, het ruimt ook nog allemaal. Ik hoop dat ze een beetje bijten, Dick, als je iets hebt gevangen. Geen AI-bewerkte foto sturen, maar wel the real thing, hè? Ik ben benieuwd of je wat je aan de haak slaat. Als jij ook je luisterpluisterplaats kenbaar wil maken, dan ben je van harte welkom. Hè? Open de app, rechtsboven klik op AppHonds. Groepensneller. En nog steeds die leuke prijs in de aanbieding. Dat enige echte Radio Rijnmond zonnescherm. Ja, dat is helemaal in de Rijnmond-stijl. En het dient ook nog een doel. Want je kunt hem onder je voorruit leggen van je auto. En dan warmt die auto niet zo vreselijk op. En het staat ook nog leuk. En het is een verzamelobject. Ja. En als je dat zonnescherm in de wacht sleept, dan maak je ook nog kans op de maandprijs. En dat is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Dus ik zou zeker in actie schieten. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. En er zijn wat woorden weggemalen samen met de bonen van het apparaat.
1: Een filiaal van de New York Pizza in Rotterdam IJsselmonde is gesloten. Ja.
0: Oké, waarom is dat pizza-filiaal in Rotterdam gesloten? A, omdat personeel sauzen gebruikte die zwaar over de datum waren. B, omdat er ratten rondlopen. Of C, omdat er kakkerlakken zijn gezien. Gadverdamme. Ik hoop dat je het weet. En als je het niet weet, kun je gewoon een gokje wagen. Hè? Open de app rechtsboven, klik op Apple en geniet van YouTube.

toontje lager en stiekem gedanst. Heerlijke nederpop uit de jaren 80. Ook natuurlijk hier op Radio Rijnmond, ook bij de Boerhof. We gaan al voorzichtig richting het nieuws van 11 uur. En daarna de ontknoping van de nieuwsquiz. Maar tot die tijd Clean Bandit onder andere.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: In Hardingsveld, Giessendam is het 23 graden. Goedemorgen, ik ben bij Rijnmond. Het is bijna 11 uur, bijna ook tijd voor de ontknoping van de nieuwsquiz. Ga jij er vandoor met die mooie prijzen? En wat heb je op je lever? Wat wil je aan me kwijt? Kom even langs in de koffiecorner van de Boer op. Hè? Hoor je wat in het nieuws op de radio? Of stuit u op iets opmerkelijks in de krant of in de Rijnmond-app? Laat het me vooral even weten. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Het laatste nieuws nu krijg je van Dave Datema. Goedemorgen, Dave.
5: Goedemorgen. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is getroffen door een IT-storing. Alle polyklinische ingrepen en operaties gaan niet door. Een uitzondering wordt erbij gemaakt voor afspraken op de afdeling kankerbestrijding, oftewel oncologie. Op andere afdelingen, zoals de intensive care, kan de zorg ook doorgaan. De storing begon vanmorgen. Het zorgt ervoor dat artsen geen toegang hebben tot het elektronisch patiëntendossier. Mensen die een afspraak hebben, worden weggestuurd. De problemen zijn ontstaan toen vannacht een test werd gedaan met een noodstroom. Het ziekenhuis hoopt dat voor het einde van de ochtend de problemen zijn verholpen. Rotterdam heeft tientallen miljoenen euro's verlies geleden aan een ICT-project. Er is nu al 45 miljoen euro uitgegeven door de gemeente, terwijl er 16 miljoen was begroot. Het gaat om het systeem Oracle Fusion, een van de belangrijkste computersystemen van de gemeente. Daarmee wordt onder meer de financiële administratie, de inkoop en de subsidies geregeld. Donderdag is er een debat over de kostenoverschrijding. Moedermelk bevat in 1 op de 5 gevallen te veel schadelijke PFAS. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM onder 1600 vrouwen. Te veel PFAS kan schadelijk zijn voor het immuunsysteem van de baby. Ook kunnen vaccinaties minder bescherming geven. Toch adviseert het RIVM nog steeds aan alle vrouwen om borstvoeding te geven, waar mogelijk, ook al zit er in poedermelk veel minder PFAS. Het kabinet trekt bijna 200 miljoen euro uit om huishoudens te steunen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het vond er in poedermelk veel minder PFAS. Het kabinet trekt bijna 200 miljoen euro uit om huishoudens te steunen die hun energierekening niet kunnen betalen. Het nieuwe noodfonds energie is bedoeld om 500.000 huishoudens te helpen. Het fonds is een tijdelijke maatregel die sinds het begin van de oorlog in Oekraïne meerdere keren werd ingezet. Dit keer is de fonds tenminste 4 maanden open, zegt de minister. In tegenstelling tot eerdere jaren gaat het loket niet dicht als er budget op is en is nog niet iedereen geholpen. In september moet bekend worden wanneer het fonds open gaat. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is een zonnige dag vandaag. Het is droog, het is 20 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, daarna klaart het op en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app op rijnmond.nl.
6: Dave, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie voor Zuid-Holland. En ja, het is nog steeds aan de drukke kant. De A4. Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en Hoogmade. Houd daar rekening met ruim 10 minuten vertraging. Dan de A12, Utrecht richting Den Haag. Daar was steeds sprake van zuiveringsslip met een B. Wat opgeruimd moest worden en daardoor flinke vertraging. Maar nu heeft een ongeluk een oorzaak tot flinke vertraging. 3 kwartier ben je langer onderweg op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven. De weg is trouwens wel weer vrij, dus hopelijk is die vertraging ook weer snel opgelost. Dan nog de A15 vanuit het oosten van het land richting Gorkum, tussen Knopendel en afrit Arkel, 5 minuten. Ruim 5 minuten op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En de A27, natuurlijk vanwege die wegwerkzaamheden, Breda richting Gorkum, tussen Werkendam en Knopend Gorkum, 10 minuten extra reistijd. Als je onderweg bent, rij voorzichtig. Probeer een beetje wakker te blijven. Nou, Evelyn Thomas zorgt voor high energy zometeen in De Boer op.
7: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
8: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester-Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
14: Hé, het licht doet het niet.
15: Ik heb geen bereik.
16: Hebben we nog wel water?
17: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
18: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: De boer op.

0: Zo, de batterij van Evelyn Thomas is even leeg. Maar ja, terecht, wat een prestatie zeg. High energy. Bij de boer op. Je luistert naar het derde uur. En ja, je kunt nog steeds langskomen in de koffiecorner om mee te praten over het nieuws. Hè. Bijvoorbeeld het nieuws dat ik vanochtend las. Bijna de helft van de jonge werknemers gaat niet meer uren werken dan in het contract is afgesproken. En daar houden ze zich stevig aan. Is dat nou een gebrek aan arbeidsethos of juist heel goed? Robert zei net tegen mij, ja, het feit dat je niet evenredig meer netto gaat verdienen, lees meer belasting betaalt, als je meer gaat werken, werkt ook niet mee. Met dank aan de overheid. Daarbij kiest de jeugd voor een andere werk- en privébalans. Een huis kopen komende decennia niet te doen. En daarbij zijn overal salarisberekeningen te vinden van 24 en 40 uur per week. Dat eenmaal te hebben gezien en tot je genomen, snap je die 3 dagen noodzakelijk kwaad wel. Ik kom trouwens zelf uit de stal van geven en nemen en er samen uitkomen, zei Robert net bij mij in de koffiecorner. En hij nam gewoon een gratis bakje koffie bij mij. Dus als je ook langs wil komen om je mening te geven, dan ben je van harte welkom. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Jacob stond ook net bij mij in de koffiecorner. Hij zegt, Ruud, jij vroeg aan ons, waar zou jij stiekem wel eens binnen willen gluren, hè? Wat normaal niet toegankelijk is. Ik zou wel eens in de machinekamer willen kijken van de Erasmusbrug, wat daar allemaal gebeurt. Nou ja, goed, dat is inderdaad, ja, dat lijkt me ook wel interessant. Ja, dat is even naar aanleiding van het feit dat de Tweede Kamer eigenlijk wil dat de Ridderzaal toegankelijk wordt voor het publiek. Maar mijn vraag die ik eraan koppel is, waar zou jij willen stiekem binnen willen gluren? Nou, de app is gedienstig van Rijnmond. En als je die opent, sta je bij mij in de koffiecorner. Kun je daar even gluren en je verhaal vertellen. En misschien een lekker vers watertje nemen uit de koeler. En intussen meedoen met de nieuwsquiz. Groepensneller. Ja, en dat is wel een soort last call. Want zometeen hoop ik jou te bellen als winnaar van dat geweldige Radio Rijnmond zonnescherm. Dat is een soort collectors item. En dat is natuurlijk helemaal in de stijl van Rijnmond. Maar je kunt hem dus leggen achter je voorruit van je auto. Zodat je dus niet je handen verbrandt aan het sturen aan een warme dag. En het is ook nog eens een keer, ja, je bent wel echt de coolest chick of coolest dude in town. Als je met zo'n enig echte Rijnmond zonnescherm geparkeerd staat in je straat. Dus die kun je winnen in de nieuwsquiz. En als je die wint, ga je automatisch mee voor de maandprijs. En die gaat er eind deze maand uit. Dan is een jaarabonnement voor het hele gezin voor de dierentuin in Rotterdam. Dus dat zijn wel serieuze prijzen. Hier komt dat fragment waar het om gaat. Ik heb een nieuwskop voor je. En die is gesneld door het koffieapparaat.
1: De filiaal van de New York Pizza in Rotterdam IJsselmonde is gesloten.
0: Ja, toen hield het verhaal op, tenminste. Dankzij het lawaai van het koffieapparaat. Maar waarom is dat pizza-filiaal in Rotterdam misschien gesloten? A, omdat personeel sausen gebruikte die zwaar over de datum waren. Of B, omdat er ratten rondlopen. Of C, omdat er kakkerlakken zijn gezien. A, B of C. Open de app, rechtsboven klik op app ons. Succes.

0: moet die film nog steeds zien. Zootropolis, want daar was het nummer voor. Zoo van Shakira bij Radio Rijnmond. Ja, en wie gaat er dan vandoor natuurlijk met die felbegeerde zonnescherm voor in je auto? Of je kunt hem ook voor allerlei andere dingen gebruiken hoor. Het is sowieso een verzamelobject. Eerst maar even die opgave nog een keer laten horen waar het de hele ochtend om ging.
1: De filiaal van de New York Pizza in Rotterdam-IJsselmonde is gesloten.
0: Maar ja, waarom is dat pizza-filiaal misschien wel gesloten? Omdat personeel sausen gebruikte die zwaar over de datum waren. B, omdat de ratten rondlopen. Of C, omdat er kakkerlakken zijn gezien. Hanneke, goedemorgen, wat denk je?
2: Ja, B, de ratten liepen in het filiaal.
0: Oké, laten we eens even kijken of dat correct is en tevens juist.
1: Een filiaal van de New York Pizza in Rotterdam-IJsselmonde is gesloten. Van het filiaal gaan namelijk beelden rond op het internet dat er ratten door de zaak lopen.
0: Ja. Goor, hè?
2: Ja, heel goed.
0: En dan denk je wel twee keer na voordat je nog eens een keer een pizzaatje bestelt. Maar goed, het levert jou in ieder geval dat leuke zonnescherm op, Hanneke.
2: Nou, heel fijn.
0: Ja, heel fijn. Wat zijn de plannen nog voor vandaag?
2: Namelijk mijn auto ophalen bij de garage.
0: Oké, okay. Nou dan kun je daar straks dat zonnescherm onderleggen.
2: Ja, dat is mooi.
0: Dankjewel voor het meedoen, hè.
2: Is goed.
0: Dag, Hanneke.

vuur brandt nog bij Ed Sheeran. En dat hoor je in zijn heerlijke muziek. I See Fire bij Radio Rijnmond. We gaan zo voorzichtig richting het nieuws van 11:30. En ja, blijf vooral langskomen in de koffiecorner om je ongebreidelde, ongezouten mening te geven over alles wat je voorbij hoort komen. En waar zou je stiekem wel eens een keer binnen willen gluren? Ik ben heel erg benieuwd. Open de app, rechtsboven klik op Apples. Dit is Wet, Wet, Wet.

0: was lucky. Wet, wet, wet hoorde je bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest, goedemorgen. Je bent nog steeds bij de boer op. Met nog steeds een redelijk druk verkeersbeeld in Zuid-Holland. Er is in ieder geval nu ook een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag richting Schiphol tussen Leidschendam en knooppunt Hofvliet. Daar is file ontstaan. De linkerrijstrook is dicht. Je moet rekening houden met een kwartier extra reistijd. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en knooppunt Gouwen. Een kwartier extra door opruimwerkzaamheden. 3 rijstroken zijn dicht. Dat zuiveringsslip is toch weer tevoorschijn gekomen. De A15 vanuit het oosten richting Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum, daar 10 minuten. Een kwartier ben je langer onderweg op de 15 Gorkum richting Rotterdam, tussen Gorkum en Sliedrecht-West. Er is daar een ongeluk gebeurd, de weg is wel weer vrij daar. Dus de 20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, een kleine 10 minuten langer onderweg. En de A29 is erbij gekomen, Berg op Zoom richting Rotterdam, tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein, 10 minuten. En vanuit Rotterdam richting Berg op Zoom, tussen afrit Nuansdorp en Willemstad, ook 10 minuten. En de N-wegen, N207 Bergambacht richting Alphen, tussen afrit Haast, Trecht en de aansluiting met de N457. Hou daar rekening met ruim 5 minuten vertraging. Nou ja, als je onderweg bent, rij voorzichtig en houd het hoofd koel. Dat gaat ook redelijk lukken vandaag, want het wordt hooguit 24 graden op sommige plekken. Zo tussen de 22 en 24 graden is het toch wel aangenaam in Zuid-Holland. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen en minima rond 16 graden. Morgenochtend wel vrij snel bewolking en wat regen vanuit het noordwesten. In de middag wordt het weer droog en dan volgt later weer zon vanuit het noordwesten bij maxima rond 22 graden. En aan de komende dagen na morgen is het vaak droog, maar wisselen zon en bewolking elkaar wel vaak af. De temperaturen liggen meest tussen de 22 en 24 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Dave Datema, goedemorgen.
1: Goedemorgen, het Maastad ziekenhuis heeft alle polyklinische afspraken en operaties voor deze ochtend geschrapt. Het ziekenhuis heeft een IT-storing, waardoor de dossiers van de patiënten niet opgevraagd kunnen worden. Als het lukt, worden mensen die een afspraak hebben thuis opgebeld om te zeggen dat het niet doorgaat. Mensen die toch naar het ziekenhuis gaan, worden weggestuurd. De problemen ontstonden na een test vannacht met de noodstroom. Zorg op de intensive care afdeling gaat wel gewoon door. Rotterdam is 3 keer zoveel kwijt aan het IT-project dan was gepland. Dat betekent een overschrijding van het budget van 30 miljoen euro. Het gaat om het grootste project bij de gemeente dat voor allerlei zaken kan worden gebruikt, zoals subsidies of andere financiën. Komende donderdag is er een raadsdebat over het onderwerp. En zanger Victor Willis is overleden. Dat zeg je misschien niks, maar als je dit hoort, misschien wel.

0: de verzameling van fout.
1: Nee, ik zou zeggen het complete oeuvre van de Village People, toch?
0: Dat is wel een heel stuk breder overigens dan alleen dit. Hoor. Ja, dat is natuurlijk wel de bekendste. Ja. Ja, Victor Willis was de leadzanger van de Village People. Ja. Hè? We kennen ze natuurlijk met YMCA, Navy, Go West. De groep was altijd verkleed als de...
1: Indiaan, de cowboy, de agent en de bouwvakker.
0: Helemaal goed, je gaat door voor de koelkast.
1: Het staat hier op scherm.
0: Willis was dan meestal de politieman of de man uit de Navy, de marineofficier. Ja. De groep trad onlangs nog op met Willis bij de inauguratie van president Donald Trump. Hij overleed na een kort ziekbed. Hij zou morgen 75 jaar worden.
1: Dankjewel, Dave.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
1: Met nu, The Village People.

mooi huwelijk, hoor. Ja, muzikaal huwelijk natuurlijk, hè? Tussen David Guetta en Sia en Let's Love. Maar dat leverde wel mooie muziek op. Bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ja, je zou bijna door al het WK-geweld vergeten dat er natuurlijk ook nog steeds die corona-verhoren zijn. En vandaag is het wel een redelijk spannende dag, want vandaag wordt er gesproken over die toch wel door veel mensen gehate avondklok die destijds is ingezet. Weet je het nog? Van januari tot april, volgens mij in 2021. Ja, en de sleutelfiguren die worden aan de tand gevoeld tijdens deze corona-verhoren. En het ging wel een beetje knetteren volgens het AD tussen de ondervrager en de toenmalig minister Grapperhaus. Die zat in het bankje en er werd natuurlijk wel gevraagd waarom kwam die avondklok er? En hij wilde benadrukken, nou, niemand wilde dat ding, maar als de ingreep nodig was, dan moest die wel echt goed onderbouwd worden. Maar goed, toen kwam de commissie met uit de grote hoge hoed met mails tevoorschijn, waaruit zou blijken dat Grapperhaus juist aan het doordrukken was op een steviger advies van het OMT, dat die avondklok wel nodig was. Nou, en toen een Kamerlid daarop doorvroeg, toen raakte Grapperhaus erg geïrriteerd. Ik ga over mijn eigen antwoorden, zegt hij bijvoorbeeld. Hij moet namelijk antwoorden ja of nee, want hij begon eromheen te draaien. En toen zegt Grapperhaus, ik ga over mijn eigen antwoorden. En je zou kunnen zeggen een tikkeltje arrogant, maar goed. We moeten natuurlijk straks het rapport afwachten van welke lessen we nou hebben geleerd uit deze hele coronacrisis in Nederland. Maar goed, dat is dus eventjes een dag voor Grapperhaus die je misschien snel wil vergeten. Ik hoop dat het niet voor jou geldt en dat jij deze dag nog lang in je geheugen hebt zitten. Al was het vanwege die fijne muziek die je toen hebt gehoord van Softcell. Sometimes.

Don't Let Me Get Me van Pink hoorde je bij Radio Rijnmond. Ruud stond net bij mij, mijn naamgenoot, in de koffiecorner. En die wilde een glas koud water. Nou, die heb ik hem maar gegeven. Hij zegt, ja, je begint over waar zou je wel stiekem binnen willen gluren, wat normaal niet toegankelijk is voor het publiek. Nou, ja, ga dan op excursie tijdens de Wereldhavendagen of bezoek Monumentendagen. Want dan kun je wel een kijkje achter de schermen nemen. Dus heel soms dan stellen die gebouwen zich open. Nou, vind ik wel een goede tip van je. Nou, Ruud, dank je wel voor deze tip. En als jij ook nog wil zeggen dat jij ooit nog wel eens wil kijken daar en daar en daar, laat het me vooral even weten. Claudia stond ook nog eventjes een lekker bakkie tenen bij mij te leuten. En die stond al mee te schudden op Pink. Claudia zei net tegen mij, altijd lekker, Pink. Nou, met liefde voor je gedraaid in ieder geval. Ja, de clown heeft gehuild en er liggen nog wat sporen van tranen. En ja, die worden nu opnieuw gevonden door Smokey Robinson. Dit is bij Rijnmond, The Track of My Tears.

0: Ja, man. Specials. En Rudy, a message to you. Wat is je verhaal naar mij dan, Cheryl Samson?
1: Nou ja, ik heb ook een boodschap voor je natuurlijk. Hij zat een beetje te freaken net, hè, over vinyl. Dat het wordt nog steeds populairder onder jongeren.
0: Ik vertelde jou net, dankjewel dat je mij ook onder de jongeren schaart. Ik vertelde jou net toen we deze plaat rijden dat ik een reissue had gekocht op vinyl van de Specials. En dan gewoon die zware 180 gram. Het
1: zal een betere kwaliteit zijn, maar ik vraag het me af, hoor.
0: Het is oké. Oh, er wordt wat afgerommeld in die business, hoor.
1: Ja, precies, maar ik vind het zo grappig dat onder jongeren ook zo populair blijft.
0: Ja, omdat het tastbaar is. Net als de radio, hè? Ja.
1: Houden wij van. Al die lijstjes doen gewoon niets. Het is gewoon niet zo leuk als iets laat in je hand houden door die bakken
0: En bovendien, bij een album is nagedacht over de volgorde van de tracks. Er wordt een verhaal verteld in heel dat album. En dat krijg je natuurlijk niet als je één track downloadt of luistert via Spotify.
1: Ja, precies. Nou ja, dan heb ik nog meer boodschappen voor je. Namelijk wat we zo meteen gaan doen in de lunchbreak. Want heel veel fijne muziek staat er al klaar. Maar natuurlijk ben ik ook op zoek naar een lunchplaat. En ik vraag wat van de creativiteit van de luisteraar. Want het is een best wel grappig verhaal. In een bepaalde Mexicaanse stad is er één persoon, maar ik gok meer personen die achter misdadigers aangaat. Ik moet zeggen verdachten, want ze zijn al niet berecht door wie of dan ook. En als ze dan waarschijnlijk op heetraad worden betrapt, dan worden ze aan een lantaarnpaal vastgeplakt. Met heel veel stevige plakband, met een bordje erbij. Deze personen hebben of een motor gestolen of iets gestolen.
0: Het is een soort eigen rechter spelen dan.
1: Het is burgerwacht,
0: noemen ze het. Ik moet een denken aan Dexter, maar dan iets minder ernstig.
1: Gelukkig maar, want dat...
0: Dexter, die maakt de mensen een kopje kleiner.
1: Ja, precies. Dus mensen noemen het al Batman. Maar ik denk als je twee personen aan één paal krijgt, dat lukt je niet met één. Dan moet je echt Batman zijn.
0: Nou ja,
1: dus het is waarschijnlijk een groep mannen. Dus ik dacht van misschien...
0: Iets met Sheriff in Town of New Sheriff in Town.
1: Stand and Deliver dacht ik ook aan.

0: Whatever van Adamantiaans.
1: Precies, of Bad Dance van Prince. Dat vond ik dan ook wel weer grappig. Dan heb je Batman. En ook misschien Stuck in the Middle with You. Want je wordt toch vastgeplakt ergens aan. Dus
0: maar je noemt wel wat gouden pareltjes op. Ik hoop dat de luisteraar dat ook zo denkt. Want dat vind ik wel fijn om te maken. Maar goed, dat is aan jou. Hè. Dus,
1: precies. En
0: moet je maar zelf even insturen.
1: Alle vertrouwende luisteraar. Die zijn creatief genoeg om hier mee te komen.
0: En een van de onderwerpen?
1: Wat gaan we doen? Het is natuurlijk vandaag Kittikotti. Precies, de afschaffing van de slavernij. De viering van de afschaffing van de slavernij. Gisteren hebben we herdacht. En Tanny Tenser, onze razenreporter, is ergens in de regio. Ik geloof gewoon in Rotterdam. En dan gaat hij eens kijken waar de verschillende festiviteiten zijn. Dus daar ga ik weer contact met hem maken daarover.
0: Vanochtend al een heerlijke band. Vanochtend in de uitzending.
1: Ja, hoorde ik bij juist.
0: Dus dat was leuk. Ja, nou ja, goed. Veel meer aandacht dus voor Kittikotti. En inderdaad, welke plaat hoort bij die, noem het maar, eigen richting van die eigenwijze Mexicanen. Open de app en klik op
1: Apples.
0: Zometeen lunchbreak.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: BTW-deadline? Geen stress! e-boekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
8: e-boekhouden.nl.
9: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
11: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
12: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Het is 12 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Waar we zometeen de deuren gaan openen van de kantine hier bij Rijnmond. Voor de lunchbreak natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Bluff komt zo langs met de Blauwe Ruis. En ik heb nog een muzikaal gaatje over. Misschien heb jij wel een leuk idee bij wat Mexicanen die verdachten van misdrijven vastplakken aan een lantaarnpaal. Nou, ik ga er zo meteen veel meer over vertellen. Eerst tijd voor het nieuws met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
15: Goedemiddag. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam heeft alle polyklinische afspraken en operaties voor deze ochtend geschrapt. Het ziekenhuis heeft een IT-storing, waardoor de dossiers van patiënten niet opgevraagd kunnen worden. Als het lukt, worden mensen die een afspraak hebben opgebeld om te zeggen dat het niet doorgaat. Mensen die toch naar het ziekenhuis zijn gegaan, werden weggestuurd. De problemen ontstonden na een test met de noodstroom, zorg op de IC-afdeling en bestralingen tegen kanker gingen wel gewoon door. Rotterdam heeft tientallen miljoenen euro's verlies geleden aan een ICT-project. Er is nu al 45 miljoen euro uitgegeven door de gemeente, 3 keer zoveel als begroot. Het gaat om het systeem Oracle Fusion, het belangrijkste computersysteem van de gemeente. Daarmee wordt onder meer de financiële administratie, de inkoop en subsidies geregeld. Donderdag is er een debat in de Rotterdamse gemeenteraad over de kostenoverschrijding. Victor Willis, de zanger van The Village People, is overleden. Hij was zanger en schrijver en daarmee grotendeels verantwoordelijk voor de successen van de band in de jaren 70 met hits als...

0: Nou, Victor Willis trad altijd op als agent of als militair. In 2025 stond hij nog op het podium met de band live bij de inauguratie van Donald Trump. Victor Willis was 74 jaar. Dan nog het weer bij ons in de regio. Zonnig en droog. Het is 22 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen. Later klaart het op en het wordt 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Lunchbreak.
10: Cyril Samson. Radio met een grote R.

blijft een ontzettend lief, schattig liedje. Dit Kiss Me van Sixpence, None the Richer. En daarmee is het 11:08 geworden. En dan weet je dat de deuren zijn geopend van de kantine hier bij Rijnmond. Kom gezellig langs, neem je boterhammetjes mee, je salade, je soep. Alles wat jij nodig hebt voor een lekkere lunch. Lever ik wat andere zaken aan jou, namelijk wat gesprekken. We gaan nog eventjes contact maken met Tenny Tenter. Die is ergens in de regio, want het is vandaag 1 juli. Dan vieren we de afschaffing van de slavernij in 1863 door Nederland. Gisteren was het tijd om te herdenken, maar vandaag gaan we dat heel erg vieren met verschillende activiteiten. En ik heb de allerbeste muziek klaarstaan uit de jaren 80, 90 en nu. Maar ja, 111 nummer, daar kan ik jouw hulp wel heel erg goed bij gebruiken. Let op. En Mexico, ik denk, is een groep mensen actief. Sommige mensen hebben het over één soort Batman-achtig figuur. Waar het om gaat is dat er in de ochtend wat mannen vastgeplakt aan palen werden gevonden. En waarom waren ze vastgeplakt? Nou, omdat ze verdacht worden, want ze zijn helemaal niet berecht nog, van bepaalde misdaden. En op een bord staat dan van, dit zijn motordieven. En zijn dus helemaal vastgeplakt en op hun voorhoofd staat ook geschreven dief. Nogmaals, deze mannen zijn niet berecht, dus ze zijn vooral verdacht van bepaalde misdrijven. Maar een aantal mensen, want ik denk dat je twee mannen in je eentje vastplakken aan een lantaarnpaal, wordt wat lastig. Dus waarschijnlijk is er een groep burgerwachten actief. Ze worden ook wel Batman genoemd, omdat ze in de nacht opereren. Nou, welk nummer denk jij meteen aan van, oh, dat past wel heel erg leuk. Ik ga je een beetje helpen, want ik vraag al wat van je creativiteit, denk ik. Kijk, zodra ik ook maar iets van Prince kan toevoegen, dan doe ik dat. En zeg je Batman tegen mij, dan denk ik gelijk aan dat geweldige album dat hij maakte in, moet ik het goed zeggen, 1989, met onder meer het nummer Batdance. Dat is misschien een idee. Je kunt ook denken aan Stand and Deliver. Dan is een overval gepleegd door Adam and the Ants. En, of je kunt ook denken aan iets met plakken. Stuck on You, Stuck with You van de Pussycat Dolls. Nou, wat jouw suggestie ook is, zorg dat hij bij mij hier in de studio terechtkomt door de app van Rijnmond te gebruiken. En dan sta je gewoon hier in de studio, in de kantine van Rijnmond. Maar ik heb nog heel veel andere muziek voor je klaarstaan. Die hoef je helemaal niet voor te appen. Die krijg je gewoon van mij, zoals Sam Fender. Samen met Olivia Dean, die hoor je. Maar eerst de band uit Zeeland, die kan terugkijken op een zeer geslaagde editie van Concert at Sea. Bluff!

0: Vorig jaar werkten de twee supersterren Sam Fender en Olivia Dienzake samen voor dit nummer Rain Me In. Nou, die wilde ik niet. Ik wil deze doen inderdaad. Sorry hoor, gaat eventjes mis. Gelukkig ging dat niet mis met Jacco van der Giezen, want die is langs gegaan. Moet ik het even goed zeggen hoor. Dat is een leuk woord voor als je nog aan het wordviewen bent. Namelijk het steenstortschip. En niet zomaar een steenstortschip. Het grootste steenstortschip ter wereld. De Windpiper. Een schip van 227 meter. Nou, hoeveel meter heb jij afgelegd op dat schip, Jacco?
1: Nou ja, goedemiddag. Ik heb wel een paar rondjes gemaakt. Je bent er niet zomaar, zomaar uitgekeken. Ik heb een mooie rondleiding gekregen. Ja, inderdaad, je zei het al. Het is een steenstortschip.
0: Dus eerste keer dat ik het woord hoorde trouwens ook, hoor.
1: Ja, leuk voor Scrabble is
0: ja, precies,
1: dat, hè? Je legt eerst steen en dan leg je er wat achteraan. Ja, er kan 45.000 ton steen in. Ja, hoeveel, wat is dat? Dat kun je ongeveer vergelijken met 30.000 gemiddelde personenauto's.
0: Oké, dat is dan wel beeldender inderdaad. Ja, want het zegt, ja, zo'n getal zegt niks, nee.
1: Ja, en die kan dus stenen storten. Nou, dat wordt gebruikt bijvoorbeeld bij windparken. Daaromheen moeten die windmolens die moeten goed ingebed worden in de bodem. Dus die moeten verstevigd worden. Nou, en dit schip kan heel precies die stenen door hele grote buizen en nog eens kracht mee te geven op de zeebodem duwen, spuiten. Met enorme kracht gaat dat. En wat ook wel interessant is om te vermelden, is dat het ook ingezet wordt in de strijd tegen sabotage van zeekabels. Bijvoorbeeld in de Baltische Zee, waar nogal wat kabels kapot zijn getrokken. Vermoedelijk door Russische acties zijn dat dan.
0: Ja,
1: dit schip kan de perfecte bescherming bieden door over die kabels een laag stenen aan te brengen, zodat die niet meer gesaboteerd kunnen worden.
0: En het staat nu hier, is er al bekend waar die nu heen gaat? Of was het gewoon om te laten zien van nou, dit schip bestaat en dit kan het allemaal?
1: Nou ja, dit schip bestaat, de grootste ter wereld.
0: Ja, niet zomaar een schipje inderdaad.
1: Morgen wordt het officieel gedoopt. En ik vertelde het al, dan gaat het dus voor zijn eerste reis naar de Baltische Zee om die laag stenen te leggen over die zeekabels. En dat is een klus die zeker een jaar gaat duren.
0: Zo, nou, dat is natuurlijk wat kilometer aan kabel wat er ligt waarschijnlijk.
1: En, precies.
0: Nogmaals, je hebt wat rondjes heb je daar gelopen. Was je onder de indruk van wat je zag? Want ja, jij hebt wel wat gezien als verslaggever van Rijnmond.
1: Klopt, ik ben op heel wat schepen geweest. Maar die enorme bakken waar die stenen dan in komen te zitten, je kan je nauwelijks een voorstelling maken hoe groot dat is. Er stond een soort van een klein, je kent het wel, zo'n open bouwcontainertje. Zo'n bouwbak hadden ze er neergezet, gevuld met stenen. Nou, dat was een heel kleine inipini bouwbakje. Er stond er op de bodem. Om het even aan te geven hoe groot het eigenlijk is. En het is echt indrukwekkend. Wat ook indrukwekkend is, het heeft 100 hutten aan boord, want er kunnen ook nog een 65-koppige bemanning kan mee, plus opdrachtgevers. Dus het is eigenlijk ook gewoon een drijvend dorp aan boord, op zee. Het is in allerlei opzichten is het een uniek schip. Het is nu nog even te zien in de Waalhaven.
0: Wou ik net vragen, kunnen mensen nog kijken? Want dit klinkt als iets wat mensen wel zouden willen bekijken misschien.
1: Nou, je kan er niet echt op.
0: Want, nee, maar van de afstand, van de kade afkijken.
1: Van de afstand kun je dat wel zien. Als je de Waalhavenweg, dat is dan de, even kijken, de westzijde, de oostzijde. Vanaf Sjaloos richting Waalhaventoren. Als je die weg rijdt, dan zie je hem vanzelf liggen. Hij valt nogal op. Hij heeft een enorm helidek aan de voorkant.
0: Mm.
1: Dus daar kun je hem aan herkennen. En er staat ook een gigantische kraan op. Dus mooi hoor, die Windpiper.
0: En dan vraag ik me nog af. Hij zegt, morgen wordt hij gedoopt voordat zij aan haar maiden voyage begint.
1: Ja.
0: Wie gaat dat doen? Weet je dat toevallig?
1: Nee, ik heb geen idee.
0: Nou, dan gaan we eens kijken of we daarachter kunnen komen. Heel erg bedankt, want ik heb me heel erg nieuwsgierig gemaakt, Jacco.
1: Ja, straks op TV Rijnmond om 5:00. En online gaan we natuurlijk ook de video plaatsen.
0: Helemaal fijn, dankjewel, Jacco. Ja, ik dacht, misschien komt de koningin wel langs om hem te dopen. Nou, dat is dus nog niet bekend, maar dan ga ik toch voor een koningin regelen. Ja, ga ik daar gewoon voor zorgen. The Queen of Pop herself. Met een van mijn favoriete nummers van haar. Express Yourself, Madonna.

Nou, in Mexico loopt ook een groep mensen rond. Die komen ook heel erg uit voor hun mening. Want als zij iemand verdenken of betrappen op misdaden, dan plakken ze diegene vast aan een lantaarnpaal. En doen er ook een bordje bij waarvan diegene dan worden verdacht. En dacht van nou, misschien kun je daar wel een hele leuke lunchplaat bij bedenken. Laat dat dan mijn kant opkomen. We hebben al een aantal leuke suggesties binnen. Ik heb ook een beetje geholpen. Misschien een soort Batman-achtige actie. Kun je aan Bad Dance denken van Prince. Of misschien denk je wel aan iets crimineels om je een beetje te helpen. Dat kan zo allemaal zomaar kunnen. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Dave Datema. Ook Sting heb ik zo nog voor je met All This Time. Mijn eerste zingende tweeling uit Groot-Brittannië. Bruce, I owe you nothing.

0: Het is 12:30 geweest, luisteraar Rijnmond. Altijd een beetje opletten met de tijd. Zometeen krijg je het weer van mij. Niet van mij, maar van Stefan van der Gijzen. Maar eerst werd het je wijzen op wat files in de regio. Namelijk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordt. Een vertraging van ruim 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwe sta je een kwartier vast. En ik doe er nog eentje waar je 5 minuten vertraging hebt. Dat is de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en knooppunt Gorkum. En dat komt door wegwerkzaamheden. En zoals ik al zei, is het tijd voor het weerbericht. En gelukkig hebben we daar Stefan van der Gijzen. Nou, het was weer een jasje aan vanochtend, na al de warmte van de keren daarvoor.
1: Een hele goede middag. Ja, het was vanochtend inderdaad wel een beetje fris. Nou ja, voor een jasje, oké. Het zou kunnen inderdaad. De laatste keer dat wij elkaar gesproken hebben was het bloedje heet.
0: Ja, precies.
1: Nou, vandaag gelukkig niet. Want het is aangenaam zomerweer. Flink wat zonneschijn op het strand. En in het westen van de regio is het nagenoeg zelfs helemaal vrij zonnig. En wat dieper de regio in ontstaan ook een paar stapelwolken. Maar het blijft lekker droog. En temperaturen variërend zo van 22 graden op het strand tot zo'n 24 graden diep land inwaarts bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Nou, vanavond en vannacht is het ook droog, brede opklaringen. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16, dus niet meer zo fris als afgelopen nacht. Ja, en morgen dan een beetje een dipje. In de ochtend krijgen we te maken met bewolking. En dan gaat het in de loop van de ochtend wat regenen vanuit het noordwesten. In de loop van de middag wordt het dan wel weer droog, met later de zon erbij. En morgenmiddag wordt het dan maximaal 22 graden en staat er ook een stevige zuidwestenwind.
0: Oké, en de rest van de week, hoe ziet die eruit?
1: Ziet er eigenlijk prima uit, want vrijdag blijft het dan weer de hele dag droog. Geregeld zon, 21 of 22 graden en ook een aardig weekend. Periode met zon, de meeste zon op de zaterdag, de minste zon op de zondag. Misschien dan de kans op een bui, maar ook dan aangename temperaturen tussen 22 en 24 graden.
0: Heel erg bedankt voor het weer, Stefan. Dankjewel. Fijne dag. Hoi hoi. En zoals gezegd, de hoofdpunten van het nieuws, daar hebben we Dave Data maar voor.
2: Er is nooit iets mis geweest met het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht. 2 weken geleden kregen mensen het advies om het drinkwater eerst te koken vanwege de aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar door een menselijke fout is de verkeerde waarde afgegeven door het laboratorium. Nou, het voorzorg werd wel het kookadvies afgegeven. Daarna zijn waterbedrijven zelf ook gaan testen en werden helemaal geen afwijkingen vastgesteld. Het kookadvies zorgde in het gebied voor een run op flessen water, zodat het vrij snel was uitverkocht. Binnen 24 uur werd het kookadvies weer ingetrokken.
0: Maar we zitten echt niet in het water, want hoe ben jij dan zo geworden als je bent?
2: Bedankt, hè? Ach joh, echt.
0: Jij woont in Dordrecht. Ik weet waar het vandaan komt natuurlijk.
2: Het was vrijdagavond om 8:30 kreeg je plotseling een berichtje binnen van, ja, je moet het water niet rechtstreeks uit de kraan drinken.
0: Ja, dat was al te laat voor jou natuurlijk.
2: Nou ja, er was een mensenmassa die richting de supermarkten ging en binnen 5 minuten was overal al het water uitverkocht.
0: Heb jij nog wel iets kunnen vinden? Zijn.
2: Ik had, de eigenschappen, dat sowieso, maar bij de kassa stonden allemaal van die kleine koelkastjes die je wel kent van de supermarkt. En er stonden ook heel veel flesjes water in. Dus daar heb ik een hele stapel meegenomen. Nou ja, dat was dus voor Jabbert kort achternaam.
0: Precies.
2: Bij een grote brand in Antwerpen zijn mensen overleden en zwaar gewond geraakt, meldt de Vlaamse omroep VRT. Even voor 10 vanmorgen zou de brand zijn uitgebroken op de 8e verdieping in een flat van 10 hoog. De flat staat op de linkeroever van de Schelde in Antwerpen. De rook is van grote afstand te zien. Hoe het vuur is ontstaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog gezocht naar slachtoffers. Er zijn dus mensen overleden, maar hoeveel is niet bekend. En het klinkt als een goede, typische manier om geld in te zamelen voor een goed doel of een vereniging. Een loterij.
0: Oh ja.
2: En als de prijs maar groot genoeg is, dan vliegen de loodjes als zoete broodjes over de toonbank, zou je denken. Maar dat is tegenwoordig niet meer zo. De voetbalclub Excelsior 31 uit Rijssen is daar op een pijnlijke manier achter gekomen. Sterker nog, ze mogen hopen dat ze geen verlies op draaien. Oh. De loterij was bedoeld voor het nieuwe clubhuis en de prijs was een vakantiehuisje van 2 ton.
0: Okay.
2: 200.000 euro. Maar het aantal verkochte loten viel vies tegen. Van de 50.000 loten hoopten ze er 30.000 te verkopen. Maar dat werd bij lange na niet gehaald. Oké, er bleef wat geld over, 50.000 euro. Maar dat was voor aftrek van de kansspelbelasting. En de accountant moest ook betaald worden. Ja, waarschijnlijk komen ze net uit op de nul. En de mensen van de club geven toe dat het niet helemaal lekker liep. Maar of dat nou ook betekent dat ze nooit meer zo'n loting gaan doen. Nou, in ieder geval niet op deze manier, zegt de chef loting van Excelsior 31.
0: Oké, dankjewel Dave.
2: Hoi.
0: Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: En zometeen hoor je Sting met All This Time.
3: Radio met een grote R.

0: Als een keer naar Nederland komt, niet over nadenken. Gewoon proberen kaartjes te regelen voor Ray, die je net hoorde met Where is my husband? Het is vandaag 1 juli en dat betekent dat er op verschillende plekken in de regio wordt gevierd dat Nederland de slavernij afschafte in 1863. Nou, in Dordrecht bijvoorbeeld staan er rondom het station verschillende kraampjes. In Vlaardingen kun je vanaf 6:30 tot 8:30 terecht op het Kitty Kottyplein voor verschillende activiteiten. In Capelle aan de IJssel kunnen kinderen op 4 juli terecht voor verschillende creatieve workshops die te maken hebben met Kitty Kottie. Maar natuurlijk wordt er ook aandacht besteed in Rotterdam. En daar staat verslaggever Tanny Tenser. Waar in Rotterdam ben jij nu?
1: Ja, goedemiddag iedereen. Wijkpark Oude Westen, dat is net na 12 overgegaan. En dat stroomde meteen al binnen met publiek. Hè. En je hebt hier allemaal steentjes staan, vrijmarkt, eten, maar ook programmering. Een grote tent. En vandaag begeef ik me een beetje in de driehoek Wijkpark Oude Westen Schouwburgplein Doelen. Op Schouwburgplein is vanaf 3 uur zijn de festiviteiten. Kitty Kottie Festival, muziek en DJ's. Dat is tot laat, tot een uurtje of 11. En in de Doelen is een programmering voor kinderen.
0: En is het een beetje druk? Want is het de eerste plek waar je nu bent als het gaat om je loopje door het centrum van Rotterdam?
1: Ja, het is de eerste plek waar ik ben. En het stroomt eigenlijk al best wel vol. En weet je, het grappige is, ik heb de auto geparkeerd op de Mauritsweg hier, even in de buurt. En je ruikt dan al de barbecue-lucht. Dus dat is mooi. Veel kleurrijke mensen hier. Kijk, en ik dacht dat ik wel iets wist van de Surinaamse keuken. Van,
0: ja, dat vertrouw ik wel bij jou, ja.
1: Tot bami, tot noem maar op. Maar fladder ken ik nog niet. Fladder.
0: Ga je dat eten? Natuurlijk. Ja, ik weet wat fladder is. Ik weet niet of ik moet zeggen wat het is. Anders wil je het misschien niet meer eten. Dat is waar ik een beetje over twijfel.
1: Vertel dan, wat is het?
0: Nou kijk, weet je, ik vind het wat. Ik ben geen vegetariër. Dus ik vind altijd als je een beest slacht, dan gebruik er zoveel mogelijk van. En Surinamers doen dat op een zeer, smakelijke manier. Want fladder is volgens mij of een deel van een maag van een koe of een deel van de darmen van de koe. Dus in ieder geval is het orgaanvlees. Maar het wordt in bouillon. Het wordt echt heel goed schoongemaakt eerst natuurlijk. En daarna wordt het in bouillon gekookt. Met volgens mij ook selderij. Maar het is orgaanvlees.
1: Nou, je bent helemaal lekker gemaakt. Ik denk ik. Dadelijk even proberen. Dat kan je dan zien op het liveblog. Rijmond.nl. En natuurlijk op tv vanaf 5 uur.
0: Helemaal goed. En misschien dat zometeen nog een andere collega even met je contact maakt om te kijken waar je dan bent.
1: Ja, zeker. Wat ook misschien leuk om te melden
0: zeker.
1: Is. Vanaf 1 uur is de Biggie Speakery. Grote optocht. Vanaf west naar het Wijkpark Oude Westen. Ongeveer om 13:45 komt het dan hier aan. Dat is een heel grote optocht met allemaal muziek en dansers. Dus dat is altijd wel een spectaculair moment.
0: Om naar te kijken.
1: In de buurt woont, kom kijken.
0: En dan kom er gewoon langs. Nou, eet smakelijk voor straks. Ik ben echt heel benieuwd wat je van fladder vindt. Dat laat je wel weten in het vlog dan, hè? Is goed, dankjewel. Tanny, hij is dus in het centrum van Rotterdam. Er zijn verschillende plekken waar je heen kunt. Je kunt gezelschap houden, Tanny, in het wijkpark Oude Westen. Je kunt ook kijken op het Schouwburgplein. Of eventjes langsgaan in de Doelen. Houden wij je gewoon hier gezellig gezelschap bij, Rijmel. Met hele fijne muziek. Zoals dit. Home on Monday van de Little River Band. En dan ga ik eens kijken wat het wordt zometeen, die lunchplaat. Hele leuke suggesties hebben we binnengekregen.

plakt aan een lantaarnpaal. De Stuck in a Moment is een leuke. The Police met Can't Stand Losing You. Brenda kwam met Stuck on You van Lionel Richie. Michael Jackson met Smooth Criminal werd voorgesteld door Ria Osthorn. En Klauw kwam met Elvis ook Stuck on You. Strangers in the Night van Frank Sinatra van Alien. En Hold On to a Dream van Tim Hardin. En deze is het geworden. Die ga ik zo meteen laten horen. Ook nog Bad van Michael Jackson. Daar kwam Nel mee. Heel erg bedankt voor alle suggesties. Maar misschien wil je maar op de achtergrond. Deze is het geworden van Olaf. Heel erg bedankt. Guilty, Barbara Streisand en Barry Gibb. Yeah.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio.

0: regio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
2: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
3: Ik koos wat mij raakte.
2: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Het is 1 uur, luister naar Rijnmond. Goedemiddag. We gaan zo meteen verder met de lunch. Brengt natuurlijk de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90. En nu onder meer Daryl Hall en John Oates hoor je zo meteen met Out of Touch. En ik heb hier, ja, die zonnige dagen komen eraan. Je hebt het net gehoord van Steven van der Gijzen. En dan heb ik een heel mooi zonnescherm om je te beschermen in de auto, volgens mij. Tegen al die vervelende zonnestralen als je aan het autorijden bent. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 1 uur met Dave Datema. Goedemiddag, Dave.
12: Goedemiddag. Het Maastad ziekenhuis heeft voor vandaag alle afspraken geschrapt. Het ziekenhuis in Rotterdam kampt met een computerstoring. De patiëntveiligheid is niet in gevaar, zegt de woordvoerder, maar alle polyklinische afspraken zijn wel geschrapt. De spoedeisende hulp is dicht. Afspraken voor dialysepatiënten en mensen met kanker gaan wel gewoon door. Wanneer duidelijk wordt of de afspraken morgen wel doorgaan, kan het ziekenhuis nog niet zeggen. De storing is vannacht ontstaan bij een test met een noodstroom. De hoop was dat voor het einde van de ochtend de problemen opgelost konden worden, maar dat is niet gelukt. Er is nooit iets mis geweest met het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikido-Ambacht. 2 weken geleden kregen mensen het advies om drinkwater eerst te koken vanwege de aanwezigheid van de E. coli-bacterie. Maar door een menselijke fout is een verkeerde waarde afgegeven door het laboratorium. Uit voorzorg werd wel een kookadvies meegegeven. Daarna zijn de waterbedrijven zelf ook gaan testen en werden geen afwijkingen vastgesteld. Het kookadvies zorgde in het gebied voor een run op flessen water dat ze vrij snel was uitverkocht. Binnen 24 uur werd het kookadvies in Dordt, Zwijndrecht en Ambacht weer ingetrokken. Het landelijk vuurwerkverbod gaat op 1 augustus in. Dat betekent dat consumenten bij de komende jaarwisseling geen vuurwerk mogen afsteken. Clubs en buurtverenigingen kunnen wel een vergunning krijgen. Vorig jaar ging de Tweede Kamer al akkoord met het voorstel. De staatssecretaris moest wel wat dingen regelen en er werden wat aanpassingen gedaan na een advies van de Raad van State. Zo moeten organisaties die toestemming vragen om vuurwerk af te steken een binding hebben met de plek waar wordt afgestoken. Ook wilde de Tweede Kamer een plan voor handhaving. De komende periode komen er inleverdagen voor vuurwerk. Er is €100 miljoen beschikbaar als compensatie voor vuurwerkhandelaren. En bij een grote brand in een flat in Antwerpen zijn meerdere doden gevallen, meldt de Belgische politie. Er zijn ook mensen zwaar gewond. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar slachtoffers. De brand in het gebouw met 10 etages begon rond 10 uur vanmorgen door nog onbekende oorzaak. Dan nog het weer bij ons in de regio. Het is zonnig en droog. Het is 22 tot 24 graden. Morgen korte tijd regen, later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Heb ik nog wat verkeersinformatie voor je waar je minimaal 5 minuten vaststaat. Dat is onder meer op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum ruim 5 minuten vertraging. Diezelfde tijd sta je ook stil op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht. En op de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gordum ruim 5 minuten vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden.
9: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
10: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
13: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
14: Oh ja joh?
13: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
10: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met 1 oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
16: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
17: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
19: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
0: Dit is Radio Rijnmond.
21: Lunchbreak.
0: Cyril Samson. Radio met een grote R.

Terug naar 1995, toen scoorde Skilo een enorme hit met zijn I Wish. Ja, en daarna ben ik hem een beetje uit het oor verloren. Maar ja, dat ligt echt helemaal heel erg aan mij. Want hij maakt nog steeds muziek. Sterker nog, heeft vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht. Nou, eens kijken of dat wat leuks is om te draaien hier bij Rijnmond. Wie je helemaal zometeen wel nog hoort zijn Kiko en Imagine Dragons met Stars Will Align. En er is ook een nummer, ja, het is niet helemaal goed in de playlist terechtgekomen. Dat is achterstevoren. Dus let goed op, herken jij dit? Ja, de radiolepel van vandaag, die hoorde je net. Maar wat hoorde je achterstevoren afgespeeld? Was het A, Lois Lane met Fortune Fairy Tales? Was het B, Ilse de Lange met So Incredible? Of was het C, Dolly Parton met haar enorme hit Jolene? Let goed op, nu weet je een beetje waar je op moet letten. Doe ik hem nog een keer laten horen. Hoorde je daar op lepeltje 1 Lois Lane met Fortune Fairy Tales? Of was het lepel B, Ilse de Lange met So Incredible? Of hoorde je lepel C, Dolly Parton met haar Jolene? Laat het me weten, stuur je antwoord. Het liefst het goede via de Rijnmond-app. En dan sta je zo pardoes hier in de studio. Dus lepel A, Lois Lane. Lepel B, Ilse de Lange. Of lepel C, Dolly Parton. En wat win je dan? Nou, je wint sowieso een heel fijn zonnescherm voor in de auto. Want zon is heel erg fijn, maar niet als het irritant in je auto schijnt. Wordt het zo warm van, dus dan kun je auto een heel wat klein beetje koeler houden. Toen ze nog allemaal vriendjes waren met elkaar, Daryl Hall en John Oates, maakten ze heel veel hits. Onder meer dit Out of Touch.

0: Kai Goes On met Imagine Dragons, Stars Will Align. Zometeen hoor je een nummer dat helemaal speciaal over mij gaat. Ja, oké, dat is niet echt waar. Maar heb ik wel besloten. Maar eerst is tijd voor...
1: De Rijnmond Platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, het is zeker een enorme hit. Maar ja, misschien heb je hem net gemist en wil jij kans maken op dat hele fijne Rijnmond zonnescherm. Nou, heb ik goed nieuws voor je. Heb ik hem nog een keertje hier voor jou. Let goed op. Ik laat hem eerst horen, dan maak ik multiple choice en dan laat ik hem nog een keer horen. Welk nummer hoor je hier achterstevoren afgespeeld? Een enorme hit was het, maar welke hit was het? Was het A, Lois Lane met Fortune Fairy Tales? Of hoorde je B, lepeltje Ilse de Lange met So Incredible? Of was het een lepel C, Dolly Parton? Oké, laat ik hem nog een keertje horen. Was dat lepel A, Lois Lane met Fortune Fairy Tales? Of een lepel B, Ilse de Lange met So Incredible? Of een lepel C, Dolly Parton met Jolene? Laat het antwoord maar binnenkomen via die Rijnmond chat. En weet, spel ik jou zometeen en maak je blij met het enige echte Rijnmond zonnescherm. Ik zei al, nu komt er een nummer dat helemaal speciaal over mij gaat. Speciaal voor mij geschreven. Maar het is helemaal niet waar. Maar ik vind dat je op het nummer My Cherie Amour van Stevie Wonder ook kunt zeggen, my Cherie Amour. Dus ja, dan gaat het toch een klein beetje over mij.

Ik heb het dus bijna voor elkaar gekregen. Ik had ooit een oud collega. Zo belangrijk als Prince voor mij is, was Stevie Wonder dat voor hem. En toen ging dit liedje heel vals meezingen de hele tijd. En continu dus zeggen, My Shereel Amour. Hij zei, je hebt bijna het nummer voor mij verpest. Maar gelukkig vond hij het nog steeds een heel goed nummer. Want ja, Stevie Wonder is altijd fijn om naar te luisteren. En jij luistert naar Lunchbreak. Het is zometeen alweer bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Dan is het 1:30. Maar niet voordat ik je nog een keer die opgave heb laten horen van de radiolepel. Wat is dat ook alweer? Nou, dat is een plaat die achter zijn voren wordt afgespeeld. En als jij nou weet welk nummer je hoort, dan maak je kans op het enige echte Rijnmond zonnescherm. Het enige wat je moet doen is nu heel goed opletten. Wie hoorde je daar zingen, door de mangel gehaald? Was het lepeltje A, Lois Lane met Fortune Fairy Tales? Is het lepel B, Ilse de Lange met So Incredible? Of is het lepel C, Dolly Parton met Jolene? Laat ik hem nog één keer horen, want nu weet je waar je op moet letten. Ja, laat het maar komen hoor, die goede antwoorden via die Rijnmond-app. En wie weet spreek ik jou zo meteen wel. Maar ja, we toch aan het muziek luisteren zijn. En misschien heb je wel zin om een dansje te doen, maar hoef je niet tot vanavond te wachten hoor. Hoewel, daar hebben de Mavericks het wel over. Dance the Night Away.

0: Het is bijna 1:30. Goedemiddag, luistert naar Rijnmond. En we gaan zo verder met de lunchbreak. Je krijgt ook nog de hoofdpunten van het nieuws met Aris van Meteren. Maar eerst vertel ik je dat het niet zo lekker gaat op de wegen in onze regio. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ippenburg sta je ruim een kwartier vast. En dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. En het verkeer tussen Den Haag kan omrijden via de A13. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Bodegraven en Gouda. Daar sta je ruim 10 minuten vast, ook door een ongeluk. En daarom zijn er twee rijstroken dicht. De A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht-West en Hendrik-Judo-Ambacht. Een vertraging van 10 minuten. En nog eentje waar je ruim 5 minuten vast staat. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht heb je dus een vertraging van ruim 5 minuten. En het weer in de regio de komende dagen. Nou, vandaag is een mooie zonnige dag. Met temperatuur rond de 22 tot 24 graden. Dus lekker aangenaam. Morgenochtend daarentegen begint bewolkt en het gaat ook regenen en het wordt dan rond de 22 graden. Na morgen blijft het droog en wisselen zon en bewolking elkaar af. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde rond de 22 en de 24 graden. En nu is het echt 1:30 en is dus echt tijd voor de hoofdpunten met Aris van Meteren. Goedemiddag Aris.
1: Goedemiddag. Oudere bonden zijn woest op het nieuwe stadsbestuur van Rotterdam. Het plan om het gratis OV voor senioren te schrappen is heel slecht, vinden de bonden. Nu nog kunnen mensen die AOW hebben gratis met de bus, tram en metro in heel Rotterdam. Maar dat verdwijnt dus als het aan het nieuwe stadsbestuur ligt. En dat past in een bredere trend, zien de oudere bonden. Volgend jaar verdwijnt in heel Nederland ook de automatische leeftijdskorting voor 65-plussers. Voortaan mogen provincies en vervoerregio's zelf bepalen welke groepen nog korting krijgen. Willem Holleder mag de extra beveiligde inrichting in Vught verlaten. Dat hij de EBI uit mag, betekent niet dat de 68-jarige crimineel op vrije voeten komt, maar hij wordt overgeplaatst naar een afdeling intensief toezicht. Dat is de uitkomst van een procedure die Holleder had aangespannen bij de Raad voor de Strafrechttoepassing. Hij vindt dat hij niet langer thuis hoort in een EBI. Justitie vindt van wel, maar kan niet hardmaken dat Holleder nog een gevaar zou vormen. En dan nog maar één keer de wedstrijd waar Oranje-fans het liever niet meer over hebben. Maar Nederland heeft dinsdag massaal de wekker gezet voor Nederland-Marokko. Dat de pot om 3:00 s'nachts begon, heeft bijna 2 miljoen mensen er niet van weerhouden om naar de tv te kijken. En op internet waren er nog eens 1,5 miljoen streams. Het hoogste aantal kijkers was er om 17:50 toen de penalties begonnen. Het is de best bekeken wedstrijd van het WK tot nu toe. Op internet keken dinsdag in totaal 3,7 miljoen mensen met internet erbij. En dat is dus een dagrecord.
0: Heb jij gekeken? Ben jij opgestaan?
1: Nee.
0: Ik ook niet. Dankjewel, Aris.
1: Alsjeblieft.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Je luistert naar Lunchbreak met Duran Duran, Girls on Film.
2: Radio met een grote R.

0: Ooit dat ik het goed kon meezingen, maar het is nog steeds de fonetische manier van meezingen. Girls on Film van Duran Duran.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, ik laat het nog één keertje horen, want dit is de opgave van vandaag. En om jullie toch een beetje te helpen, is het een multiple choice vraag. Was het lepeltje A, Lois Lane met Fortune Fairy Tales? Of lepel B, Ilse de Lange met So Incredible? Of lepel C, Dolly Parton met Jolene? Goedemiddag, Kees.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Had je hem meteen door of moest je het twee keer horen?
2: Nee, ik hoorde het gelijk al. Voordat je de vraag stelt welke nummer is het, wist ik het al.
0: Kijk, en wie is het dan? Kijk eens of het goed is.
2: Ilse de Lange.
0: Dat is in de... Doe eens klappen, Rens. Dankjewel. Ja, gosje, Mickey zegt me altijd even vragen. Hij was druk bezig hoor met werk. Daarom was hij eventjes niet aan het opletten. Maar natuurlijk verdien jij een applausje, Kees. Helemaal goed gedaan. Vraagje 1. Heb je een auto?
2: Ik heb geen auto.
0: Oeh, jee. Wie ga je dan misschien blij maken met dat zonnescherm dat je wint?
2: Ik heb twee dochters met een hele mooie auto.
0: Gelukkig maar. Want anders, ja, dan kunnen misschien ook ergens in je huis plakken. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is misschien handig om hem voor de auto te gebruiken. Hé, en waar in de regio bevind jij je? Waar zit jij?
2: Rotterdam-Zuid.
0: Hey, kijk aan. Is daar een beetje zonnig, lekker weer?
2: Ja, een beetje bewolkt is het hier.
0: Nou, nog wel. Nou, het zou wel zonnig moeten worden. En dan ben ik ook nieuwsgierig naar iets anders. Is nog een beetje oranje sfeer? Daar zijn alle vlaggetjes al naar beneden gehaald bij jou in de buurt.
2: Alle vlaggen zijn weggehaald hier. Ik zie nu momenteel alleen maar Cafardië en Marokko-vlaggen.
0: Kijk, dat is natuurlijk ook nog leuk om voor te juichen. Dus.
2: Ja,
0: en jij mag sowieso juichen, want je hebt er een prijs bij.
2: Nou, ik ben daar hartstikke blij.
0: Helemaal goed. Blijf hangen, dan gaan we het helemaal in orde maken met je. En dan komt het vanzelf jouw kant op.
2: Hartstikke goed. Fijne middag nog.
0: Dankjewel, jij ook. En natuurlijk gaan we dan naar haar luisteren, naar Ilse de Lange. So Incredible.

De mooie samenwerking van Oscar and the Wolf samen met S10 Safe & Sound. Ik ga zo meteen contact maken met de huismanager Caroline Wimmersheven. Wat leuke tips voor ons op een rijtje gezet. Dat hoor je allemaal zo meteen na Ricky Martin en Christina Aguilera. Nobody Wants to Be Lonely.

0: Daar sluit ik me van harte bij aan. Alleen zijn vind ik helemaal prima. Dat is heel erg fijn en gezellig heel vaak, hoor. Maar zoals Ricky Martin zegt, Christina Aguilera, eenzaam, lonely, dat lijkt me geen leuk plan.
1: De huismanager. Tips voor een goedkoper en duurzaam leven.
0: Ja, en ik zag dat ze er ook aan aan het genieten was van dit nummer van Christina Aguilera en Ricky Martin, de huismanager van dienst. Hallo, Caroline.
2: Hallo, goedemiddag. Ja, zeker. Nobody wants to be lonely.
0: Nee, toch?
2: Nobody wants to cry.
0: Nee, daar sluiten we ons helemaal bij aan. Nou, de hitte van vorige week, die lijkt uit de lucht. Ik moest gewoon een jasje aan deze dagen. Maar het schijnt dat er weer een hittegolf op komst is.
2: Ja, zeker.
0: Moeten we ons weer voorbereiden?
2: Ja, nobody wants to cry met te veel warmte.
0: Och, natuurlijk. Vreselijk.
2: Dus wij moeten ons daarop gaan voorbereiden.
0: Ja.
2: Tenminste, we moeten helemaal niks. We moeten poepen, sterven en belasting betalen. Maar het zou een goed idee zijn als we dat doen. En hoe gaan we dat dan doen? Nou, alle dingen die we dus zeg maar geleerd hebben in de vorige periode, die gaan we nu toepassen. Dus zorg in ieder geval voor verkoeling. Dat kan op een hele zeg maar goedkope manier door de waaier. Ik bedoel, waarom niet? Wat je ook kan doen is zorgen dat je genoeg boodschappen in huis hebt, zodat je koele maaltijden zou kunnen maken. Zoals zorg dat je pasta in huis hebt wat je kan koken voor een pasta salade, een blikje tonijn. Weet je, dat zijn dingen die kun je gewoon alvast in huis hebben. Vervolgens, ja, drink genoeg. Dus maak bijvoorbeeld ijsthee. Zorg dat je lekker dingetjes in huis hebt daarvoor. Nou, je kunt natuurlijk zelf siropen gaan maken. Dit heb ik dan van een ananasschil gemaakt. Je kunt het ook maken van citroen. Je kunt het maken van munt. Je kunt het maken van allerlei kruiden in de tuin. He, dat doe je in een pot. Doe je heel veel munt in. Doe je er suiker overheen. En dan af en toe schudden. En dan krijg je muntsiroop. En dat met water is echt ontzettend verfrissend. Kun je ook doen met gember trouwens. Als er goede ventilatoren in de aanbieding komen, koop ze dan. Als je daar geld voor hebt. Want als je moet wachten tot de hittegolf er is, zijn ze uitverkocht en veel te duur.
0: Mm-hmm.
2: Als je dan die ijsthee maakt, je kunt natuurlijk elektroden, zonder de naam te noemen, innemen. Want dat is heel erg goed voor je lijf. Maar als je bijvoorbeeld ijsthee maakt van bijvoorbeeld ongezoete kokosmelk en kokoswater natuurlijk. En je doet daar een beetje Keltische zeezout bij. Hè? Wie heeft dat niet in huis?
0: Ik.
2: Ja, weet ik. dus Keltische zeezout, een beetje van die lekkere siroop, een beetje van die ongezoete kokoswater. Dan heb je dus een ontzettende goede gebalanceerde drank in huis.
0: Kijk, dat klinkt helemaal.
2: En dat was het voor deze week.
0: Ja, het klinkt heel fijn en verfrissend. En bedankt voor deze tips, want zometeen als het echt heet is, dan denk je er niet meer aan. Dus nu zijn we gewaarschuwd.
2: Ga even naar de huismanager op alle socials, want daar heb ik veel meer tips staan.
0: Hartstikke bedankt, Caroline. Tot volgende week.
2: Oké, doei doei.
0: En ik ga ook voor wat warme temperaturen zorgen hier bij Rijnmond met Gustavo Lima. Balada.

Toch fijn dat hij zichzelf eventjes afkondigt. Ik heb lekker op hem gedanst. Heel fijn nummer. Ik spreek je morgen weer voor een nieuwe lunchbreak. Tijd voor de middag door met Ronald. Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Het is 2:00. Goedemiddag, ik ben bij Rijnmond. Zo dadelijk gaan we de middag door met Ronald van Oudheusden. Eerst het nieuws, ik ben Aris van Meteren. De computerstoring bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam leidde ook tot problemen in het Spijkenisse Medisch Centrum. Het ziekenhuis in Spijkenisse laat weten dat patiënten een belletje krijgen als hun afspraak niet door kan gaan vanwege de storing. Wie niet wordt gebeld, kan gewoon volgens planning naar het ziekenhuis komen. Groter zijn de problemen in het Maastad ziekenhuis. De zorginstelling heeft voor vandaag alle afspraken moeten schrappen door de computerstoring. Ook de spoedeisende hulp is dicht. Afspraken voor dialysepatiënten en mensen met kanker gaan wel door. De storing bij het Maastad ziekenhuis in Rotterdam ontstond na een test vannacht met de noodstroom. Het is een slecht idee om het gratis OV voor ouderen in Rotterdam te schrappen, vinden de ouderenbonden. Het plan van het nieuwe Rotterdamse stadsbestuur is volgens de bonden een slecht signaal. Nu nog kunnen mensen die AOW hebben gratis met de bus, tram en metro in heel de stad. Maar die regeling verdwijnt en dat past in een bredere trend, zien de ouderenbonden. Volgend jaar verdwijnt in heel Nederland ook de automatische leeftijdskorting voor 65-plussers. Voortaan mogen provincies en vervoerregio's zelf bepalen welke groepen korting krijgen. En dat is niet goed nu overal ouderen langer thuis moeten wonen, zeggen de ouderenbonden. Dan is een goed en betaalbaar openbaar vervoer van groot belang, zo zeggen ze. De brand die vanochtend is uitgebroken in een flat in Antwerpen heeft aan zeker 5 mensen het leven gekost, meldt de politie in Antwerpen. Een nog onbekend aantal mensen is gewond geraakt. En dat aantal kan nog oplopen, zegt de politie tegen de VRT.
11: De brandweer is nu inderdaad nog steeds op zoek naar mensen in het appartementsgebouw. Het is uiteraard moeilijk om in te schatten wie er thuis was op het moment van de brand en wie niet. En dat is ook de reden dat die zoektocht uiteraard heel nauwkeurig gevoerd moet worden.
12: Ja, de oorzaak van de brand, is daar al iets meer over geweten?
11: Die zal nog onderzocht worden, daarom komt ook een branddeskundige en het gerechtelijk lab nog ter plaatse. Wat we op dit ogenblik wel weten is dat de brand ontstaan is op het gelijkvloers.
10: De brand in het gebouw met 10 etages begon om 10:00 vanochtend. Het gebouw is ontruimd, net als een naastgelegen gebouw. Tientallen mensen zijn opgevangen in een zorgcentrum in de buurt. Het weer, periode met zon, het is droog, het is 20 tot 24 graden. Morgen hebben we korte tijd regen, maar later klaart het op en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaarland.
14: Goedendag, Mens en Relatie, Radboud Visser.
15: Hi
0: Radboud met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
14: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
17: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
18: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
19: Ik koos wat mij raakte.
18: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
20: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
18: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De middag door. Ronald van Oudheusden.
21: Radio met een grote R.

aan, Diddy Diddy. Het is origineel een liedje uit 1963, mijn geboortejaar, van de Exciters. Dat was een Amerikaanse meidengroep. Maar een jaar later, in 1964, werd het een wereldhit. Toen Manfred Mann het ging spelen. En ja, lekker. Lekker toch? Om deze woensdag 1 juli Rijnmond de middag door mee te beginnen. Bekende klanken natuurlijk. Wat heb ik allemaal in de tas zitten op deze bijzondere woensdag? Want het is Kitty Kotti. Jawel, we vieren de afschaffing van de slavernij in Nederland althans in 1863. Gisteravond was natuurlijk de herdenking. Hè? Dat gebeurt dan met een traan, maar vandaag mag er gelachen worden. Kitty Kotti, oftewel de ketenen zijn gebroken. Dat betekent het letterlijk. Dus ja, veel feest voor met name de Antilliaanse Surinaamse gemeenschap hier in Rotterdam. Zal het ook gevierd worden op het Schouwburgplein later vanmiddag en vanavond. In de tas op deze vrolijke woensdag. Years and Years. Ik heb R.E.M. met een Man on the Moon meegenomen. Lekker. Milo, Suzanne en Freek zitten in de pocket. Jennifer Lopez. Ach, ik kan niet wachten. De Gap Band met Oops Upside Your Head. Ja, we begonnen met Dua Didi en we gaan straks verder met Oops Upside Your Head. En ook nog een jarige mevrouw. Waarvan ik vroeger mijn hele kamer had vol behangen met posters en plaatjes uit de Vadergids, de Popfoto, de Hitkrant, de Muziekexpress. Wat was er nog meer? Nou, te veel om op te noemen. Ik ga straks draaien een hit van Debbie Harry en Blondie, 1978. I'm Gonna Love You Too. Ook trouwens een cover van een grote hit uit de jaren 60. Of was dat eerder? Dat ga ik allemaal nog uitzoeken. Nu tijd voor nieuwe muziek. Ik draai het laatst al op de vrijdag in de Vrij Nibo met Feza, Keith Urban. Een hele grote country meneer uit Amerika. Hij is geboren in Nieuw-Zeeland en groot geworden in Australië. Is getrouwd geweest, geweest volgens mij, hè, want ze liggen in scheiding. Nicole Kidman, ze hebben samen ook twee dochters. En Keith Urban is inmiddels 58, heeft een prachtige single opgenomen. Ook weer een bewerking trouwens van een origineel van de band Brad. Het nummer heet Guitar Man en dat doet hij met de enige echte Guitar Man momenteel in Amerika, John Mayer.

Ja, zij won ooit de Nobelprijs voor het billenschudden volgens mij. Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Een plaat van ook alweer 25 jaar geleden. Dat was een enorme hit. Weet ik nog wel, want ik maakte toen het lunchprogramma Brani voor 2. En daar werd dit heel veel in gedraaid. Veel muziek in de stad ook vanavond. North Sea Round Town slaat de klok tot en met het weekend. Wat is het? Over anderhalve week, hè? North Sea Jazz in Ahoy. Je kunt vanavond bijvoorbeeld naar Worm gaan. Vanaf 8:30 is daar een Sound Dreams of Istanbul. Een screening en een concert. En je moet daar wel een kaartje voor kopen trouwens. Een gratis concert in Bird vanavond. Dat is een soort try-out van een gezelschap met heel veel jonge talenten erin. En ook 's middags zijn er vaak concerten her en der in de buurt. Kijk maar even op de website North Sea Round Town. Dan zie je wat je morgenmiddag kunt gaan doen, de donderdag. En ook wat je vanavond eventueel zou kunnen gaan doen. En voor de mensen met weinig geld is het toch hartstikke leuk om een mooi concertje mee te maken ergens in de buurt. Spring op de fiets of op de deelscooter en de kar er lekker heen en laat je vermaken. Ook op deze woensdag 1 juli. Veel muzikanten en bekende mensen zijn jarig. Daarover straks meer wanneer ik een jarige Debbie Harry ga draaien. Die wordt vandaag 81. Dat verklap ik alvast, hè. Mijn oude heldin. Nu de hoogste tijd voor Suzanne en Freek. Die zingen over Nooit meer regen. Dat lijkt me geen goed plan trouwens. Helemaal met de hitte achter ons. Milo komt eraan en ook Billy Joel met The River of Dreams. Nou.

0: is Radio Rijnmond.
1: De middag door.
0: Met Ronald van Althuisden. Radio met een grote R.

Dat was Years and Years. Deed die gozer niet mee aan het Songfestival een tijdje geleden? Ja, dat was, die kwam niet heel ver trouwens. Dit is wel lekker hoor, van ruim 10 jaar geleden. Het nummer heet Shine. Op Radio Rijnmond laat je verrassen met muziek uit de jaren 80, 90, het heden en af en toe het verleden natuurlijk. Hè. Want ik ga zo meteen iets draaien uit 1978, maar eerst even iets heel ouds. Want het is vandaag, ik pak even de verjaardagskalender erbij. Er zijn best een hoop mensen jarig, want Kraantje Papi, de Nederlandse rapper, of ex-judoka Alexander Zouwe, zo heet hij ook nog, is vandaag 40 geworden. Berit Schuurman is vandaag 49. Ruud van Nistelrooy, jawel, de assistent bondscoach nu in Amerika aanwezig natuurlijk, is vandaag 50. Ook Patrick Kluivert, zijn tweelingbroer, is ook 50 geworden vandaag. Missy Elliott, de rapster, is 55 jaar. Pamela Anderson, 59. God, zijn er hoop. Dat was een vruchtbare tijd. Carl Lewis, 65 jaar, de atleet. Dan hebben we ook nog, even kijken, Dan Aykroyd, de acteur, 74. Harry Jekkers wordt 75. En dan Wim T. Schippers had vandaag jarig geweest en 84 geworden, maar is onlangs overleden. Ik zeg dat allemaal omdat ik vandaag Debbie Harry ga draaien. 81 jaar vandaag is ze. Ongelooflijk. En ik heb een leuk liedje uitgekozen, I'm Gonna Love You Too. Maar dat is een bewerking van een oud liedje van Buddy Holly. Ja, terug naar 1958. Het origineel.

Dat was de Bauza uit Noorwegen met Magnetic. Een grote hit momenteel. En vind ik een lekker nummertje. Kijk energie van. En dat komt goed uit, want ik heb nog een uurtje voor je in petto op deze woensdagmiddag, de 1e juli. Jazeker.

0: Lefty met die heerlijke stem. En zometeen ook nog voor de liefhebbers Boyzone, Picture of You. Allemaal in petto.
1: Hi, we're not in right now. But if you leave your name and number, we'll get back to you.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
5: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
6: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
8: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Wester Emden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wil.

0: laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en...

0: Het is 3:00, goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Zo dadelijk het 2:00 van de middag door met Ronald van Oudheusden, maar eerst het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De oorzaak van de problemen op het spoor bij Rotterdam is een knik in een kabel. De voedingskabel van de bovenleiding zat in een knik, waardoor er kortsluiting ontstond en daarop brak brand uit. En die beschadigde zeker 100 andere kabels in een kabelgoot in de buurt van Rotterdam Stadion. Daardoor is er sinds maandag geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Zwijndrecht, en ook het treinverkeer op de HSL tussen Rotterdam en Breda ligt stil. ProRail is nog altijd bezig met herstelwerkzaamheden. Die hadden al klaar moeten zijn, maar de operatie is zo complex dat het treinverkeer pas zaterdag kan worden hervat, zo verwacht ProRail. Verenigingen die straks tijdens Oud en Nieuw vuurwerk willen afsteken, moeten wel iets hebben met de gemeente waar ze dat willen doen. Dat staat in de aangepaste regels. Vanaf 1 augustus geldt een vuurwerkverbod. Particulieren mogen vanaf dan niet langer vuurwerk in bezit hebben of afsteken. Clubs en verenigingen mogen dat nog wel als ze een vergunning aanvragen. En die krijgen ze alleen als ze zijn gevestigd in de gemeente waar ze toestemming van krijgen. En ook moeten ze alleen een beperkte hoeveelheid siervuurwerk afsteken. Verder moeten toeschouwers dezelfde afstand houden als bij professionele vuurwerkshows. De brand die vanochtend is uitgebroken in een flat in Antwerpen heeft dan zeker 6 mensen het leven gekost, meldt de politie. Een nog onbekend aantal mensen raakte gewond. De brandweer meldt dat het vuur onder controle is. De brandweer moet alleen nog wel de bovenste verdiepingen controleren. Daardoor kan het aantal slachtoffers nog oplopen. Het vuur ontstond rond 10:00 op de begaande grond van het flatgebouw in Antwerpen. Oorzaak was een technisch probleem, zegt de Belgische brandweer. Tientallen mensen zijn opgevangen in een woonzorgcentrum in de buurt. Canada sluit aan bij het Eurovisie Songfestival in Bulgarije volgend jaar. Het is het eerste nieuwe land sinds Australië in 2015 lid werd van de Europese omroepen die het Songfestival uitzenden. Er zijn nu samen met Israël 3 niet-Europese landen die meedoen aan het evenement. Nederland was er vanwege de deelname van Israël dit jaar niet bij. Overigens leverde Canada in het verleden al wel eens een Songfestival-winnaar. In 1988 won Celine Dion namens Zwitserland. Het weer, het is wisselend bewolkt, blijft droog. Maximum temperatuur 24 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het helder en droog en koelt het af naar 16 graden. Morgen toenemende bewolking, lichte regen. In de loop van de middag wordt het weer droog, zien we ook de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg 5 kilometer. Ook 5 kilometer op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Hofvliet. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoogmade en Leidschendam 4. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen 7 kilometer. De A15 Rotterdam-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de afrit Arkel 5. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Meteren en de afrit Arkel 11 kilometer. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7. De A27 dan Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum 6 kilometer, 10 minuten wegens wegwerkzaamheden. En dan hebben we er nog eentje op de N434 Wassenaar Zoeterwoude tussen Ommendijk en Hofvliet, 10 minuten vertraging.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
5: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Bridgefund. Laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De middag door. Ronald van Oudheusden.
11: Radio met een grote R.

Boyzone met hun grote hit uit 1997. Picture of You opent het tweede uurtje van Rijnmond de middag door. Een uurtje lekkere muziek voor de boeg met straks Stella Lefty. Ja, dat plaatje Boston, dat grijpt me echt bij de strot. Dat vind ik een hele mooie stem. Het is heel erg country-achtig en ik heb best een voorliefde voor country. Deel je dat met mij en heb je dat ook, dan kun je in ieder geval vrijdag, zaterdag of zondag of alle dagen naar het Bluegrass Festival gaan. Hè? Hier in het oude noorden van Rotterdam. Op het Noordplein is dat ooit begonnen als een buurtfeest in een muziektent. Op het Pijnakkerplein, maar dat is uitgegroeid tot een van de leukste driedaagse festivals in Nederland. Neem wel wat verkoelende spulletjes mee als zonnetje fel gaat schijnen, want ja, je zit daar toch behoorlijk op de hete stenen en het asfalt. Maar de muziek is echt verkwikkend. Dus ga een kijkje nemen, ook als je houdt van leuke mensen aanschouwen. Met tato's, maffe kleding, broeken, broekpakken, gekke hoedjes, baarden. Nou, alles, alle pluimages kom je daar tegen. Dit uurtje heb ik straks nog Sheryl Crow, Bob Sinclair in de tas en ook Jason Mraz. En ja, de muziek uit de jaren 80, 90, het heden en af en toe een knipoog naar het verleden. Ik ga straks in ieder geval terug naar 1978 met John Travolta en Olivia Newton-John. Maar ik noemde er al even. Ja, een nieuwe ster aan het firmament in Amerika is Stella Lefty. Ze is hier doorgedrongen met het heerlijke plaatje Boston. En zij is de dochter trouwens van een van de rijke mensen in Amerika. Want dat was de oprichter van Groupon. Misschien ken je dat nog wel, hè? Online met die kortingsbonnen of zo. Dit is Stella Lefty.

Thank you en bye-bye. Jason Mraz was dat hier met een single uit 2014. Dit is Radio Rijnmond. En als je plannen wilt maken voor de komende dagen... zaterdag, ik had het al over het Bluegrass Festival in het Oude Noorden... maar wat te denken van het Reggae Festival in het Zuiderpark van Rotterdam. Ook daar zijn nog kaarten voor beschikbaar... en die hebben een geweldig mooie line-up weer dit jaar. Want iconen als Burning Spear en Yellowman die komen naar Rotterdam. En die kun je zaterdag dus aanschouwen. Kijk op de website reggaeroots.nl voor het hele programma. En daar kun je ook officiële kaarten kopen. Dus ja, voor de mensen die niet van de tuinbroeken en de cowboyhoeden houden... die kunnen lekker de rasta's heen en weer laten slingeren... met een flinke jonko, denk ik, ook nog erbij. Beetje hangmatmuziek van ja, heerlijke Jamaicaanse reggae... met ja, tal van artiesten en ook de zoon van Bob Marley. Eén van de zoons van Bob Marley, want hij heeft er volgens mij een stuk of 43. Die komt ook nog spelen met zijn band. Kortom, ja, dat wordt echt een paradijs voor de reggae-liefhebbers. Aanstaande zaterdag 4 juli in het Zuiderpark in Rotterdam.

Dinsdag. De week doormidden. Zaag jouw week doormidden. Op naar het weekend. Dit is de Zaag van vandaag.

De zaagplaat van deze week komt uit 1982 van de Britse supergroep. Ja, dat zeg ik er met nadruk bij, uit Engeland. Asia is de naam van het gezelschap en supergroep, omdat er echt muzikanten in zitten die al hun sporen hadden verdiend voordat ze met Asia het land introkken. Want John Wetton, de zanger en bassist, die zat onder meer in de befaamde band King Crimson. Wat te denken van de gitarist Steve Howe, die ook al met Yes samenspeelde. Je had Geoff Downes, die keyboard speelde onder meer in Yes, maar ook in de Buggles. En Carl Palmer, jawel, de drummer van Emerson, Lake en Palmer. Dat was tezamen Asia. 1982 was dit. Daarvoor Duffy met Mercy. En een paar nummertjes geleden hoorde je tropische klanken. Dan denk je misschien, ja, daar heeft hij niks over gezegd. Ja, dat was inderdaad het nationale volkslied momenteel van Curaçao. Hè, met het WK voetbal met Dick Advocaat en Cornuiten. Het is het nummer Malaba, de Blue Wave. Dat is het synoniem voor het Curaçao elftal. En het wordt uitgevoerd door Geon. Met een J gespeld. Dus zal wel Jeon zijn of Geon. Dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar ja, hartstikke lekker. Het wordt gelijk weer een stuk warmer, hè? Maar gelukkig niet zo warm als afgelopen week. Want dat was echt niet te nassen, zeg. Goeiedag. Nu verder hier op Radio Rijnmond. We gaan langzaam richting de klok van 4 uur alweer. Maar ik heb nog wel wat lekkers meegenomen voor je, hoor. Wat want te denken van nu. Jawel, ik hoor er al. Sheryl Crow.

kan er maar één zijn. En dat is Post Malone. Lekker om deze hit van een paar jaar geleden weer te horen. Daarvoor Bob Sinclair, ook lekker. World Hold On. Het is woensdag. Zometeen afslag Rijnmond. Ik wens jullie een hele mooie kitty-kotty-viering vanmiddag of vanavond. Wat je ook gaat doen. Dat kan in ieder geval op het Schouwburgplein in Rotterdam. Maar op tal van plekken kun je natuurlijk feest vieren op deze woensdag. De week is doormidden gezaagd. Vanaf morgen gaan we naar het weekend lonken. En dan ben ik er weer tussen 2 en 4 met een tas vol lekkere muziek. Veel plezier, oppassen met uitkijken en bye bye!

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu eerst het nieuws met Aris van Meteren.
3: De oorzaak van de problemen op het spoor bij Rotterdam is een knik in een kabel. De voedingskabel van de bovenleiding zat in een knik, waardoor de kortsluiting ontstond en daarop brak brand uit. Die beschadigde zeker 100 andere kabels in een kabelgoot in de buurt van Rotterdam Stadion. Daardoor is er sinds maandag geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam en Zwijndrecht. Ook het treinverkeer op de HSL tussen Rotterdam en Breda ligt stil. ProRail is nog altijd bezig met herstelwerkzaamheden. Die hadden al klaar moeten zijn, maar de operatie is zo complex dat de treinverkeer pas zaterdag kan worden hervat. Verwacht ProRail. Premier Jette is trots dat er op steeds meer plekken herdenkingen zijn van het slavernijverleden. Bij de Nationale Herdenking in Amsterdam zei hij dat de herdenkingen een onstuitbare en onomkeerbare beweging zijn.
4: Terwijl we hier vandaag bij elkaar zijn in het Oosterpark, vinden op en rondom 1 juli overal herdenkingen plaats van het slavernijverleden. In Nederland, in het Caribisch deel van het Koninkrijk en in Suriname. En dat aantal groeit jaar op jaar. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan. Er komen steeds meer monumenten. En ik ben ervan overtuigd, die energie gaat niet meer weg.
3: Jette legde ook een krans voor de slachtoffers van de slavernij in Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint Maarten. Ook in onder meer Rotterdam, Dordrecht, Zoetermeer en Den Haag zijn vandaag zogeheten kitty-kottie-vieringen ter ere van het afschaffen van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden. Dat gebeurde vandaag 163 jaar geleden, dus op 1 juli 1863. De FIFA heeft tijdens de groepsfase van het WK voetbal bijna 10.000 gevallen van racisme vastgesteld. De organisatie bekeek 6 miljoen online berichten over deelnemende teams en officials. In 1000 gevallen is onderzoek ingesteld naar de accounts die de berichten hadden verzonden. De KNVB maakte eerder deze week al melding van discriminerende online reacties aan het adres van Justin Kluivert, Quinten Timmer, Crescencio Somerville na de uitschakeling van Oranje op het WK. Het weer, het is wisselend bewolkt, het blijft droog. Maximum temperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder, droog. Het koelt dan af naar 16 graden. Morgen toenemende bewolking, lichte regen ook. In de loop van de middag wordt het wel weer droog, zien we de zon terug en wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
5: En dan de files. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. De langste files en bijzonderheden op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ketelplein en Prins Klausplein 12 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer. Een vertraging van ruim 20 minuten. Dat komt door bergingswerkzaamheden. En nog de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht Noord en Lexmond 15 kilometer. Een half uur vertraging door wegwerkzaamheden.
2: London Beat, dat is de eerste plaats in Afslag Rijnmond.
6: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Max-goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Op het Groningerland, in de oude pastorie van Westeremden, ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
13: Ik koos wat mij raakte.
12: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
14: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
15: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
16: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond.
20: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
19: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: We hebben de hele dag al aan jou gedacht. We dachten, nou gaan we met dit liedje beginnen vandaag.
1: Wat mooi.
0: Voor jou. Op weg naar huis.
1: Ja.
0: Na een lange, lange dag. Hard gewerkt. En dan is daar Afslag Rijnmond.
1: Yay.
0: Ja, dan grijp je stuur, dan neem je Afslag Rijnmond. En dan weet je, nu is het mooi geweest voor vandaag. Nu gaan we lekker ontspannen. Goedemiddag, het is 4:10, woensdagmiddag. Wat leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. Je vrienden Feza en Rijntjan die zijn bij je tot 7:00... met de gebruikelijke ingrediënten, inclusief het harde werk van onze stripjockey natuurlijk. We hebben mooie afslagen voor je bedacht, voor straks tussen 6 en 7, muzikale afslagen. En we hebben heel veel nieuwe dingen te bespreken voor vandaag. Er is weer van alles gebeurd. En dat doe ik natuurlijk met het engeltje op mijn schouder. Feza Albeiderk, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, laat ik je meteen maar vragen. Heb je je naam al geclaimd?
1: Nou, ik weet niet waar, maar mijn naam is van mij.
0: Je gebruikersnaam? Je gebruikersnaam op WhatsApp.
1: Oh, moet je dat claimen?
0: Dat kun je vanaf nu claimen, ja.
1: En hoe doe je dat?
0: Het idee is namelijk dat je dan niet langer je telefoonnummer hoeft prijs te geven aan iedereen.
1: Oh.
0: Als je WhatsAppjes wilt ontvangen van iemand.
1: Ja.
0: Maar dat je ook je gebruikersnaam kan doorgeven. Hè? Dus gebruikersnaam Feza Albeiderk.
1: En wat is dat dan? Hoe doe je dat?
0: Ik zag net in mijn WhatsApp, daarom vraag ik dit ook, zag ik van, wil je je gebruikersnaam claimen? Toen zei ik, ja, ik wil mijn gebruikersnaam claimen.
1: Maar vraagt hij dat niet?
0: Oh.
1: Ja, dat vind ik alweer minder. Ik ga even kijken hoe dat moet.
0: Ja, misschien komt er dan. Misschien krijgt niet iedereen het tegelijk.
1: Ja, maar, dat zou ik nog kunnen.
0: Ja. Heb je al een gebruikersnaam in gedachten?
1: Nou, Feza.
0: Ja,
1: of Feza. Engeltje.
0: Ja, Engeltje. Ja,
1: een van die twee.
0: Ja.
1: En wat doe jij dan?
0: Ik dacht, ik doe Rijntjan Bossen. Dan weet iedereen met wie ze te maken hebben. Okay. Ja. Of is dat dit een simpel gedacht?
1: Nou, je kunt ook een hele stoere naam. Ja, niet dat Rijntjan niet stoer is natuurlijk.
0: Ik wou zeggen.
2: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond.

0: Earth, Wind and Fire. En het onvergetelijke September 1979. En daarvoor de hit van Harry Styles, American Girls. Het is 4:45. En voordat we gaan beginnen aan nieuwe muziek, eerst even een berichtje van Joris Jan hebben we net gekregen. Want we hadden het net over WhatsApp. Hè?
1: Ja.
0: Binnenkort kun je dat zonder telefoonnummer doen, maar gewoon met een gebruikersnaam.
1: Ja. En hij heeft ons dus een berichtje gestuurd met een link om uit te leggen hoe je dat moet doen. Mm-hmm. En ik heb even gekeken, maar ik kan dat ook al doen. Dus ik zal het even heel kort voorlezen.
0: Ja.
1: Dus luister goed als je dat ook wilt doen. Dan het zou kunnen dat je WhatsApp eerst moet updaten naar de nieuwste versie.
0: Ja.
1: Maar ik hoef dat niet. En ik heb dat meteen gecheckt door bijvoorbeeld op het tapje jij te drukken. Dat is links rechts onderin.
0: Ja.
1: Helemaal onder in, aan de linkerkant, rechterkant. En dan heb je, als je daarop klikt, dan zie je account.
0: Ja.
1: En als je daarop klikt, dan heb je optie gebruikersnaam.
0: Dat is nieuw.
1: En dat is nieuw. En dat staat dan onder jouw account. En dan kun je maak gebruikersnaam invoeren. Dus dan mag je... dan lukt dat.
0: Ja.
1: Dus misschien hoef je hem niet eens te updaten. Het is heel makkelijk te vinden.
0: En dan heb je ook nog de keuze van... wil ik die gebruikersnaam dan openbaar maken voor iedereen? Of wil ik alleen mensen toestaan die ook nog een speciale code van mij krijgen? Dat is heel slim, hè?
1: Ja.
0: Want anders wil natuurlijk van veel mensen appjes, maar niet van iedereen.
1: Nee, precies, precies. En Edwin die heeft een leuke naam voor jou bedacht. De Wijze.
0: De Wijze?
1: De Wijze.
0: Je moest eens weten, Edwin. We gaan naar de nieuwe muziek, want het is 4:55. En
1: ja.
0: Ik heb een leuke verrassing voor je, Veza.
1: Oh, vertel,
0: want
1: vertel.
0: Want het is vandaag de nieuwe van de Backstreet Boys.
1: Echt?
0: Jawel.
1: Oh, daar maak je me zo blij mee.
0: Backstreet's back. En dit keer via de bioscoop. De Backstreet Boys zijn natuurlijk al lang geen boys meer. Maar vijf mannen die al ruim 30 jaar samen optrekken. Kevin Richardson is de oudste. Die is 54 inmiddels.
1: Wow.
0: En de jongste is 46. En dat is natuurlijk...
1: Dat is Nick.
0: Ja, dat is Nick Carter inderdaad. Daar heb je helemaal... Je hebt er echt veel verstand van. Ik hoor het al. De groep komt uit Orlando, Florida. Werd daar in 1993 officieel opgericht. In Europa sloegen ze zelfs eerder aan dan in Amerika. Met die typische mix van gladde pop en een beetje R&B ertussendoor. En natuurlijk refreinen die je lekker kan meezingen. Dat is het geheim van de Backstreet Boys. In de jaren 90 en ook in de jaren 0 een echte hitmachine. 14 hits die de top 10 hebben gehaald. En ze zijn ook, zeker in Nederland, de meest succesvolle boyband aller tijden. En nu is er dus een nieuwe single. Niet als voorbode voor het nieuwe album, maar een filmsingle. Het nummer komt namelijk uit de nieuwe Paw Patrol film. De Dino Movie. Die komt op 14 augustus in de bioscoop. Ken je Paw Patrol?
1: Ja, zeker een film. Ja, ik ken het wel.
0: Ja.
1: Maar niet dat ik heel veel zelf keek, maar achterneefjes, achternichtjes.
0: Ja, het is echt wel een kinderdingetje,
1: ja.
0: Hè, toch? Ja, ja.
1: Maar wel heel leuk.
0: Animatieserie waar dus ook films van zijn. Het gaat over een groepje heldhaftige puppies.
1: Ja.
0: Die voortdurend op een nieuwe reddingsmissie gaan.
1: Zo schattig.
0: Onder leiding van hun jonge baasje Ryder. Ja, dat is het idee bij Paw Patrol. Nou, er hoort dus een liedje bij deze nieuwe bioscoopfilm. En dat is dus Bottle Up. Het nummer is van de Backstreet Boys, maar ook medegeschreven door de Amerikaanse muzikant en songwriter Seven Cortezia. En door Ed Sheeran. Die heeft ook meegeschreven aan dit nummer Bottle Up. Ja, en het gaat precies over wat de titel zegt. Een mooi moment willen bewaren. Bottle up, niet laten vervliegen, stop het in een flesje. Hier zijn de Backstreet Boys.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.

0: Ik vind het leuk, ik vind het echt leuk.
1: Ik ook. En ze blijven dansen.
0: Ja, jij kijkt ondertussen ook naar de clip. Meteen, de clip is ook hartstikke leuk van de Bottle Up, van de Backstreet Boys. Want daar zie je ook inderdaad die jonge hondjes, die puppies, zie je ook een dansje doen.
1: En, ja. En de Backstreet Boys ook.
0: En de Backstreet Boys doen natuurlijk ook een dansje, zelfs op hun leeftijd. Ja. Al met al een lekkere nieuwe single van de Backstreet Boys uit de film van Paw Patrol. Die dus halve augustus in de bioscoop verschijnt. Dus dan hoor je, als je naar de film gaat, ongetwijfeld ook dit nummer weer terug. Ja, het is al bijna 16:30 en we gaan hem erbij halen, hoor.
2: De Stripjockey.
0: En voor de weinige mensen die nog niet weten wie de Stripjockey is, dat is een hele belangrijke meneer in onze show.
1: Ja, hij heeft hier een apart kantoortje, een zolderkamertje kan ik het noemen. Oh. En dan zit hij daarop en dan stript hij een plaat helemaal. Totdat er een klein beetje zang overblijft. Hij knipt dus een klein stukje. Ja. En die gaan wij zo laten horen.
0: Hij heeft heel veel gereedschappen. Soms loop ik al een stukje de trap op om even te luisteren waar hij mee bezig is. En dan denk ik, jongen, wat heb je toch weer druk vandaag. Zoveel lawaai. Maar uiteindelijk komt hij altijd weer met een snippertje zang beneden. En vandaag is dit de opgave. Want we mogen allemaal raden wat het is.
1: And everything you had got destroyed. Ik weet hem.
0: Van wie is deze stem? En welk liedje zingt ze? Dat is de vraag.
1: And everything you had got destroyed.
0: Nou, dit kan flink graven in je geheugen. En dan even bellen met Rijnmond als je het weet. 010-436-4436. Of een berichtje via de Rijnmond-app. En dat grote zonnescherm voor ons, voor in de auto, is te winnen. En je maakt natuurlijk ook kans op de maandprijs. Dus even meedoen met de Stripjockey. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
5: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
4: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg. 6

0: Flats in Bergse Hoek. Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Grote modemerken met kortingen tot wel 50%. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
3: Het is 4:30, dit is Radio Rijnmond. En hier zijn de belangrijkste files.
4: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Zoeterwoudendorp en Burgerveen 15 kilometer, een half uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden, de rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen De Hoek en Roelof Arendsveen 12 kilometer, een half uur vertraging. Dan de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum 7 kilometer, een half uur vertraging door wegwerkzaamheden. En nog een melding voor de A16 Rotterdam richting Breda tussen afrit Dordrecht Centrum en de Moerdijkbrug, een file van 3 kilometer en dat komt door een ongeluk.
3: Het weer dan. Zonnetje schijnt natuurlijk vanavond en vannacht is het droog. Brede opklaringen vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgenochtend vanuit het noordwesten enige tijd regen en motregen. Morgenmiddag wordt het weer droger en later ook weer een zonnetje erbij. Dan wel een stevige zuidwestwind en het wordt maximaal 22 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Aris.
5: Een man van 20 uit Spijkenisse zit vast voor brandstichting 4 maanden geleden bij een huis in Gouda. Begin maart ging een brandbom af bij het huis in de Goudse wijk Kort Haarlem. De gevel van het huis raakte beschadigd. Sporenonderzoek wees naar de man uit Spijkenisse. De politie doet nog verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Weet je wat snus is?
3: Ja. Dat is nicotine-houdende troep.
5: Ja, een theezakje met tabak dat je onder je bovenlip duwt. Het idee is dat je dan wel nicotine binnenkrijgt, maar je rookt niet. Het was altijd een dingetje in Scandinavië, maar het duikt nou ook steeds vaker hierop. En dat bleek ook wel gisteren in Rotterdam, toen 80.000 doosjes snus in beslag zijn genomen in een loods. Snus is illegale tabak, mag niet worden verkocht. En het is ook nog slecht voor je, schrijft de inspectie op Instagram. Alle doosjes zijn in beslag genomen. Goed dat we dit samen met de collega's van de politie en de douane aanpakken, schrijft de inspectie. En zelfs samen sjouwen, voegen ze er ook nog even aan toe op Instagram. En in Drenthe hebben veteranen-archeologen een handje geholpen bij het onderzoek naar een grote veldslag van bijna 800 jaar geleden. En de archeologen helpen de veteranen weer. Veteranen die zoeken met metaaldetectoren het gebied af bij Holtoon op de grens met Overijssel. En dat is heel rustgevend voor mensen met PTSS. Maar de deelname van de veteranen is vooral ook heel fijn voor de archeologen.
6: Het blijkt dat veteranen heel veel baat hebben bij het doen van archeologisch onderzoek, vooral metaaldetectie. En aan de andere kant hebben zij heel veel verstand van militaire technieken. Wij als archeologen hebben daar wat minder verstand van en kunnen zij ons ook helpen met het duiden van de ruimtelijke verspreiding van vondsten, wat dat in militaire zin betekent.
5: Er zijn bijna 1200 vondsten gedaan, vooral kogels, hoefijzers, knoopjes van uniformen. Geven allemaal inzicht in de slag bij de Ane uit 1227... toen een boerenleger het opnam tegen het leger van de bisschop van Utrecht. De archeologen willen in totaal 12 hectare onderzoeken. Er is nog maar een heel klein deel van bekeken. Dus ze komen terug, net als de veteranen.
3: Dankjewel, Laris.
0: Dit is Radio Rijnmond.
7: Afslag Rijnmond.
3: En van deze geschiedenisles gaan we naar Lessons in Love. Dit is level 42.
0: Radio met een grote R.

0: Beste uit de jaren 80, 90 en ik, de muziek van nu, je hoort het allemaal bij Rijnman. Dit waren de jaren 80, Lessons in Love, level 42.
1: De stripjockey.
0: Dat is dat mannetje, dat eigenaardige figuurtje dat hier boven in ons gebouw bijna woont. Hè, want hij zit er gewoon de hele dag. En lekker bezig met al zijn gereedschap om bekende hits helemaal te strippen, te ontdoen van alle muziek. En uiteindelijk een heel klein stukje te knippen uit de zang. En vandaag is dit de opgave van de stripjockey.
2: And everything you had got destroyed.
0: Nou, dat is altijd zo grappig, dat de mensen die het weten, die appen er altijd bij, het was makkelijk vandaag. Ja, als je het weet is het makkelijk.
3: Nee, maar dit is wel echt makkelijk.
0: Ja?
3: Ja, ja ik herken hem niet altijd.
0: Nee, nou, ik denk dat veel mensen dit toch best wel lastig vinden. Maar goed, nog één keer.
3: Ja,
2: nog één keer. And everything you had got destroyed.
0: Ja, dan weet je wel van, ja, ik heb dat zinnetje wel eens ergens gehoord. Maar ja, welk liedje dat dan is?
3: Ja.
0: Dat is dan weer de vraag van de stripjockey. Als jij denkt te weten welk liedje het is, Apple snel 010 is... met de Rijnmond app en ons nummer is...
3: 010?
0: Ja.
3: 436-4436.
0: Ja, die zocht ik. Ja. En nu weet ik het weer. En noteer het meteen even. 010-436-4436.
3: Helemaal.
0: En de oplossing ook gewoon appen. Met de Rijnmond app. Olivia Rodrigo. Rob.
4: Ja.

0: Olivia Rodrigo, ja, een van de grote popsterren van dit moment. Wat is goed en wat is een mooie hit. 4:45. Je luistert naar Radio Rijnmond. We spelen de stripjockey. Bekende hit, helemaal gestript door onze stripjockey. En ik heb nu Marieke aan de lijn. Marieke den Hollander, hallo. Ja.
1: Hallo.
2: Wie
1: hallo.
2: Is aan het giechelen?
0: Ja, wie giechelt daar zo?
1: Oh ja, dat is mijn dochter. Die zei dat ik dit berichtje even moest gaan sturen. Oh. Als ik het liedje kende.
0: Oh. Goed. Jouw dochter heeft jou aangemoedigd.
1: Doei!
0: Ja, Marieke, waar ben je en wat doe je?
1: Ik ben thuis.
0: En waar is
1: in
0: thuis?
1: In Rotterdam, Schiebroek.
0: In Schiebroek. Hallo Schiebroek.
1: En we zaten een beetje, de kinderen waren een beetje aan het knutselen. Mm-hmm. En we hadden de radio aanstaan, dus ja.
0: Ja. En je dochter herkende dat liedje?
1: Nou, ze zei, weet jij wat dit liedje is? Want dan moet je het even doorgeven.
0: Ja.
2: Ah, wat goed.
0: Ja, en jij wist het?
1: Nou, blijkbaar ja.
0: Ja, blijkbaar. Ja. Want welk liedje is het volgens jou?
1: Het is If I Were a Boy van Beyoncé.
0: Ja, joh. Oh, helemaal goed.
1: Ja.
0: Ja. Allemaal even klappen.
2: Ja, yes. Zeker. En ook voor je dochter, want die heeft je aangespoord om mee te doen.
1: Ja, zeker.
0: Wat want goed. Als jouw dochter niks had gezegd, Marieke, had jij dan niet geappt?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Oh.
1: Nee.
2: Nou, ja. Een applausje nog voor de dochter.
0: Voor de dochter, ja.
1: Nou,
0: een
1: applausje voor jou,
2: Jutte. Oh. Wat lief.
3: Applausje voor mij? Wieso, jij het kende?
0: Ja. Dat is ook wel weer zo.
2: Dat is waar, dat is waar.
0: Teamwork is dit.
2: Precies.
0: Teamwork.
1: Zeker.
2: Nou ja, weet je wat je hebt gewonnen dan?
1: Nou nee, ik ben wel benieuwd.
2: Oh. Heel goed. Nou, je hebt ons zonscherm gewonnen. En Rijnmond zonnescherm, die kun je lekker voor in je auto.
0: Ja.
1: Ja.
2: En je
1: leuk.
2: Maakt kans op de maandprijs. En dat is een gezinsabonnement voor Blijdorp. 2 personen en maximaal 5 kinderen.
0: Die gaan
1: we... Oké. Nou, leuk. Nou, ik ben benieuwd.
0: Die gaan we verloten aan het eind van deze maand onder alle winnaars. En jouw naam gaat in de pot. Jullie naam gaat in de pot. En hartstikke leuk dat je hebt meegedaan.
1: Ja, oké. Jullie bedankt.
0: Hou je van Beyoncé?
1: Ja hoor.
0: Goed zo, dan gaan we die nu draaien. Beyoncé, okay. En het liedje heet dus... Yes.

0: But you're just a boy.
1: Ja, dit prachtige liedje was vandaag de gestripte plaat door onze stripjockey If I Were a Boy, Beyoncé, op Radio Rijnmond, 5:12. En we gaan het hebben over het landelijke vuurwerkverbod dat er nu echt gaat komen. Het is nu helemaal definitief. Met de ingang van 1 augustus hebben we in Nederland een vuurwerkverbod. En de aanvankelijke plannen zijn zelfs nog een beetje aangescherpt op verzoek van de diverse burgemeesters die aanvankelijk nog wel wat twijfels hadden bij de plannen voor zo'n vuurwerkverbod. Omdat er weer allerlei uitzonderingen waren. Maar goed, nu mogen alleen mensen die bij een vuurwerkclub zitten nog vuurwerk afsteken. En voor de rest mag niemand nog vuurwerk afsteken. Komende oud en nieuw, daar gaat het dan natuurlijk voornamelijk over. En er zijn nog wat regels. Ik ga erover spreken met Arjen Litooi, de directeur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Arjen, goedemiddag.
2: Ja, Tijntjan, goedemiddag.
1: De plannen zijn er door nu. Is dit een vuurwerkverbod waar jullie mee uit de voeten kunnen komen, de oud en nieuw?
2: Ja, laat ik eerst zeggen dat ik erg blij ben dat er nu eindelijk een vuurwerkverbod is. Daar heb ik jarenlang voor gepleit. Daar heb ik me ook voor ingezet. En niet omdat ik vuurwerk niet leuk vind, maar omdat ik vind omdat er minder slachtoffers moeten zijn, minder branden, minder schade, minder geweld tegen hulpverleners. En zoals we de traditie de afgelopen jaren vorm hebben gegeven, daar is het de spuigaten uitgelopen. En dus ik ben erg blij van dat het kabinet dat ook heeft gezien en dat er nu een vuurwerkverbod is dat op 1 januari in de nacht van 31 december op 1 januari hopelijk een heel ander beeld gaat geven.
1: Ja. Want de regels zijn er nu, maar er zijn ook nog wel wat uitzonderingen. Hè? Want als je in een vuurwerkclub zit, dan mag je weer wel vuurwerk afsteken.
2: Ja, ik heb ook tegen de burgemeesters gezegd van de regio Rotterdam-Rijnmond dat ik er een voorstander van ben van dat er alleen aan professionele instellingen een vergunning wordt verleend tijdens oud en nieuw. Nu schep je toch weer een klein beetje onduidelijkheid. Ik ben voor helderheid. Wees duidelijk. Geen vuurwerk met oud en nieuw. Tenzij dat het door een professionele organisatie wordt afgestoken. Nu zitten er weer allerlei ruimtes in. En we hebben geen capaciteit om het te handhaven. Er zitten allerlei regels in waarvan je denkt van goh, hoe gaat zich dat uitpakken? Dus laten we het nou gewoon eerst eens een keer goed doen en daarna kijken hoe dat je het nog wat kan versoepelen.
1: Ja, want versoepeling is mogelijk, zeggen deze regels. Maar de burgemeester is uiteindelijk degene die dan een vergunning moet afgeven. En als ik goed begrijp is het advies van de veiligheidsregio dus: burgemeesters geven die vergunning gewoon maar niet.
2: Nee, mijn advies is aan de burgemeesters: we hebben nu een vuurwerkverbod. En op het moment van dat je een vuurwerkvergunning verleent, doe dat dan aan een professionele organisatie. Dat is mijn advies. Het is een advies. De burgemeesters gaan er zelf over. Maar ze moeten er rekening mee houden dat er weinig handhavingscapaciteit is. Dat er weinig toezichtcapaciteit is. En dat er schaarste is, ook bij de brandweer en bij de ambulancedienst, om bij alle georganiseerde evenementen daar ook bij aanwezig te zijn. Dus mijn advies is: laten we het nu eerst een keer zo beginnen. En dan pas kijken hoe het uitvalt. En dan kijken hoe dat je het nog kan versoepelen.
3: Ik denk niet dat
2: Rotterdam direct een nonnenklooster is, hè, met oud en nieuw. Dus laten we het nu eerst maar eens een keer met het vuurwerkverbod plus professionele shows gaan proberen.
3: Ja, want wat is dan een professionele organisatie?
2: Nou, zijn in dit land organisaties die zijn daar in gespecialiseerd om vuurwerkshows te geven, om vuurwerk af te steken. Dus ja, die moet je inhuren, maar ja. Die zijn er wel.
1: Maar dan op verschillende plekken, niet alleen bij de Erasmusbrug.
2: Nee, wat mij betreft is het in Rotterdam alleen bij de Erasmusbrug. Ik begrijp van dat de gemeente Rotterdam daar ook zo in zit.
1: Ja, maar in Spijkenissen wel eens ook wel een vuurwerkshow.
2: Ja, ze dat op die manier doen, net zoals ze het in Rotterdam doen. Ja.
1: En de mensen in Nabijenland, die houden ook van vuurwerk. En in Vlaardingen ook, dus daar gaan we al.
2: Ja, maar Maar vuurwerk, een vuurwerkshow is een vuurwerkshow. En op de manier zoals ze dat nu in Rotterdam doen, vind ik het echt een mooie compromis zoals het er ligt. Er is een vuurwerkverbod en op één plek steek je met oud en nieuw het vuurwerk af. En dat betekent dat we naar een andere vuurwerktraditie gaan. En zoals het nu de afgelopen jaren is gegaan, is de traditie helemaal uit zijn verband geraakt. En hebben we enorm veel branden, hebben we enorm veel schade, hebben we enorm veel slachtoffers, is er enorm veel geweld tegen hulpverleners. En dat moet een keer anders worden.
1: Ja, en voorlopig, als het

0: Zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
6: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
5: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
7: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Groningerland in de oude pastorie van Westeremden ontdek je werken die schilder Henk Helmantel zelf wilde laten spreken. Toch, Henk?
1: Ik koos wat mij raakte.
0: De keuzes van Helmantel. Museumhelmantel.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Ontdek de keuzes van Henk Helmantel op het Groningerland. Museumhelmantel.nl.
3: Goedendag, mens en relatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: 1 minuut over 5, dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond, hier is Aris van Meteren met het nieuws.
10: De politie heeft 5 boeren opgepakt die met tractoren wilden demonstreren bij het gebouw van de Tweede Kamer. Daar wordt tot in de late uurtjes gedebatteerd over de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Vooral voor boeren hebben de plannen grote gevolgen. De gemeente Den Haag heeft vooraf toestemming gegeven voor 20 trekkers. De 5 boeren die nu zijn opgepakt wilden ook doorrijden met hun tractoren naar de vergaderzaal en daarop zijn ze aangehouden. Zo klonk het bij de arrestaties. Het kabinet wil de stikstofuitstoot flink gaan verlagen en daardoor moeten boeren weg bij natuurgebieden. Ook mogen ze voortaan minder dieren per hectare houden. Een man van 20 uit Spijkenisse zit vast voor brandstichting 4 maanden geleden bij een huis in Gouda. Begin maart ging een brandbom af bij het huis in de Goudse wijk Kort Haarlem. De gevel van het huis raakte beschadigd. Sporenonderzoek wees naar de man uit Spijkenisse. De politie doet nog verder onderzoek en sluit meer aanhoudingen niet uit. Na het openbaar vervoer gaan nu ook grote industriële bedrijven in Brabant staken. Onder meer het personeel van ASML, DAF en Bosch leggen vrijdag het werk korte tijd stil. Ze houden dan een manifestatie in Eindhoven die 2 uur duurt. De staking zou al afgelopen week zijn, maar toen was het te heet. De vakbonden eisen dat het kabinet de plannen rond de sociale zekerheid volledig schrapt. Minister Veilbrief trok een maand geleden zijn plan nog in om de AOW-leeftijd versneld te verhogen en de WW in te korten. Maar de bonden willen dat de plannen helemaal van tafel gaan. Vorige week woensdag reden er in het hele land geen treinen. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die keek naar 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. De Onderzoeksraad vindt dat de ambities van Defensie om snel te groeien niet ten koste mogen gaan van de veiligheid. Op dit moment leidt het leger veel nieuwe militairen op en oefeningen horen daarbij. Maar Defensie moet nieuwe recruten beter begeleiden. Vorig jaar werd een militair overreden nadat hij 's nachts opdracht kreeg om tijdens een pauze even te slapen. En dat deed hij op de grond naast het panzervoertuig dat hem zou overrijden. Bij een ander ongeluk reed een panzervoertuig van een taluut en kantelde. Het weer wisselend bewolkt, het blijft droog. Maximum temperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder, droog. Het koelt dan af naar 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan weer droog, zien we de zon weer terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
11: Het is erg druk op de weg. De langste files zijn bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hofvliet en Rijswijk 11 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 18 kilometer. Een half uur vertraging. Dan een melding voor de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij Rotterdam-Charloes is een ongeluk gebeurd. De parallelrijbaan is daar dicht. Het verkeer wordt via de af- en toerit geleid. Dan nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Een file van 8 kilometer, een half uur vertraging. Door een auto met pech, de hoofdrijbaan is dicht. De rechter parallelrijbaan kan gebruikt worden. En dan nog de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum. 7 kilometer, een half uur vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden.
9: Zometeen in Afslag Rijnmond gaan we verder met de Britse zangeres Jackie Graham. Die had flink wat hits in de jaren 80. Zometeen hoor je haar allergrootste succes.
12: Uw auto
6: verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
14: Slag, dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
3: Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser.
4: Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Dit is Radio Rijnmond.
17: Afslag Rijnmond. Rijntjan Potsen.
16: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Soul van Jackie Graham op Radio Rijnmond. Dit is Afslag Rijnmond. Het is 10 minuten over 5. Goedemiddag en wat leuk dat je luistert. Wat leuk dat je erbij bent. En wat leuk dat we via WhatsApp allemaal complimentjes krijgen. En er is ook één iemand die schrijft van de teringzender. Dat vind ik ook
1: ja.
0: leuk.
1: Ja, ja,
0: dat mag ook.
1: Ja, klopt. Maar dat komt wel doordat er dus geen Rijnmond Nieuws op tv was om 5 uur.
0: Ja, ja. Dat
1: een storingtje. Maar het komt helemaal goed.
0: Gewoon lekker naar de radio luisteren. Ja. Dan houd je ook van alles op de hoogte. Want we hebben nog heel veel te bespreken. Tussen al die geweldige muziek door die we draaien op deze topzender. waar moet het nog over gaan?
1: Nou, Kitty Kotti.
0: Ja, natuurlijk.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ik bedoel, gisteren was de herdenking van... slavernij, de slachtoffers van slavernijverleden. En vandaag wordt er gevierd.
0: Ja, de bevrijding
1: de afschaffing van slavernij. En er wordt ook op verschillende plekken wordt daarbij stilgestaan. In Rotterdam natuurlijk op veel meer plekken. En onze collega, Tammy Tenzer, verslaggever, die is op pad.
0: Ja.
1: Dus die gaan we er zo even bij halen. Kijken wat hij allemaal gedaan heeft en wat hij nog allemaal gaat doen.
0: We hebben hem al even gehoord in lunchbreak, maar ook zometeen komt hij nog even verslag doen van al die activiteiten in onze regio. Verder hebben we een appje gekregen van iemand die heel eind aan het lopen is. Is het hardlopen of is het wandelen?
1: Ja, het is wel een... Het heeft een naam. Een... Heel snel.
0: Maakt niet uit.
1: Ja, ultraloper.
0: En die loopt van Hoek van Holland... naar Nice.
1: Nice, ja.
0: Dat is in Zuid-Frankrijk.
1: Ja.
0: En die is al 2 of 3 weken aan het lopen en die moet nog een stukje.
1: Ja, en dus gaan we hem gewoon even bellen.
0: Ja, want hoezo en waarom is dan altijd weer...
1: Allemaal vragen.
0: ...in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit

0: Is dat een meeste playback feest?
1: Ja, ik vind het zo een leuk liedje.
0: Heerlijke plaats van Camila Cabello. Grote hit van 5 jaar geleden, Don't Go Yet. En daarvoor Three Doors Down, Kryptonite. Ja, altijd lekker gevarieerde muziek hier op Rijnmond. Ik kom regelmatig wel iemand tegen die zegt van... jij werkt toch bij Rijnmond? Ja, die draaien goede muziek.
1: Ja,
0: ja, duh, zeg ik dan. Ja.
1: Heel goed.
0: Goed, we gaan om 6:11 naar de rechtbank in Rotterdam. Daar stond vandaag een vrouw terecht voor oplichting. En wat blijkt, nadat de vrouw in de cel werd gezet... heeft ze haar leven drastisch veranderd. Je hoort het niet zo vaak, maar in dit geval lijkt de gevangenis... echt een heilzame werking te hebben gehad. Paul Versweek weet er alles van, want die was bij de zitting. Paul, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, allereerst maar even die oplichting. Waar hebben we het dan over?
2: Ja, twee soorten oplichting. Eerst als een babbeltruc. Aanbellen bij mensen, dat gebeurde dan in Rotterdam. En zeggen, ja, sorry, ik heb mezelf buitengesloten. Geen sleutels bij me, kan mijn huis niet in. Dus ik wil even mijn partner bellen. Kan ik even je telefoon lenen om te bellen? En kan ik misschien wat geld krijgen? Dan kan ik naar hem of haar toe gaan en dan mijn sleutels halen. Nou ja, er zijn toch heel wat mensen die daarin getrapt zijn. 18 in getale, die hebben ook geld meegegeven en dat nooit teruggekregen. Andere vorm, dat is de fraude via marktplaatsen, ook heel veel voorkomend. Tickets voor voetbalwedstrijden, concerten aanbieden, laten betalen en dan nooit de kaartjes opsturen. Dus die twee vormen daar de draait stond.
0: En wat was de rol van deze vrouwelijke verdachte?
2: Ja, in het eerste geval bij die babbeltruc deed ze dat om en om met haar vriend. Dus of zij belde aan en dan moest er naar die vriend worden gebeld, of die vriend belde aan en die belde dan naar haar. Dat heeft ze ook bekend, maar ze heeft wel gezegd, ja, ik deed dat eigenlijk onder invloed van hem. Ik moest altijd doen wat hij zei. Dat was gewoon de slechte relatie die we hadden, de foute relatie die we hadden, en anders kon ik thuis klappen krijgen. Tweede zegt ze van, ja, dat is helemaal buiten mij omgebeurd, die ticketfraude. Hij heeft mijn bankrekening daarvoor gebruikt, maar daar heb ik echt zelf helemaal niks mee te maken.
0: Ja, maar ze werd wel opgepakt en in de cel gezet, Paul. En toen is dus haar leven veranderd. Hoe is dat gegaan?
2: Ze zat vast in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. En daar ontmoet ze een medegedetineerde waar ze echt bevriend mee raakt. Als dan beide vrouwen weer op vrije voeten zijn, dan trekt ze bij die medegedetineerde in huis. Ze gaat daar wonen. Maar ja, die vriend van de verdachte, die was inmiddels ook weer vrijgelaten. Dus die klopte daar ook aan. Zei, hallo, hier ben ik. Ik kom ook hier eventjes wonen. Nou, die bewoonster, dus die medegedetineerde, die heeft toen heel resoluut gezegd, no way. Die heeft hem zo verwoorden, de verdachte, dat vandaag. Ja, ze heeft hem het huis uitgeschopt. En dat was eigenlijk de gamechanger. Want man weggestuurd. Dus ze heeft de relatie met hem verbroken. Ze is naar de Waag gegaan voor behandeling. Ze is zelf een baan gaan zoeken. Zelf een huis gaan zoeken. Want ze was op dat moment lange tijd dakloos. En ze zegt, ja, ik heb heel mijn leven weer op orde. Ik heb allemaal mooie mensen om me heen die me steunen en me bijstaan. Oh. Dus mijn leven is nu totaal anders dan die 7 jaar dat ik een relatie met deze man had. En het gaat nu eigenlijk hartstikke goed met me.
0: Ja, nou, dat is mooi nieuws. Maar vindt de officier van justitie dat ook mooi nieuws? Zegt hij dan, nou, het is wel goed en ze hoeft niet meer terug de cel in?
2: Die houdt daar heel erg rekening mee. Die zegt inderdaad van, je hebt 1,5 maand in voorarrest gezeten. Dat is wel genoeg. Je hoeft niet terug de cel in. Wel dingen gedaan die niet kunnen. Stel ik je verantwoordelijk voor. Ook voor dat tweede waarvan ze zegt dat heb ik niet gedaan. Gedeeltelijk verantwoordelijk. Dus naast dat voorarrest wat je al hebt uitgezeten, vraag ik ook om een, nou, noem het maar, bescheiden taakstraf van effectief 40 uur. Daar gaat de rechtbank zich nu over buigen. Die doet over 2 weken uitspraak. Dan nog even naar de vriend. Ik moet zeggen, de ex-vriend van deze verdachte. Want die heeft natuurlijk voor diezelfde feiten ook terechtgestaan. En ook nog zelfs voor een diefstal. Ja. Die is in maart al berecht hier op de rechtbank in Rotterdam. En veroordeeld tot diezelfde celstraf. Hè, dus die 1,5 maand voorarrest. Maar ook een taakstraf van 120 uur. De vrouw zei vandaag nog van, ja, ik had gedacht, ze zullen dat wel samenvoegen, want we hebben dezelfde dingen gedaan. Dus ze zullen wel naast elkaar hier moeten zitten om ons te verantwoorden. Gelukkig hebben ze mijn zaak op een wat later tijdstip gedaan. Dat is wel zo prettig dat ik niet met hem in één ruimte zit.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Mooi verhaal. Dankjewel, Paul Verspeek.

Sniff and the Tears. Met een nummer dat in 1980 al een kleine hit was, maar 11 jaar later in 1991 een veel groter hit, een nummer 1 hit zelfs. En dit blijft een lekkere plaat om te draaien. Driver's Seat op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Het loopt al tegen 5:30. Zometeen Stefan van der Gijs eens even aan zijn jasje trekken over het weer voor de komende dagen. Nu eerst Matt Simons.

0: met Simons Catch and Release. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws. Weer en verkeer.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op zaletuitvaartverzorging.nl.
0: Het is 5:30, dit is Radio Rijnmond. Met weer een drukke avondspits.
7: Zeker, meer dan 30 meldingen in Zuid-Holland. De langste files en bijzonderheden op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk 19 kilometer, een vertraging van 3 kwartier. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is daar gelukkig wel weer vrij. Dan de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht 9 kilometer, 20 minuten. Door een vrachtauto met pech, 2 rijstroken zijn daar dicht. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en Gorkum 8 kilometer. Een vertraging van ruim een half uur door wegwerkzaamheden.
0: Dat zijn alleen de belangrijkste vertragingen. En onthoud het goed, er staat nog veel en veel meer. Dus hou maar rekening met lange reistijd. Dan het weer, hopelijk is dat beter. Stefan van der Gijzen, goedemiddag.
8: Een hele goede middag. Ja, het was vandaag een typisch Hollandse zomerdag met zon en stapelwolken. Langs de kust bleef het zelfs vrij zonnig vandaag. Daar werden 22 graden, maar diepelandinwaarts liep de temperatuur op naar zo'n 24 graden. En dat zijn toch wel de temperaturen die we de komende dagen vast lijken te houden. Nou, vanavond en vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 16, minder fris dan afgelopen nacht. En morgen, ja, dan hebben we te maken met een dipje. In de loop van de ochtend gaat het vanuit het noordwesten een beetje licht regenen en motregenen. Het wordt een beetje druilerig voor een aantal uur. Want in de loop van de middag wordt het ook wel weer droog. En later in de middag breekt de zon ook weer door, morgen. Nou, maximum temperatuur 21 of 22 graden. En er staat morgen wel eventjes ook een stevige wind uit een westelijke richting. Nou, vrijdag blijft het dan weer droog met geregeld zon, 21 tot 23 graden. Zaterdag is ook een droge dag met een temperatuur plaatselijk van 24 graden. En zondag dan krijgen we te maken met meer bewolking. Kleine kans op een bui. Ja, en die temperatuur zit vastgeroest, zo tussen de 21 en 23 graden.
0: Nou, prima. Dankjewel, Stefan van der Gijzen. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws. Aries.
9: Rotterdam verandert met de nieuwe vuurwerkregels nog zeker niet in een nonnenklooster, verwacht directeur Anja Littooi van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Littooi is blij dat de gewone consumenten straks tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. Maar dat clubs en verenigingen nog wel toestemming kunnen krijgen om vuurpijlen en ander siervuurwerk de lucht in te schieten, daar begrijpt Littooi dan weer niks van. Er is geen capaciteit om erop toe te zien dat het allemaal volgens de regels gaat. Littooi vindt dat alleen nog professionals vuurwerk zouden mogen afsteken, zoals op de Erasmusbrug in Rotterdam.
10: Dat betekent dat we naar een andere vuurwerktraditie gaan. En ja, zoals het nu de afgelopen jaren is gegaan, is de traditie helemaal uit zijn verband geraakt. En hebben we enorm veel branden, hebben we enorm veel schade, hebben we enorm veel slachtoffers, is er enorm veel geweld tegen hulpverleners. En dat moet een keer anders worden.
9: 17 Nederlanders doen mee aan de komende Tour de France. En dat is het hoogste aantal sinds 2015. Toen stonden er 20 Nederlanders aan de start. De vergelijking vorig jaar waren het er 13. De Tour begint zaterdag in Barcelona. Eerst is er een ploegentijdrit gevolgd door nog 2 etappes over Spaans grondgebied. Daarna trekt de caravaan naar Frankrijk. En dan is er op 26 juni de finish op de Champs-Élysées in Parijs. En opluchting in Friesland. De vermiste shorttracker Sven Roes heeft een teken van leven gegeven. Hij blijkt in het buitenland te zijn, zo meldt de Schaatsbond. De Vries verdween zaterdag spoorloos. Zijn auto dook op een parkeerplaats bij luchthaven Schiphol. En nu blijkt hij dus inderdaad op het vliegtuig te zijn gestapt. Niemand wist daar verder van. Zijn familie is blij dat ze nu weten waar hij zit. Maar ze laten ze weten, we blijven wel met veel vragen achter. En meer wil de familie er niet over kwijt.
0: Raadselachtig verhaal dit.
9: Zeker weten, dankjewel. Maar daar gaan we ongetwijfeld later meer over horen.
0: Zeker, dankjewel Aris.
5: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
0: Any place, anywhere, anytime. Nena en Kim Wilde.
5: Radio met een grote R.

0: Geweldige combinatie was dat. Any place, anywhere, anytime op Radio Rijnmond in Afslag Rijnmond. Het is 6:08. En we gaan contact zoeken met Frankrijk. Want Nick Leeuwenhoek uit Spijkenisse, die zit momenteel in Frankrijk. Nee, die rent momenteel door Frankrijk. Die is bezig met een hele lange tocht van Hoek van Holland naar Nice. Een zogeheten trailrun over een afstand van ruim 2200 kilometer. En als het goed is, zit hij nu ongeveer op 2/3 van die tocht. Nick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe is het?
1: Naar omstandigheden eigenlijk best wel goed.
0: Ja.
1: Ik wil niet zeggen dat ik uitgerust ben, maar we gaan nog stevig door.
0: Ja, hardlopend van Hoek van Holland naar Nice. 2200 kilometer. Hoezo? Waarom?
1: Het leek me wel een goede uitdaging om om eens een lange afstand te lopen. Ik doe al langere tijd ultra's hardlopen. En ik heb wat lang afstandshikes gemaakt. Mm-hmm. En ik kwam op internet tegen dat de snelst bekende tijd op deze trail 30 dagen was. En ik vond dat wat sneller kon.
0: Ja, ja, dat is dus een bekende route, deze.
1: Ja, dat is de GR5. Ja. En die loopt inderdaad van Hoek van Holland naar Nice door de Alpen.
0: Ik heb nog nooit gehoord van de GR5, Nick.
1: voor de wandelaars is het een bekendere route.
0: Ja, ja. Maar jij wandelt toch niet? Jij rent.
1: Op dit moment ren ik omdat ik probeer de snelste tijd op de route te zetten. Te verbeteren, eerlijk gezegd.
0: Maar af en toe dan wandel je ook wel een stukje natuurlijk.
1: Ja, ja. Het gaat niet alleen maar over rennen. Het gaat vooral over door blijven lopen. Ja. Dus daarbij kan ren ik. Maar ik zal ook zeker herstellend moeten wandelen.
0: Ja, ongelooflijk. En ja, wij wisten dit helemaal niet. Wij kregen vandaag een appje van je vader. Weet je wel dat mijn zoon aan doet?
2: En van Gerben.
0: En van, ik kreeg verschillende appjes vandaag. Wat is uiteindelijk het doel? Gewoon het verbreken van een record?
1: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Om het record van 29 dagen en 22 uur te verbeteren naar hopelijk binnen 28 dagen.
0: Ja, en jij dacht ik ga dat op een moment doen dat het snikheet is in Frankrijk.
1: Nou, ik ging eigenlijk voor de periode waarin het het langst licht zou zijn. Niet rekening houdend ermee dat dat dan ook gelijk erg warm is.
0: Want die temperaturen van 40 graden, hoe ging dat?
1: Dat was vrij pittig. Uiteindelijk hebben we er als team voor moeten kiezen om een tropenrooster in te stellen. Waardoor ik 's ochtends om 4 uur mijn bed uitging.
0: Och, jongen.
1: Tot een uur of 2 'smiddags ging lopen. Want dan is het op z'n heet, top 6. Ja. Dus in de middag slapen. En dan vanaf 6:30 tot 11:30, 12:30 s'avonds weer doorlopen. 4 uurtje slapen en de wekker weer om 4 uur.
0: Oh man, wat een lijden zeg, lijkt me dat.
1: Ja, het voelt niet echt als een vakantie.
0: Nee. Maar kan je er toch een beetje van genieten dan?
1: Ja, zeker. Ondanks dat het verschrikkelijk zwaar is. Is het heel moeilijk om er niet van te genieten tussen de bergen. Want de uitzichten zijn prachtig. Alle natuurgebieden die ik heb doorkruist. Ja. Is fantastisch om te zien. Ik ben daar graag.
0: Waar ben je nu?
1: Ik loop op dit moment dorpje Chapelle de Ambudance uit.
0: Mm-hmm. En kijk eens om je heen. Wat zie je dan? Neem ons eens even mee.
1: Ik kijk naar een aantal mooie bergen met daarop mooie houten chaletjes. Ik heb even mijn rug gekeerd richting de route waar ik naartoe moet. Want ik moet zo'n 1000 meter stijgen in de komende 5 kilometer.
0: Oef.
1: En ik heb er pas 3000 meter geklommen vandaag. Dus het laatste stukje voor vandaag is zeker niet makkelijk.
0: Er is nog een heel stuk te gaan. En hoe gaat het met die recordpoging? Ga je het redden?
1: Op dit moment loop ik nog op schema en zit ik zo'n 2 dagen voor het huidige record. Of ik het ga redden, dat is moeilijk te zeggen. Want tussen mij en Nice zit eigenlijk nog de hele Alpenrace. Dus het echte zware stuk gaat nu pas beginnen.
0: Ja.
1: En de bergen zijn qua weer vrij onvoorspelbaar. Dus ik hoop dat het dit keer een beetje mee zit. En ja. dan zou dat hopelijk moeten lukken.
0: Dat hopen wij ook voor je, Nick. Dus we gaan je ergens volgende week wel weer bellen om te kijken hoe het ermee staat. En de finish willen we natuurlijk ook meemaken dan, hè?
1: Dat zou heel leuk zijn. Ja. Hopelijk is dat vrijdag? Ja. Ja, volgende week vrijdag.
0: Volgende week vrijdag zou je willen finishen. Oké.
1: Ja, nou, dat is de bedoeling.
0: Wie weet bellen we tussendoor dan wel een keer, want we gaan dit helemaal volgen nu.
1: Maar, ah, hartstikke dag.
0: Zometeen nog een flink stuk klimmen, dus we houden je niet langer op. Want dat record moet natuurlijk wel gebroken worden.
1: Ja, ik ga opstaan en ik ga gauw die berg op.
0: Heel veel succes. Hou vol.
1: Dankjewel. Fijne avond.

0: Morgan Wallen was dat en Love Somebody op Radio Rijnmond. Het is 13 minuten voor 6. Ja, Kitty Kotti, daar gaan we het over hebben. En natuurlijk, daar hebben we het gisteren al over gehad in dit programma. En ook andere programma's hebben er aandacht aan besteed. Gisteren was de herdenking als het gaat om het slavernijverleden. Vandaag wordt er gevierd dat het 163 jaar geleden is dat slavernij is afgeschaft. In het Koninkrijk der Nederlanden wordt op allerlei plekken gevierd in onze regio. Tenny Tenzer is al de hele dag op pad. Die hebben we ook al gehoord bij Cheryl in lunchbreak. Tenny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ben je nu?
1: Ja, ik ben eigenlijk een beetje een driehoekje aan het lopen. Van wijkpark Oude Westen, waar tentjes zijn, eetentjes, naar Schouwburgplein. Daar is meer muziek. Hoi. En ook De Doelen, daar is een kinderprogrammering. Eigenlijk ben ik een beetje aan het rondfladderen.
2: Ja.
1: En over fladderen.
2: Shout-out naar Suriname, Hoogvliet. El Presidente, je weet het.
1: Ja, dankjewel man.
2: Je weet het. Hoogvliet, jullie weten het.
1: Ja, Hoogvliet is ook in house. Ja. Ja, zo zie je maar. Het is een bont gezelschap van mensen uit het Caribisch gebied. Veel Surinaamse vlaggen. De jongen uit Hoogvliet. Ja. Alles is hier aanwezig. Ja. Maar ik was bezig met een leuk verhaal over fladderen. Ja. Want fladder is ook een Surinaams gerecht.
0: Ja, daar hoor ik je over, iets over zeggen bij Cheryl. Ja, en jij zou dat gaan eten, hè?
1: Ja, want kijk, je kent, als je aan de Surinaamse keuken denkt, dan denk je aan Souto. Hè? Dan denk je aan nasi, denk je aan bami. Misschien een bara met kip of een broodje dynamite. Dat is weer wat recenter.
0: Oh, ja, die ken ik nog niet, maar die wil ik ook wel leren kennen.
1: Dynamite is kip curry en chashu, een broodje. Okay. Heel smakelijk. Oh. Maar je kan het ook van bara doen. Nou, dat is helemaal een caloriebom. Maar we hebben het over de fladder.
0: Oh ja.
1: Ja, fladder, ik had het ook nog nooit gezien of van gehoord. Maar ik heb het geproefd. Ja, het is eigenlijk... het smaakt als... laat ik het structuur. De structuur is een soort van kippenvel... met een beetje vlees. Mm. En het is ingewanden van een koe.
0: Aha.
1: Dus dat wordt dan gekookt met kruiden. En dat wordt gesneden. En dan heb je fladder. En Benito staat hier een beetje uit te rusten in de schaduw. Dat is de meesterchef van het fladder hier. Mm-hmm. Benito, wat is fladder nou precies? Waar komt het vandaan?
3: Fladder is een Surinaamse delicatesse. Het is echt afkomstig van de Surinaamse Javanen. En het is een lepmaag van de rund.
1: Lepmaag?
3: Lepmaag, ja. Ja, dat is fladder. En die wordt klaargemaakt, die moet je heel goed schoon gaan maken. En dan ga je heel lang koken, totdat die zacht wordt. Dan ga je specerijen voor zetten. Dan is het gewoon master.
1: Master.
3: Ja.
1: Wil je delen wat voor specerijen?
3: Net als hoe je een soepje gaat maken. Dus dezelfde specerij kan je erin zetten. Ja, de rest is wel van mij. De rest is wel van mij.
1: Geheime specerijen dus.
3: Ja.
1: Loopt dat nou hard, je fladder?
3: Ja. Ik sta sinds een eerste jaar hier. En toen was het niks. Tweede jaar niks, derde jaar niks. Vanaf de vierde jaar is het de bom.
1: Ja. Je hebt niet alleen fladder, hè? Je hebt ook barbecue, wat heb je allemaal?
3: Ik heb van alles, ik heb moksalesi, ik heb masoes, ik heb bitawiri moksalesi, bloedworst, vleeswort, fladder, barbecue, ik heb van alles, papa.
1: Ja, het is echt heel smakelijk.
0: Maar heb je het nou zelf geproefd, Tenny?
1: Ik heb het geproefd, zeker.
0: En want ik hoorde zeggen een delicatesse, vond jij het ook een delicatesse?
1: Ja. Sorry, nog een keer de vraag.
0: Vond jij het ook een delicatesse?
1: Ja, ik vind het leuk om één keer geproefd te hebben.
0: Ja, dat dacht ik al.
1: Ik zou het niet dagelijks eten. Maar het is ook niet iets wat je bijvoorbeeld tegenover bij de Surinaamse toko's kan vinden. Het is echt een delicatesse.
0: Ja.
4: De Turken hebben het ook.
1: Oké, je mag één zin zeggen. Eén zin.
2: Koop je eten lekker vandaag bij Pardesi Kitchen.
1: Dankjewel.
4: Oké.
1: Het is gezellig hier.
0: Het is gezellig in het centrum van Rotterdam. Kitty Kotti.
1: Wijkpark Ouderwetse.
0: Het wijkpark, daar kun je naartoe. Nou, Tenny, jij moet gewoon een lekker hapje gaan nemen om er eens genoeg te krijgen.
4: En,
0: dankjewel voor je bijdrage.
4: En neem wat voor ons mee.
0: Ja, neem wat voor ons mee.
1: Ik kom helaas niet meer naar de redactie.
4: Oh, jammer.
0: Maar die delicatessen, die...
4: Oh,

0: Dat was The Edge of Heaven, een van de nummer 1 is van Wham in de jaren 80. Het is bijna 6 uur. Ja, we hadden het net over dat wonderlijke gerecht, hè? Die delicatessen, ja. Zoals sommige Surinamers...
1: Fladder.
0: Fladder. En jij zegt, dat hebben we eigenlijk in Turkije ook wel zoiets.
1: Ja, en dat heet dan iskembe.
0: Ja.
1: En dat staat op zich best wel vaak op de kaart in restaurants. Niet allemaal inderdaad, maar heel veel wel. Het is echt een enorme klus, want het is koeienmaag inderdaad.
0: Ja, op basis van ingewanden ook.
1: Inderdaad. En dan is het een enorme klus om het schoon te maken. Ik heb het ooit een keer gedaan. Ik heb ooit een keer geholpen. Nou, het stinkt. Het is vervelend. Het is vies. Dus ja, je doet het niet graag. En dat wordt dan in kleine blokjes gesneden. En dat wordt dan gekookt, zeg maar. En daaroverheen gooi je azijn en knoflook. En een saus van azijn en knoflook. En dat eet je dan. Meestal ook tegen een kater. Helpt dat ook tegen een kater.
0: Het idee is dan ook van... we moeten echt alle onderdelen van zo'n dier gebruiken. Wat ook in Rotterdam al met uierboord natuurlijk zo was. Hè?
1: Ja, ja.
0: Gebruikten ze de uier van een koe om ook... wat dan ook een delicatesse werd genoemd.
1: Zeker.
0: Nog elk jaar dat uienboordfeest had je tot voor kort altijd in Old Dutch. Ik weet niet of dat ook nog doorgaat.
1: Oh, ja.
0: Maar goed, dus op allerlei manieren wordt op die manier het vlees optimaal gebruikt.
1: Ja, zeker.
0: Goed, dat wat betreft de diverse delicatessen uit de diverse culturen. Zometeen het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
6: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
5: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
7: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
5: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
8: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmol Alexandrium.
9: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor

0: Niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespoconfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
1: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Het is 6:00. Dit is Radio Rijnmond. Met nog een uur afslag Rijnmond. Nu het nieuws gelezen door Aris van Meteren.
3: De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hoopt dat gemeenten met het oog op het vuurwerkverbod eerst nog geen uitzonderingen toestaan voor clubs en verenigingen. Mogelijk zijn later versoepelingen denkbaar. Directeur Arjen Littooy is weliswaar blij dat gewone consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken, maar hij heeft een slecht gevoel bij de mogelijkheid om amateurs wel toestemming te geven om vuurpijlen en ander siervuurwerk de lucht in te schieten.
4: Een advies is aan de burgemeesters: op het moment van dat je een vuurwerkvergunning verleent, doe dat dan aan een professionele organisatie. Dat is een advies. De burgemeesters gaan er zelf over. Maar ze moeten er rekening mee houden dat er weinig handhavingscapaciteit is, dat er weinig toezichtcapaciteit is. En dat er schaarste is, ook bij de brandweer en bij de ambulancedienst, om bij alle georganiseerde evenementen daar ook bij aanwezig te zijn.
3: En daarom heeft Littooy het liefst dat elke gemeente een vuurwerkshow zou organiseren, zoals Rotterdam al jaren doet op de Erasmusbrug. Maar het kabinet geeft clubs, verenigingen en andere groepen de mogelijkheid dus om toestemming te regelen voor het afsteken van vuurwerk. Voorwaarde is dat ze binding hebben met de gemeente waar ze een vergunning hebben aangevraagd. Na het openbaar vervoer gaan nu ook grote industriële bedrijven in Brabant staken. Onder meer het personeel van ASML, DAF en Bosch leggen vrijdag het werk korte tijd neer. Zouden dan een manifestatie in Eindhoven die 2 uur duurt. De staking zou al afgelopen week zijn, maar toen was het te heet. De vakbonden eisen dat het kabinet de plannen rond de sociale zekerheid volledig schrapt. Minister Veilbrief trok een maand geleden zijn plan nog in om de AOW-leeftijd versneld te verhogen en de WW in te korten. Maar de bonden willen dat de plannen helemaal van tafel gaan. Vorige week woensdag reden er in het hele land tijdelijk geen treinen. Defensie stuurt onervaren militairen te snel mee op grote militaire oefeningen, vindt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Die keek naar 2 dodelijke ongelukken met militairen vorig jaar. De Onderzoeksraad vindt dat de ambities van Defensie om snel te groeien niet ten koste mogen gaan van de veiligheid. Op dit moment leidt het leger veel nieuwe militairen op. Hun oefeningen horen daarbij, maar Defensie moet nieuwe recruten beter begeleiden. Vorig jaar werd een militair overreden nadat hij 's nachts opdracht kreeg om tijdens een pauze even te slapen. En dat deed hij op de grond naast het panzervoertuig waardoor hij even later werd overreden. Bij het andere ongeluk werd een panzervoertuig van een taluut gereden en kantelde daarbij. Het weer, het is wisselend bewolkt, blijft droog. Maximum temperatuur 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt dan af naar 16 graden. Morgen toenemende bewolking en lichte regen. In de loop van de middag wordt het dan weer droog, zien we de zon terug en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: En dan gaan we naar het verkeer. Nog steeds erg druk in onze regio. 22 filemeldingen nog. Alleen al in Zuid-Holland. Dit zijn de belangrijkste. Een half uur vertraging op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Vanaf knooppunt Ypenburg tot aan Nieuw-Vennep staat 25 kilometer. De andere kant op, tussen Roelofaar en Sveen in Den Haag-Zuid, 24 kilometer. Ook daar een half uur vertraging. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meter en knooppunt Gorkum 19 kilometer, 20 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen Feyenoord en Zwijndrecht 7 kilometer, een kwartier. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer, dat is ook een kwartier. En tussen Moordrecht en Terbrechtseplein, dus de andere kant op, ook een kwartier vertraging. Daar staat 6 kilometer. En dan de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum 7 kilometer, een vertraging van een half uur. En we weten het allemaal inmiddels vanwege de wegwerkzaamheden daar die nog een aantal weken gaan duren. In afslag Rijnmond gaan we zo meteen verder met een oude hit van New Music. Klopt dat? Ja, een oude hit van New Music.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
6: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond. Rijnt-Jan Potsen.
12: En Feza Albayrak. Radio met een grote R.

0: Een oude hit van New Music. Dit vind jij 1980 echt zo'n oh ja plaatje. Lang niet gehoord. Wat leuk dat we hem weer eens draaien op Radio Rijnmond. Dat vinden wij nog wel. New Music and This World of Water. Goedenavond. Het is alweer 6:10, woensdagavond. En leuk dat je luistert naar Radio Rijnmond. En we hopen dat je erbij blijft tot 7:00. Want vlak voor 7:00 doen we natuurlijk zometeen de lekker lange laatste. Nu alweer zin in. En we zijn altijd hier zelf in de studio ook nieuwsgierig welke het dan gaat worden. Daarover later meer. Zometeen natuurlijk ook afslag 1, afslag 2... En eerst even kijken naar het nieuws van deze dag. Want we hebben het over veel dingen gehad. Over Kitty Kotti. We hebben het
1: vuurwerk.
0: Over het vuurwerk gehad. Want nu is het duidelijk, hè? Er komt een vuurwerkverbod.
1: Ja, en dus alleen als je een lid bent van een club.
0: Ja, dan mag je nog vuurwerk afsteken. Niemand mag meer vuurwerk afsteken vanaf 1 augustus. En dat is ook de komende oud en nieuw niet. Dat is nu definitief bepaald. Er zijn een paar uitzonderingen. Maar wat Arjen Litooi betreft van de veiligheidsregio Rotterdam... is die uitzondering beperkt tot professioneel vuurwerk.
2: Dat betekent dat we naar een andere vuurwerktraditie gaan. En zoals het nu de afgelopen jaren is gegaan... is de traditie helemaal uit zijn verband geraakt. En hebben we enorm veel branden, hebben we enorm veel schade... hebben we enorm veel slachtoffers. Is er enorm veel geweld tegen hulpverleners. En dat moet een keer anders worden.
0: Ja, en hopelijk gaat dat het komende oud en nieuw dan al gebeuren. Al verwacht Arjen Litooi ook dat het niet meteen hier een nonnenklooster zal worden... zoals ze dat zo mooi verwoorden. Paul Verspeek had ook een mooi verhaal in onze uitzending... over een oplichter die gevangen werd gezet... en in de gevangenis tot de conclusie kwam dat haar leven beter moest. En die heeft dat ook echt voortvarend opgepakt. Vond ik ook mooi om te horen. Ja, en natuurlijk...
1: Ja, de hardloper mag ik hem wel noemen, volgens mij. Hè?
0: Het ultraloper.
1: Nick die loopt dus van Hoek van Holland naar Nice.
0: Ja.
1: Ruim 2200 kilometer. En hij zit nu op de ruim 1500 kilometer.
0: Twee derde heeft hij erop zitten. Hij is al 20 dagen aan het rennen en aan het wandelen om maar een record te verbreken. Want het is een speciale route, de GR5 wordt dat genoemd. Wij hadden er nog nooit van gehoord, maar de kenners die weten... Oh, de GR5, dat is pittig. Dat is pittig.
1: Ja.
0: Want hij moet nog de komende 10 dagen, of liever iets sneller, de Alpen door.
1: Ja.
0: En dan horen we of hij dat wereldrecord ook echt gaat verbreken. Ja, we zijn heel trots op Nick.
3: Ik kijk naar een aantal mooie bergen met daarop mooie houten chaletjes. Ik heb even mijn rug gekeerd richting de route waar ik naartoe moet. Want ik moet zo'n 1000 meter stijgen in de komende 5 kilometer.
0: Oef.
3: En ik heb er pas 3000 meter geklommen vandaag. Het laatste stukje voor vandaag is zeker niet makkelijk.
0: Ja, dat is dan een willekeurige dag uit het leven van Nick.
1: Ja, ik doe het hem niet na.
0: En dat bij die temperaturen daar in Frankrijk. We gaan hem natuurlijk de komende dagen volgen of hij inderdaad het record gaat verbreken. En we zijn vol bewondering. Dus zet hem op, Nick.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Dit
4: is Afslag Rijnmond.

0: voorstellen. Mick Jagger was toen 22. Toen hij dit romantische liedje zong.
1: 60 jaar geleden.
0: Wauw. 82 is het nou. Dus ja. Echt, als je erover nadenkt. Het was zo'n andere wereld toen. Maar goed, dankzij de muziek komt die andere wereld af en toe toch weer even tot leven. Dat is wel mooi. Muziek is ook herinnering. Het is alweer 7:14. We gaan ons bezighouden met de eerste afslag in Afslag Rijnmond. En die gaat over zang. Zing, zing, zing.
2: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?
0: Van deze twee gaan we zo meteen draaien in Afslag Rijnmond. Sing van Ed Sheeran, dat is afslag 1. En Sing It Back van Moloko, dat is afslag 2. En jij bepaalt welke het gaat worden met de Rijnmond-app. Twee platen de tijd om te stemmen. Dus wordt het 1 Sing van Ed Sheeran of 2 Sing It Back van Moloko. Come on, get

0: Shakira en Zoo op Radio Rijnmond. En we laten hem nog een keertje horen. De afslag, wordt het Sing of wordt het Sing It Back?
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

Ja, twee lekkere platen die allebei het waard zijn om gedraaid te worden. Maar we kunnen er maar eentje doen, jongens. Dus laat het maar even weten. Wordt het Ed Sheeran met Sing, afslag 1? Of wordt het Sing It Back van Moloko? Dan is het afslag 2. Pak die Rijnmond-app even en laat het weten. Dat is leuk als je meedoet. Leuk als je luistert. Nog leuker als je ook meedoet. Afslag 1, Ed Sheeran. Afslag 2, Moloko. Ondertussen draaien wij Chicago.

0: 1972. De beginperiode van Chicago. Een geweldige Saturday in the Park. 6:55. Afslag 1, afslag 2. Wordt het Ed Sheeran met Sing of wordt het juist Sing It Back van Moloko?
1: Nou, het was al heel snel duidelijk, Rijntjan, want Ruud, Els, Anja, Jeannette, Guido, Annelies en Raymond kiezen afslag 1. En de rest gaat voor afslag 2.

0: Heerlijke plaat, net voor de millenniumwisseling kan ik me nog wel herinneren. Moloko was dat, zometeen gaan we ons bezighouden met de lekker lange laatste. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
3: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
2: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
3: Ja, goede vraag.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Het is 6:01. Dit is Radio Rijnmond met de files van dit moment.
5: Nog een paar files. Nog behoorlijk wat files eigenlijk.
0: Ja.
5: Maar de langste files zijn bijzonderheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoflied en Ippenburg. 8 kilometer, een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En de A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum. 4 kilometer, een kwartier door wegwerkzaamheden.
0: Vanavond en vannacht is het droog. Brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 1 graad of 16. Morgen enige tijd regen en motregen in de ochtend. En morgenmiddag wordt het dan geleidelijk weer droger. Met later ook weer wat zon erbij. 22 graden maximaal en een stevige westenwind. Vrijdag en in het weekend is de meeste tijd droog. Een afwisseling van zon en bewolking. En temperaturen 's middags tussen de 22 en 24 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Aris.
6: Rotterdamse horeca heeft vorig jaar ruim 2 keer zoveel mensen geweigerd aan de deur in vergelijking met het jaar ervoor. Blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van onder meer de gemeente, de horeca en antidiscriminatiebureau Radar. Ruim 200 keer ging een mystery guest naar een club of een andere uitgaansgelegenheid. En vorig jaar stonden er 49 voor een gesloten deur. Het meest geweigerd werden koppels met een licht getinte huidskleur, schrijft de gemeente. Witte bezoekers mochten overal naar binnen. Lokaal burgemeester Versnel wil meer trainingen voor het personeel. De Gorkumse scheepsbouwer Damen Shipyards is op zijn zachtst gezegd niet blij met het besluit van de Duitse regering om de aankoop van 6 fregatten te annuleren. Volgens Damen waren onderdelen van schepen en systemen al klaar. De scheepsbouwer spreekt van een abrupte beëindiging door de Duitse overheid. De scheepsbouwer is nog bezig om de gevolgen in kaart te brengen en wil daar tegenover nu.nl niet verder op ingaan. Het project bij Damen liep vertraging op en werd miljarden duurder dan in eerste instantie begroot was. Op het stikstofdebat in de Tweede Kamer zijn veel belangstellenden afgekomen. In de Kamer wordt gedebatteerd over de stikstofplannen die het kabinet vrijdag presenteren. Ze moeten leiden tot minder uitstoot, in elk geval bij natuurgebieden, en het gaat er fel aan toe. De voorzitter moet ingrijpen.
7: Dus wat is daar dan aan de hand volgens mevrouw De Vos?
8: Dat is een hele goede vraag, voorzitter.
9: Even één moment. Ik had de laatste waarschuwing gegeven. Dus de mensen die zich nu niet konden beheersen, die ga ik vriendelijk verzoeken om elders dit debat verder te volgen. De volgende keer ga ik de kamerbewaarders en de bodems vragen om daarbij te ondersteunen. Het is klaar nu.
7: En ik juich het toe als veel meer boeren zo'n toekomst hebben en ook gelukkig worden.
10: Wie maakt jij kapot? Dat ben ik!
9: Oké. Okay. Dit is nu klaar.
6: Die bewuste dame die werd afgevoerd van de publieke tribune. De rest van het publiek zit er nog. Het debat gaat vermoedelijk tot in de kleine uurtjes door. Voor het gebouw staan 20 tractoren. Daar was door de Nederlandse Melkveehouders Vakbond vooraf een afspraak over gemaakt met de burgemeester van Den Haag. Die mochten er symbolisch aanwezig zijn.
0: Dankjewel, Aris.
2: Dit is Radio Rijnmond.
4: Afslag Rijnmond.
0: We gaan ons zo buigen over de lekker lange laatste. Eerst Robbie Williams.
2: Radio. een grote R.

0: Dit was een nummer 1 hit in het jaar 2005. Ook alweer ruim 20 jaar geleden, jongens. Robbie Williams en Tripping. Het is 8 minuten over 7:30. En dus, het vraagstuk van...
1: De lekkere laatste.
0: Ik heb 2 platen meegenomen. Allebei met een verhaal. En ze duren allebei precies 6,5 minuut.
1: Oh.
0: Maar we kunnen er maar eentje draaien als lekker lange laatste. 2 platen met een verhaal.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.
2: Of 2. Yeah.

0: afslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: Ga er maar aan staan. Ga hier maar eens een keuze uitmaken. Ja, het moet gebeuren, jongens. Dus afslag 1 is Gary Moore. Die prachtige bluesplaat. The Story of the Blues. Lekker lang. Afslag 2, Phil Collins. Both Sides of the Story. Afslag 2. Jij bepaalt het met de Rijnmond app. Dus pak je telefoon en laat het even weten. Welke moet het worden zometeen als lekker lange laatste? Afslag 1, Gary Moore. Story of the Blues. Of afslag 2, Phil Collins. Both Sides of the Story.

0: 1967. Het was de tijd dat Golden Earring nog Golden Earrings heette met een S erachter. Sound of the Screaming Day. Daarvoor hoor je de huidige hit van Shanna Spiro, Material Lover.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.

0: uitslag 1.
1: De lekker lange laatste.
0: Of 2.
2: En de vraag is dus, welke van deze twee wordt de lekker lange laatste? Story of the Blues of Both Sides of the Story? Oh. Wordt het afslag 1, Gary Moore? Of wordt het afslag 2, Phil Collins? Moeilijk. Jij bepaalt het. Met de Rijnmonden. Afslag 1, Gary Moore. En afslag 2, Phil Collins. En ondertussen, Al Jarreau.

0: Een hele aparte stem heeft deze zanger. En daaraan is hij ook heel goed herkenbaar. Al Jarreau uit 1982. En Roof Garden. Dat brengt de tijd op 10 minuten voor 7. En dus gaan we bepalen wat de lekker lange laatste gaat worden. Twee platen met een verhaal, zei ik al. The Story of the Blues, Gary Moore, afslag 1. Of Both Sides of the Story, afslag 2, Phil Collins.
1: Ik moet zeggen dat het niet heel spannend was. Nee. Annelies zegt bijvoorbeeld Phil Collins, natuurlijk niet zo moeilijk. En Raymond zegt, als partner van Annelies, afslag 2, beetje verplicht hier. Mm-hmm. Dus die kiest ook voor afslag 2. Okay. Guido, Corrie, Phil, Arita, Ruud, Anja, Ria en Astrid kiezen ook allemaal afslag 2. Dan zegt Elsbeth, als bluesliefhebber ga ik voor The Story of the Blues van Gary Moore. Afslag 1 dus. En Jeroen en Sandra kiezen afslag 1. Nora, Leo, Hans en Annemieke. En ik zei al, het was niet heel spannend. Want heel veel meer luisteraars gingen voor afslag 2. Zo ook Jan en Yvonne, Eva, René en ook Raymond uit Den Haag zegt afslag 2 natuurlijk. Phil Collins, speciaal voor vriendin Anna, die fan is van Genesis en Phil Collins solo.
0: Het wordt dus Both Sides of the Story, titelsong van zijn album uit 1993. De single was al 5 minuten, maar de albumversie, ik zei het al, is 6,5 minuut. En daar gaan we nu naar luisteren, als sluitstuk van Afslag Rijnmond. Dank voor het luisteren alvast. Dank voor het meedoen. Een hele fijne avond. En heel graag tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Hier is Phil Collins.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
6: Hé, het licht doet het niet.
7: Ik heb geen bereik.
8: Hebben we nog wel water?
9: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
10: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
11: Het is 7 uur, goedenavond, je bent bij Rijnmond. Muziek van eigen bodem, zo dadelijk is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. In Rotterdamse horeca zijn vorig jaar ruim 2 keer zoveel mensen geweigerd aan de deur in vergelijking met het jaar ervoor. Blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van onder meer de gemeente, de horeca en antidiscriminatiebureau Radar. Zo'n 225 keer ging een mystery guest naar een club of een andere uitgaansgelegenheid. En vorig jaar stonden er 50 voor een gesloten deur. Het meest geweigerd werden koppels met een licht getinte huidskleur of een combinatie van huidskleuren, schrijft de gemeente. Witte bezoekers mochten overal naar binnen. Lokale burgemeester Versnel van Rotterdam wil meer trainingen voor personeel. De Gorkumse scheepsbouwer Damen Shipyards is op zijn zachtst gezegd niet blij met het besluit van de

0: Duitse regering om de aankoop van 6 fregatten te annuleren. Volgens Dame waren onderdelen van schepen en systemen al klaar. Duitsland verscheurde het contract omdat na vertragingen de bouw van de fregatten miljarden duurder zouden worden. Volgens de scheepsbouwer kwam het Duitse besluit uit de lucht vallen. Dame is nog bezig om de gevolgen ervan in kaart te brengen, schrijft het bedrijf op de eigen website. Dame hoopt op opdrachten van Defensie, nu het gespecialiseerde personeel van de werf ineens geen werk meer heeft. Politie en marechaussee hebben vanmiddag gezocht naar iemand die was ontsnapt bij het detentiecentrum bij Rotterdam Die Hague Airport. De koninklijke marechaussee kwam de man afleveren bij het detentiecentrum, maar de vreemdeling ontsnapte voor hij goed en wel in de cel zat. Er is met honden en een helikopter naar de man gezocht, maar hij is niet meer gevonden. Inmiddels is de zoekactie grotendeels gestaakt. En de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hoopt dat gemeenten met het oog op het vuurwerkverbod eerst nog afzien van uitzonderingen voor clubs en verenigingen. Versoepelingen kunnen dan mogelijk later volgen, zo denkt directeur Arjen Littooy van de veiligheidsregio. Hij is weliswaar blij dat gewone consumenten komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken, maar hij heeft een slecht gevoel bij de mogelijkheid om amateurs wel toestemming te geven om vuurpijlen en ander siervuurwerk in de lucht te laten schieten. Het liefst heeft Arjen Littooy dat elke gemeente een vuurwerkshow zou organiseren, zoals Rotterdam al jaren doet op de Erasmusbrug. Het weer vanavond en vannacht is helder, droog, het koelt af tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking snel toe en gaat het licht regenen. In de middag dan wordt het weer droog, zien we ook de zon weer en wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl. ANWB Verkeersinformatie, de A4, Amsterdam, Rotterdam. Tussen Hofvliet en Ypenburg, 12 kilometer, 20 minuten vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De A15, Nijmegen-Gorkum, tussen Deil en knooppunt en afrit Arkel, moet ik zeggen, 8 kilometer. De A16, Breda-Rotterdam, tussen Breda-Noord en Dordrecht, 8 kilometer. Ruim 20 minuten door een kapotte auto. De linkerrijstrook is daar dicht.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
5: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
4: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
5: Die geur van dat water.
4: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
5: Uitvinding, die ambulance.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
6: Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Radio Rijnmond, met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Dit is Van Eigen Bodem, met non-stop muziek uit eigen land.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van Eigen Bodem, hier op Radio Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Bij Slaapboulevard Kwakernaat zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
6: Het is 8 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. Edis naar achter, zo dadelijk is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De man die vastzit voor 5 aanrandingen in Rotterdam blijkt nog meer vrouwen te hebben betast. Is gebleken op de eerste dag dat de man terecht stond. De politie kon de Rotterdammer eind vorig jaar aanhouden voor 3 aanrandingen in ruim een maand. De man kwam onder voorwaarden weer vrij. Maar in maart liep hij opnieuw tegen de lamp nadat hij 2 vrouwen had lastiggevallen. En daar nu blijkt heeft hij met een camera op een zonnebril nog opname gemaakt van het betasten van 3 andere vrouwen. De man blijft daarom langer vastzitten. De volgende zitting in de zaak is in september. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring van vandaag te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen er nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. Patiënten die niet worden gebeld kunnen gewoon naar het ziekenhuis, laat een woordvoerder weten. De storing bij het Maastadziekenhuis ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk

0: zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen toch niet nodig zijn. Ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. Een Amerikaanse vrouw heeft tijdens het bergbeklimmen afgelopen weekend een val van ruim 450 meter overleefd. De beginnende klimmer van 31 jaar oud was met een groep van 3 een berg in Californië aan het bedwingen toen het weer omsloeg. De vrouw viel en belandde 450 meter lager in een pak sneeuw. Het duurde even voor de reddingswerkers de vrouw konden bereiken. Maar ze bleek alert en goed gemutst, schrijven Amerikaanse media. Ze had een gebroken enkel en nog wat andere verwondingen die horen bij een val van grote hoogte. Het weer vanavond en vannacht is het helder, droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen toenemende bewolking, lichte regen. In de loop van de middag wordt het weer droog en zien we ook de zon weer. Morgen wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven en bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang, ethisch na achten.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
4: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womo Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womo Alexandrium.
4: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Het is 9 uur. Goedenavond, je bent bij Rijnmond. 90's naar 9 en zo dadelijk is het nieuws. Ik ben Aris van Meteren. De ME is aanwezig in het centrum van Rotterdam, waar een kitty-kottyfeest aan de gang is. Dus uit voorzorg laat de politie weten. Er zijn meerdere kleine incidenten geweest. Zo zijn er 2 mensen aangehouden voor wapenbezit. De 2 vielen op omdat ze in een Ajax-shirt op het Schouwburgplein liepen. Een van hen droeg een mes, de ander had een vuurwapen bij zich. Dat gooide hij weg voor agenten hem arresteerden. Het wapen bleek geladen. Vandaag is de viering van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden, 163 jaar geleden. Het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. Daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen er nog wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. Patiënten die vanavond niet zijn gebeld kunnen gewoon naar het ziekenhuis komen, laat Maastad weten. De storing bij het Maastadziekenhuis ontstond na een test met de noodstroom afgelopen nacht. De bezuinigingen op de zorg voor ouderen en gehandicapten zijn van de baan. Minister Sterk zegt dat ze toch geld heeft gevonden om de zorg de komende 5 jaar te laten groeien met 2-3%. Het kabinet was van plan om minder extra geld uit te trekken voor de zorg, maar de Tweede Kamer was daar fel op tegen. Sterk schrijft nu in een brief aan de Kamer dat bezuinigingen bij nader inzien niet nodig zijn. Maar ruimte voor meer geld is er niet, zegt Sterk. Later moet duidelijk worden of de Tweede Kamer en de sector het met de minister eens zijn. De Verenigde Staten overwegen om NAVO-landen die hun defensiebudgetten volgens afspraak verhogen te belonen. Dat heeft de Amerikaanse NAVO-ambassadeur gezegd voorafgaand aan de NAVO-top in Turkije. De VS denkt aan voorrang bij bestellingen van defensiecapaciteit.

0: Een langere ontmoeting met Amerikaanse leiders. Tijdens de NAVO-top van Den Haag vorig jaar is afgesproken dat NAVO-landen hun defensiebudget binnen 10 jaar opschroeven naar 5% van het nationaal inkomen. Een deel daarvan mag naar zaken als cyberveiligheid, infrastructuur en weerbaarheid. De Verenigde Staten noemen Nederland als voorbeeld voor andere lidstaten die nog achterblijven, zoals Tsjechië, Spanje en Slovenië. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het is droog. Het koelt af tot 16 graden. Morgen neemt de bewolking toe en dan gaat het licht regenen. In de loop van de middag wordt het weer droog. Zien we ook de zon. Dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
6: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 9'en. Er liep

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: taking a hike to the heat.
1: Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die vastzit voor 5 aanrandingen in Rotterdam blijkt nog meer vrouwen te hebben betast. Dat is gebleken op de eerste dag dat de man terecht stond. De politie kon de Rotterdammer eind vorig jaar aanhouden voor 3 aanrandingen in ruim een maand. De man kwam onder voorwaarden weer vrij, maar in maart liep hij weer tegen de lamp nadat hij 2 vrouwen had lastiggevallen. En naar nu blijkt heeft hij met een camera op een zonnebril nog opname gemaakt van het betasten van 3 andere vrouwen. De man blijft daarom langer vastzitten. De volgende zitting in de zaak is in september. De politie en de marechaussee hebben vanmiddag gezocht naar iemand die was ontsnapt bij het detentiecentrum bij Rotterdam Die Hague Airport. De koninklijke marechaussee kwam de vreemdeling afleveren bij het detentiecentrum, waarna hij zou worden uitgezet naar het land van herkomst. Maar de man ontsnapte voor hij goed en wel in de cel zat. Er is met honden en een helikopter naar de vreemdeling gezocht, maar hij is niet meer gevonden. Inmiddels is de zoekactie grotendeels gestaakt. Na het openbaar vervoer gaan ook grote industriële bedrijven in Brabant staken. Onder meer de medewerkers van ASML, DAF en Bosch leggen vrijdag het werk neer. Ze houden dan een manifestatie in Eindhoven die 2 uur duurt. De staking zou al afgelopen week zijn, maar toen was het te heet. De vakbonden eisen dat het kabinet de plannen rond de sociale zekerheid volledig schrapt. Minister Veilbrief trok een maand geleden zijn plan nog in om de AOW-leeftijd versneld te verhogen en de WW in te korten. Maar de bonden willen dat de plannen helemaal van tafel gaan. Vorige week woensdag lag het OV nog enige tijd stil uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. En het Maastadziekenhuis in Rotterdam is er niet in geslaagd de computerstoring te verhelpen. En daarom zijn ook de patiënten die morgenochtend een afspraak hebben afgebeld. Ook de spoedeisende hulp is morgenochtend nog dicht. Dialysepatiënten kunnen wel terecht, net als mensen die behandeld worden aan kanker. Het Maastadziekenhuis kan nog niet zeggen of de afspraken morgenmiddag wel door kunnen gaan. De storing bij het Maastadziekenhuis ontstond vanochtend vroeg na een test met de noodstroom. Het weer vanavond en vannacht zit helder, het koelt af tot een graad of 16. Morgen hebben we een dag met toenemende bewolking. Het gaat ook licht regenen. In de middag wordt het weer droog, zien we ook de zon en dan wordt het 22 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.